0: En een hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 2 uur krijg je van Kasper Kooi.
1: Goeienacht. In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half-elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of die nog wel wilde blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel een flitser gemeld, oppas bij de A27, Gorkum richting Utrecht, daar staan ze bij 44.4. Ja, er is een artiest die de afgelopen dagen alleen maar andere celebs aan het bellen is. En dat is voor één specifieke reden. Vertel je zo meteen waarom dat is.

Ex-Norm schrijft Teddy Swims en Bad Dreams. Nou, er is iets waar ik een nachtmerrie van krijg. Of waar ik nachtmerries van krijg. Het allerergste wat ik vind, is als mensen mij gaan lopen bellen. Oh, als ik dit geluid hoor en ik dan op mijn beeldscherm kijk en ik zie dat iemand mij belt. Nou, paniek, paniek, paniek. Ja, vaak neem ik ook niet op. Vraag ik op de app aan iemand, wat is er aan de hand? Vertel, weet je wel. Toch een soort belangst, weet je wel. Ja, ik weet niet. Ik heb ook het gevoel dat als ik iemand aan de telefoon heb, dan moet ik gelijk antwoorden. Terwijl als iemand mij gewoon lekker appt, kan ik nog even rustig nadenken. Kan ik even denken over wat ik ga terug appen en zo. Maar goed, ik mag hopen dat Half Hollywood daar minder last van heeft. Want het kan zomaar zijn dat ineens Taylor Swift je belt. En ja, die neemt natuurlijk op. Ja, Taylor Swift is namelijk de laatste dagen alleen maar celebrities aan het bellen. En dat om één specifieke reden. Namelijk om ze uit te nodigen voor haar bruiloft. Ja, ze nodigt dus niemand uit per post met een uitnodiging. Maar ze belt iedereen persoonlijk op. Vind ik ergens toch best wel cute. Best wel schattig. Lekker persoonlijk. Ja, totdat niemand oppakt en je alsnog mensen via de app moet gaan uitnodigen. Dat zou natuurlijk een heel klein beetje jammer zijn. Dit is TT en Appelite bij Q Music.

Sommieux betekent je beste zelf in het Frans. Ja, je hoorde Sommieux en Dark Before the Dawn. En dan gaan we gelijk ook even naar de Franse stad Paris. Oui, oui. Want er is een stuk van de Eiffeltoren geveld. En het gaat om 14 treden ervan. Dat staat voor een hoogte van 2,75 meter. En dit stuk komt oorspronkelijk vandaan van de tweede en derde verdieping van de Eiffeltoren. In 1983 werd daar een lift geïnstalleerd en daardoor was de trap niet meer nodig. Het heeft toen uiteindelijk 40 jaar in een privécollectie gestaan, maar nu werd het dus geveld. En dan mag jij raden voor hoeveel. Denk maar even na. 14 treden van de Eiffeltoren. Maak maar even een schatting. Ja, okay. Nou, ik ga je antwoord gelijk vertellen. Dat is namelijk 450.000 euro. Zo, 450.000 euro voor een stuk trap. Ja, ik ben dan toch wel benieuwd wat diegene er dan mee gaat doen thuis. Weet je wel. Maar goed, het verschil moet er zijn. Ik twijfel ondertussen al 3 weken over een stoel van de IKEA van 39 euro.

Project Sia, David Guetta en Awake Tonight. Oh, nee, nee. Ik moest deze hebben. Ja. Dames en heren, iedereen die op dit moment... Sorry, even een slap lach. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, meld je in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, meld je met een berichtje in de Q-Music app. Ja, doe dat met werk, want ik ga zo meteen beroepen raden.

0: X-Storm schrijft Sienna Spiral en Die on this Hill. Zometeen muziek van Gangs en This Girl.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, het is 2:30 geweest. Betekent dat ik altijd op zoek ben naar iemand die net klaar is met werken, gaat werken of aan het werk is. En ik heb iemand gevonden. Debbie, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Goeienacht, Debbie. Hey, jij bent net klaar, hè? Begreep ik?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Kijk, kijk. En hoe is jouw energie? Op een schaal van 1 tot 10. 1 is, ik ben helemaal vaatdoek. 10 is, ik zit volop in de energie.
2: Ik denk nog wel een 8.
0: Een 8? Ja, je klinkt ook energiek, ja. Moet ik zeggen. Dat, ja. Dat is goed. Dat is goed om te weten. Hey, Debbie, ik heb geen idee wat jouw beroep is. Dat ga ik proberen te raden in een tijdsbestek van een minuut. Ik ga een timer zetten. Dan ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut tijd dan ga ik een gokje wagen.
2: Nou, helemaal goed.
0: Ik ga lekker even de hulp inschakelen van iedereen die nu luistert. Dus luister je nu, heb je een vraag voor Debbie? Of weet je wat Debbie voor werk doet? Stuur dat met een berichtje in de Q-Music app. Debbie, ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, ik ook. Dan gaan we beginnen. Debbie, werk je met collega's?
2: Ja.
0: Oké, okay, ben je onderweg voor je werk?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Moet jij veel lopen voor je werk?
2: Nee.
0: Oké, okay, werk je achter een computer?
2: Ja.
0: Oké, okay, werk je met de telefoon?
2: Ja.
0: Oké, okay, heb je werkkleding aan?
2: Nee.
0: Even te denken hoor. Oh jeetje, moeilijk. Moet je allemaal vragen stellen aan iemand?
2: Nee.
0: Nee. Oké, okay, oh je hebt helemaal blackout nu. Werk je met storingen?
2: Ja. Jawel.
0: Dat wel, oké. Oké. Werk jij met voertuigen?
2: Ja.
0: Dat ook. Kijk eens aan. Oké. Ja. Ja. De tijd is alweer om. Het is al een minuut, is alweer voorbij. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had eerst echt werkelijk geen flauw idee. Ik ga even kijken wat er allemaal wat er binnenkomt. Het kan nog steeds natuurlijk allemaal, ja. Ja, oké. Ik zie inderdaad. Wat ik eigenlijk ook dacht, in eerste instantie, dacht ik eerst dat je nog in de zorg werkte.
2: Oh ja,
0: even kijken, wat komt er meer? Beveiliging komt binnen. Storingen bij liften komt binnen. Ja, ik denk dat ik gewoon afga op wat Gerda denkt. Want dat was eigenlijk ook het eerste wat in me naar binnen kwam. Ik denk dat jij bij de alarmstralen van de AWB zit.
2: Oeh, nee, niet helemaal. Maar het is wel vergelijkbaar.
0: Oeh, het is close call.
2: Ja, close call, ja.
0: Oh, alarmlijn ja. Wegenwacht.
2: Nee, ik zit op de meldkamer van Cubus. Dus verkeersleiding.
0: Oh,
2: verkeers. In het openbaar vervoer.
0: Ja,
2: Heel specifiek. Ik zei al, dit is echt een moeilijke, maar ja.
0: Dit is wel een moeilijke, inderdaad. Ja, Richard, die zei het al. Die zei rijcentrale busvervoer.
2: Ja, nou, die had gelijk, ja.
0: Ik had Richard moeten volgen. Heffendori. Ja. Hé, maar heb je dan verschillende werktijden?
2: Ja, ik werk heel regelmatig. We zijn eigenlijk 22 uur per dag zijn wij open, zeg maar. Dus wij beginnen 's ochtends vroeg en wij zijn 's avonds laat klaar. Twee uurtjes is er niemand, dus ja.
0: En welke twee uurtjes zijn dat dan?
2: Dus 3:30 is er niemand.
0: Oh ja, dus, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja. En wat voor belletjes krijg je zo al dan?
2: Eigenlijk storingen van bussen of ongelukken. Eigenlijk, wij zijn eigenlijk de schakel tussen de chauffeur en het bedrijf. Dus wat er ook maar geregeld moet worden. Dus bussen die stil komen te staan, ongelukken onderweg, bomen die op de weg liggen, lastige passagiers. Ja, dus dat zijn eigenlijk de schakel daartussen.
0: Ja, dus jullie krijgen de telefoontje en jullie regelen dat er iemand weer daarheen gaat,
2: ja.
0: Zeg maar.
2: Ja, precies. Ja.
0: Wat leuk, want het is altijd wisselend, denk ik dan.
2: Ja, heel wisselend. Ja, zeker, ja.
0: En hoe was deze shift? Was het rustig? Of heb je inderdaad al
2: Ja, het was een hele rustige shift. Dus
0: dat is
2: ik
0: lekker.
2: Zit nog vol energie.
0: Ja, dat snap ik. Want wat doe je als je zo meteen thuis komt? Ga je dan eerst nog even op de bank? Of?
2: Nee, ik moet een uurtje rijden ongeveer van mijn werk. Dus ik ben nu lekker even aan het ontwerken. En straks als ik thuis kom, ga ik lekker op bed. Dan kruip ik tegen mijn vriend aan en dan ga ik lekker slapen.
0: Heerlijk, lekker tegen je vriend. Dat is lekker, dat snap ik helemaal. Hey, Debbie, ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd. Ik wens je een hele fijne nacht verder. En slaap lekker dan voor zometeen.
2: Hey, jij ook fijne dienst nog even, hè?
0: Ja, dankjewel.
2: Hey, doei.
0: Wat leuk. Ik voel energie nog, Debbie. Hey, zometeen om 5:00 ook hoor je Luc van de Ochtendshow met de pre-show van Mattie en Marieke. En nu heb ik dus een kleine gaatje voor hem. Ik wil dat aan hem geven. Alleen dat wil ik geven aan hem via jou. Ja, misschien denk je, hè? Nou, ik ga het je zometeen allemaal uitleggen. Ja, ja, ja. Ik ga het ook even bijpakken. Ga ik je uitleggen wat ik heb en hoe.

Cloud by Q en Zellavi. Over, pak een beetje 10 minuutjes of zo ga ik richting huis. En vaak is het zo dat als ik thuis kom en net mijn bed instap, dat Luc van de ochtendshow, Luc is dan vaak nog net wakker. En soms hebben we dan even appcontact. Weet je, dan wens ik hem succes met de show. Zegt hij dus, nou, slaap lekker. En dan rijdt hij naar Q-Music om vervolgens om 5 uur te starten met de show. De pre-show van Mattie en Marieke. Mocht je het niet hebben meegekregen, Luc was een lange tijd op zoek naar een huis in Utrecht. En hij heeft die inmiddels gevonden. Hij heeft een huis gekocht. Ja, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk een mijlpaal. Dat is weer een nieuw hoofdstuk in zijn leven. En daar hoort natuurlijk een felicitatie bij van zijn favoriete collega. Nou, ik weet niet of ik zijn favoriete collega ben, maar hè, we doen alsof dat wel zo is. Dus ik heb een kaart geschreven voor hem. En ik heb daarbij een sleutelhanger. En deze sleutelhanger, ja, klinkt een beetje suf, maar ik vond het wel bijpassend. Het is een sleutelhanger, het is eigenlijk een bieropener als sleutelhanger. Met zijn naam erop. In zijn favoriete kleur. Ik heb even zijn favoriete kleur ontrafeld. Dat is blijkbaar rood. Hij had eerst nog andere kleuren opgegeven. Daar hadden ze helaas geen sleutelhanger in ervan. Dus uiteindelijk was het rood. Het was een derde nalievelingskleur of zo. Dus ik heb een rode bieropener met zijn naam erop. En ik dacht, ik wil dit aan hem geven, maar wel via jou. Dat lijkt me gewoon leuk. Ik bedoel, ik kan hem gaan appen en ik kan zeggen, hey yo, hier op kantoor ligt, op die bureau ligt er iets voor je, weet je wel. Maar ik dacht, het is veel leuker als jij de afzender bent van dit bericht. Dus ik ga hem niks zeggen. Ik ga hem niet appen. Ik ga hem niet bellen. En ik hoop dus dat jij zo meteen nog wakker bent om 5 uur, als Luc dus hier is. En dat jij dus aan hem kan vertellen dat ik iets voor hem hier heb liggen. Nou, ik ga jou vervolgens ook even de plek vertellen waar dit dan ligt. En dan kan jij dat aan hem doorgeven. Wat ik al zei, het is een simpele kaart. Het is met een nieuw home op de voorkant. Met een tekst van, lieve Luc, gefeliciteerd met je woning. Ik kan niet wachten om daar samen een keer even te proosten op iets. En ik wens je heel veel leuke momenten. En dus met de bieropener. Oké, dus ik ga jou vertellen waar dit dan ligt. Dan kan je dat doorgeven. Het ligt hier namelijk bij Q-Music naast de rode koelkast. De rode koelkast. En dit is een belangrijk detail. Rode koelkast. Want er zijn nog meer koelkasten hier in het pand. Maar het is de rode koelkast. Dus als jij nou om 5 uur dit naar Luc wilt appen. Van hey, Luc, Judith heeft iets voor jou liggen. Naast de rode koelkast. Dan zou ik dat waanzinnig vinden. Dan zou ik dat hartstikke leuk vinden. Dan ben ik heel benieuwd of dit dus bij hem terechtkomt op deze manier. Lijkt fantastisch. Wil ik je alvast al heel erg voor bedanken natuurlijk. Hè? Dus naast de rode koelkast. Oh, wat ben ik benieuwd of dit gaat lukken.

Goeienacht. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de playoffs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het niet.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

Goedemorgen. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De zes zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk, wel dat er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Sarah Larsson.
0: En dit is Q Music.
1: Another N54 Ultra.

0: Een hele goede morgen. 5 uur, tijd voor het Q Music nieuws.
1: Goedemorgen. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP. Q
2: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen, kom maar door met je Happy Friday.
3: Happy Friday!
0: Happy Friday!

0: Ja.
1: Waar zit je nou, man?
0: In Amsterdam.
1: Lig je al met je bal op strand of zo?
0: Nee, ik ben er gewoon.
1: Jongen, jongen, zeg.
0: Ja.
1: Nou,
0: Ja.
1: We wachten wel op je.
0: Ik ben er al.
1: En,
0: Ja.
1: Voordat ik het niet vergeet te zeggen.
0: Nee, zeg het maar.
1: Happy Friday!
0: Happy Friday, Teun. Goedemorgen, Wilma.
2: Hey, Lucky.
0: Ja?
2: Ik zeg goedemorgen, jongeman.
0: Goedemorgen.
2: Hey, de laatste dag van de week.
0: Ja?
2: Dat betekent...
0: Wacht even hoor, wat betekent dat ook alweer? Wacht even.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
0: Ja, Wilma, praat maar verder.
2: Happy Friday!
0: Happy Friday! Inderdaad, Happy Friday. Je hebt het weer gemaakt tot het einde van de week. Oh, het weekend staat voor de deur. Heerlijk, kom maar door via de app. Als je ook even jouw Happy Friday door wil geven. Het belooft sowieso een mooie vrijdag te worden, want het is de laatste dag van Matty versus Marieke. Wie had dat gedacht, dat op dag 5 de strijd nog steeds niet beslist zou zijn? 9-9 is de tussenstand. Vandaag wordt het allerlaatste en allesbeslissende punt gewonnen door of Matty of Marieke. Daar gaan we het later sowieso nog zeker over hebben deze ochtend. Eerst even wat andere appjes die binnenkomen. Want naast alle Happy Fridays komt er ook heel veel binnen. Nou ja, Patrick, zeg jij het maar.
4: Ja, Luc, goedemorgen.
0: Ja.
4: Je met de nachtbraker nogmaals.
0: Ja.
4: Jongen, even om te zeggen.
0: Ja.
4: Je lieve collega Judith heeft een klein cadeautje voor je achtergelaten.
0: Collega Judith.
4: En dat ligt naast de rode koelkast.
0: Naast de rode koelkast.
4: Zodat je het dadelijk kan vinden, jongen. En nogmaals een... Happy Friday!
0: Nou, dat is allemaal heel mooi, Happy Friday. Naast de rode koelkast ligt een kleinigheidje van Judith. Judith, die hoor je hier elke nacht op Q-Music van 1 tot 3. Roel heeft er nog gehad.
5: Goedemorgen, Lucky. Happy Friday!
0: Ja, Happy Friday.
5: Ik weet niet of je het al meegekregen hebt.
0: Nou ja, net.
5: Ik stak weer in de auto. Maar er ligt iets naast de rode koelkast, hoorde ik vanaf.
0: Er ligt iets naast de rode koelkast.
5: Fijne vrijdag.
0: Dankjewel. Ja. Dan ga ik zo meteen even kijken. Het lijkt wel alsof een QSK. Het wordt een actie in een actie in een spel in een spel in een actie in een spel in een speurtocht. Naast de rode koelkast heeft collega Judith iets voor mij achtergelaten. Dan ga ik zo meteen even op zoek. Samen met jou. Nou, Michael Jackson, Remember the Time. En Kensington ga je horen op Q Music.

0: Louis Fonsi, Demi Lovato, Q Music en Echame La Culpa. Ja, er komen deze ochtend vanaf een uurtje of vijf berichten binnen voor mij. Onder andere van Patrick, die zeggen, ja, er is iets verstopt voor jou.
1: Ja, Luc, goedemorgen. Hier met de nachtbraker nogmaals.
0: Ja.
1: Jongen, even om te zeggen, je lieve collega Judith...
0: Ja.
1: Heeft een klein cadeautje voor je achtergelaten. En dat ligt naast de rode koelkast. Zodat je het dadelijk kan vinden, jongen.
0: Oké, nou dan, ja, dan moet ik even uitleggen hoe het hier bij Q Music uitziet. We hebben de studio, daar sta ik nu in. Weet je, daar heb je dus alle knoppen en alle dingen. Weet je, oei, gezellig. Dan loop ik nu de studio uit. En dan kom je eigenlijk op de plek waar de redactie altijd zit. Even de deur van de studio dicht. Zo. Dan kom je uit op de plek waar de redactie van de ochtendshow zit. Dus hier zit ik samen 's ochtends met Kiki en met Roel van de redactie. En Karel zit hier natuurlijk ook altijd. Als je op de beelden meekijkt, dan zie je mij daar nu ook lopen. Ik zwaai nu even naar je van achter het glas. Ja, dat zijn dubieuze teksten, ik weet het. En hier op die redactie staat een rode koelkast. Daar ligt ook ons ontbijt in. En daar ligt ook allemaal mijn eten van andere mensen in. En hier naast de rode koelkast zou dan iets moeten liggen van... Oh, hier. Jeetje. Wat is dit? Dit is een envelop met mijn naam erop. Luc staat erop. En er hangt een sleutelhanger aan. Wow, dit is te gek. Dit vind ik nu al leuk. Dit vind ik nu echt al leuk. Er hangt een sleutelhanger aan. Dat is een bieropener. Nou, dat is in principe al goed. Maar hij is Q Music rood. En mijn naam staat erop. Het is gewoon een gepersonaliseerde bieropener. Ja, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik nu wel leuk. Maar er is er dus ook een envelop bij. Met een brief. Ik weet ook niet. Ja, misschien dat ik nu een liefdesverklaring krijg van Judith. Ik ga denk ik zo deze brief even voorlezen. Dat ga ik nog heel even... Kijk, krijg ik hem open? Ja, krijg ik hem open. Ja, zometeen. Na nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran op Q Music. Stay.

nieuwe muziek. Van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it op Q Music. Waar deze hele ochtend al berichten voor mij binnenkwamen in de Q Music app. Van hey Luc, Judith heeft iets voor je achtergelaten. Judith, die hoor je hier elke nacht tussen 1 en 3 uur. Ze heeft iets voor je achtergelaten naast de rode koelkast. Ik ben zojuist naar de rode koelkast gelopen die we hier bij Q Music hebben staan op de redactie. En inderdaad, daar lag een envelop met mijn naam erop. Met daar op vast geplakt een sleutelhanger. Een gepersonaliseerde bieropen sleutelhanger. Hij is helemaal rood. En dan staat op Luc in witte letters. Echt helemaal in het thema van Q-Music. En er zit dus een envelop bij. En die ga ik ga hem openmaken. Ik ga het gewoon live aan je voorlezen wat hierin staat. Ik weet niet wat erin staat. Misschien is het wel een liefdesverklaring. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat dat gewoon... Judith en ik zijn best goed bevriend. We appen veel. We komen af en toe bij elkaar over de vloer. Ik denk dat het gewoon... ik ben niet jarig. Dat is pas later dit jaar. Envelop gaat open. Ach, wat leuk! Dat is heel leuk. Ik open nu de envelop, ik krijg een kaart. Happy New Home staat er. Met een mooi huis, afgebeeld in allerlei feestelijke kleuren. Paars, rood, roze, groen. Fietsje voor de deur, wat super. Hey, wat leuk. Lieve Luc, gefeliciteerd met je eigen woning. Moet eigenlijk een confetti-emoji voorstellen. Dus dat is erbij getekend. Oké, lieve Luc, gefeliciteerd met je eigen woning. Confetti-emoji. Ik ben heel erg blij voor je dat het is gelukt. Ik kan nu al niet wachten op je heerlijke rosé in jouw huisje. Dan neem ik spelletjes mee. Nou, leuk, gaan we spelletjes spelen. Er is natuurlijk iets wat je nodig hebt bij de sleutel van je nieuwe woning. Plus, deze tool mag bij jou niet ontbreken. Lieve Luc, ik ging je zoveel mooie momenten in je nieuwe huis. Geniet ervan. Heel veel liefs, Judith. Ach, dit vind ik echt... Nou, dit vind ik heel, heel lief. Ja, dit mag inderdaad niet ontbreken in mijn huis. En Judith, je bent van harte welkom om lekker rosé te komen drinken op mijn balkonnetje. Want ik heb een nieuw appartementje met een balkonnetje. En daar ga ik deze zomer heerlijk zitten. Nou, hier alles behalve strijd tussen Judith en mij. Maar er gaat sowieso vandaag wel een strijd losbarsten. Als je een kleine knal voelt vandaag, dan weet je, dat zijn Mattie versus Marieke. Daar zometeen alles over, want het is vandaag de finale dag.

0: De dag beginnen met een Mexicaans tintje. Bruno Mars, Risk It All op Q-Music. Hele goedemorgen, het is the day after. De dag nadat Ajax tegen FC Groningen heeft gespeeld in de playoffs om een plekje in de Conference League. Ja, misschien zegt het je allemaal niks, maar mijn clubje, dat is Ajax. Ik ben voor Ajax. En er werd gisteren gescoord. De 1-0. Klonk zo.
1: Mika Gods. Voorzet met rechts. En nu is het wel raak. Davy Klaassen met de treffer.
0: Ja, Davy Klaassen scoorde de 1-0. De bevrijdende 1-0 van Ajax. Een uur daarvoor heb ik harder staan juichen. En wel geteld vanwege dit moment.
2: Oh, dood.
3: Wat? Nee, ga weg.
2: Ja, jongen.
3: Nee.
2: Oh my god.
3: Laat hem zien.
2: Ja, ik heb hem.
3: Matty Valk.
0: Ja, wat daar gebeurde, dat hoor je zo meteen. Na Chesto en The Business op Q-Music. En ook Damiano David komt nog even voorbij.

0: Shakira en Zoo op Q Music, waar het de laatste dag is dat we aapjes kunnen kijken.
1: Matty versus Marieke.
0: De finale dag van Matty versus Marieke. Al de hele week nemen zij het op tegen elkaar in verschillende challenges. Wie er een challenge wint, die mag zijn of haar vlag hijsen. En degene die als eerste 10 vlaggen heeft weten te hijsen, die mag zich dan weer de grote winnaar noemen van Matty versus Marieke. Vandaag dus de finale dag. In totaal is er al meer dan 1000 kilometer afgelegd met de grote rode Q Music bus waarmee ze door het hele land reizen. Gisteren waren ze onder andere op het militaire terrein in Beekhuizerzand, maar ook op landgoed Zonheuvel in Doorn en op het strand van Zandvoort. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat het 9-9 staat? En waarom loopt Marieke op krukken? Kortom, wat is er gisteren eigenlijk allemaal gebeurd? Je hoort het nu.
1: Matty versus Marieke.
2: Hier is het militair oefenterrein in Harderwijk voor de volgende opdracht.
3: Major Wouter van Swieten, wat staat ons te wachten deze ochtend?
4: Nou, we gaan een militaire challenge doen.
5: Wij moeten dus ongezien naar een vlag zien te komen en ondertussen herkenningspunten in de vorm van letters te zien op te pikken. Wij zijn volledig gecamoufleerd, we hebben een kompas bij ons.
3: Telefoon, verrekijker, dan natuurlijk nog de kaart waar je naartoe moet.
6: Ik heb zoveel zin in jou om dingen kwijtraakt.
5: Alles zit vast, hè, lieverd. Ik kan niks kwijtraken.
6: Nou, famous last words. Alles zit vast, kan niks kwijtraken. Nou, dan ken je Matty ook nog niet.
7: A few moments later.
5: Kut, waar is mijn briefje? Dat ga je niet menen, dit zeg. Nee.
8: Dat is jammer.
5: Dat is jammer, ja.
8: Voor deze keer krijg je 2 minuten tijdstraf.
5: Ik was mijn blaadje kwijt, waar mijn letters op stonden. Ik was aan het zoeken.
3: Het is een bord. 1 is E.
6: Nou, lekker. Is binnen.
3: 2R. Drone is recht boven ons, drone is recht boven ons. 3 moet hier dichtbij zijn. Dat is een I. Gaan we naar punt 4, die is best een end hier vandaan. Corries, pukken. Zo, dat was echt net op tijd, dat was echt net op tijd. Puma Marieke, mag ik beeld van vijandelijk voertuig over? Vet om te zeggen. Ook werken bij Defensie. Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over. Ik kan erop staan. Godverdank. Oké, dan wil ik door. De vijand stopt ook niet, hè?
4: De juiste letters in volgorde waren Echo, Romeo, India, Papa, Victor.
3: Dat heb ik.
4: En Marieke had dat. En jij had dat niet, Matty. Dus Marieke, jij hebt gewonnen.
3: Ja! Oh, te gek! En dan staat het dus 9-7!
5: We staan op een prachtig landgoed in het zonnetje. Naast mij staat Serge. Wat moeten wij exact gaan doen zo direct?
9: Jullie moeten zo 1 voor 1 deze kudde schapen door een parcours heen drijven. Per hindernis kan je punten verliezen.
5: Zijn we er klaar voor, Romy en Leon?
10: Ja, het is helemaal klaar voor.
5: Ja. Oké, daar gaan we. Ik dacht, die schapen die schieten meteen dat hek uit en die zetten het op een rennen. Maar er gebeurt helemaal niks. Daarin, Leon, daarin. Op dit moment gaan de schapen door de pionnen heen. Het gaat best wel goed. Ik heb ze door het eerste setje pionnen heen. Ja, meer naar de zijkant, jongens, meer naar de zijkant. Ja, meer erachter. Ja, top.
11: Ik heb Jessica, Maudi en Mark in mijn team. Zelf zit ik met een icepack op een stoel. Oma zit echt aan de zijkant van het parcours. We proberen er nu rechts langs te gaan en we missen volledig de eerste pionnen. Dus het gaat nog niet super. Ai, ai, ai, ze missen die slalom. Ze missen die slalom ook. Dit wordt heel spannend. Ik denk dat Matty hem heeft.
3: Niet eerder is het op het punt van matchpoint gekomen.
5: Welke kant gaat het dubbeltje opvallen? Serge, het woord is aan jou.
9: De winnaar is geworden.
5: Team Matty. Yeah!
0: Welkom op het strand van Zandvoort. We zijn toe aan misschien wel de laatste challenge van Matty versus Marieke.
5: Peter, wat wordt de challenge?
12: De vlag ligt simpelweg onder jullie voeten in het zand. Ze liggen in stukken verspreid.
0: Oh.
12: Gelukkig hebben we een metaaldetector geregeld om jullie een handje te helpen.
0: Marieke is geblesseerd. Jij hebt gelukkig een luisteraar gevonden.
3: Ja, Domien, ik heb Rosa geselecteerd. Rosa is topfit.
13: Ik sta 4, 5, 6 dagen per week in de sportschool. Ik denk dat het wel goed gaat komen.
0: 3, 2, 1...
5: Alright!
6: Yeah. Matty heeft nu een stukje van zijn vlag te pakken.
5: Een blikje, jammer.
6: Yeah. Matty heeft er al 2, Rosa heeft er nog geen. Ja, ik kan het haar ook niet kwalijk nemen, ze heeft gewoon steeds vals alarm.
3: Rosa, nu staat een blauwe vlag!
5: Ja, dag Elsinga! Ja, doei!
6: Er komt Stevie Wonder hoor.
5: Gaat het mevrouw? Dit is eigenlijk een lange cursus omgaan met teleurstellingen. Want dan slaat die metaaldetector uit als een malle. Dan begin je te graven en dan graaf je op een doosje kleurpotloden of een metalen zandemmertje.
3: Ja, duurt maar en het duurt maar.
0: En de tussenstand is dus 5 stukken voor Matty en 5 stukken voor Rosa.
5: Oh, dood.
0: Wat? Nee, ga weg.

0: versus Marieke.
1: Wie help jij aan de overwinning?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik blijf objectief. Dat vind ik hem al. Ik ben in principe voor Mattie. Ik ben in principe voor Marieke. Ik vind allebei wel aardige mensen eigenlijk. Spannend, man. De finale dag van Mattie versus Marieke. Het staat 9-9. Dat betekent dat we sowieso een winnaar gaan krijgen tijdens de ochtendshow, die zometeen om 6 uur weer gaat beginnen. De bus is gespot door Marco de Jong. Hij appt zojuist de bus gespot bij het AZ-stadion. Jongens, we gaan weer beginnen. Mattie versus Mar.

0: Thomas Gray op Q Music, Rumors. En de geruchten gaan dat de bus van Mattie en Marieke zometeen weer gaat vertrekken. En dat die koers zet richting Hoorn. Want Bas die had de eer om de laatste challenge aan Mattie en Marieke te gaan vertellen. Of heeft eigenlijk die eer, dat moet hij nog gaan doen. Maar luister even mee.
1: Hey Mattie en Marieke, mijn naam is Bas.
0: Ja.
1: En ik heb de eer om jullie de allesbeslissende challenge te geven.
0: Ja, dat zei ik echt al.
1: De vlag waarvoor jullie gaan strijden is op de laatste locatie te vinden in het prachtige Hoorn. Mattie, regel jij 3 luisteraars. En Marieke, omdat jij geblesseerd bent, mag jij 4 luisteraars erbij betrekken. Die met jou gaan strijden. Ik zie jullie morgen. Tot dan.
0: En morgen is vandaag. Ik zou zetten ZRTL 7 lekker aan en kijk mee.

0: Amerika gaat toch duizenden militairen naar Polen sturen, meldt president Trump. Eerder zei hij juist nog minder soldaten naar Polen en ook Duitsland te willen sturen. Nou, Trump was boos omdat er uit die landen kritiek kwam op de oorlog in Iran. Nou, daar komt hij dus op terug. Er gaan 5000 militairen naar Polen. En Ajax tegen FC Utrecht, dat wordt de finale van de play-offs om een plekje in de Conference League. Beide clubs speelden gisteravond de halve finale. Ajax won met 2-0 van Groningen, Utrecht met 3-2 van Heerenveen. Utrecht-trainer Ron Jans is opgelucht.
1: Ik was echt willen knijpen. Vrij trap die wat ongelukkig of gelukkig voor hun invliegt. En het werd weer helemaal een wedstrijd, want het leek gebeurd. En dat dachten ze misschien in het veld ook.
2: Nog eentje.
1: Nog eentje. Ja, dat zie ik wel naar uit.
0: En ons te horen bij de NOS. Ajax-Utrecht is zondag om 6 uur. Het weer nog van Weerplaza. We krijgen een zomerse dag. Heel veel zon, alleen in het noorden af en toe wat grijzer. Het wordt rond de 25 graden.
3: Danny, dankjewel. Op de weg is het rustig. Vertragingen zijn er eigenlijk helemaal niet.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.

0: 2 over 6 op vrijdag de 22e van mei. Je luistert naar show 1641, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, normaal ben ik alleen zo dichtbij de Kuip in Rotterdam. Op dit moment staan we echt... Nou, ik denk dat als we 3 keer vallen, dan liggen we op de penaltystip van het AZ-stadion.
1: Ja, het is echt heel leuk. Wij hebben in een hotel geslapen in Alkmaar. Omdat we weten dat we straks een challenge in Hoorn hebben. Dus in Alkmaar geslapen. Maar wij hebben natuurlijk die hele grote Mattie versus Marieke-bus. En die moet ergens staan. Dat kon niet goed bij het hotel.
0: Nee.
1: Hij moet s'nachts ook even aan een stroompunt namelijk. En toen hebben de vrienden van AZ gezegd, kom op bij ons.
0: Wij zijn heel erg benieuwd hoe AZ het doet. Maar goed, Luc die hebben we achtergelaten in Amsterdam. Dus ja. Die vraag die moeten we nog heel even uitstellen.
1: Ja, en mijn clubje is natuurlijk ook iets meer PSV. Dus ik weet niet hoe ze daarop reageren als ik dat hier hard ga roepen.
0: Dat we daar natuurlijk de foute party doen in hun stadion. Jongens, van harte welkom op vrijdag 22 mei. Het is de grande finale van Mattie versus Marieke. Hoe we daar gekomen zijn, hoe het in hemelsnaam kon gebeuren. Dat het 9-9 is geworden, dat gaan we je zo meteen allemaal laten horen. Het zijn wel de feiten waarmee we vandaag gaan werken. We doen nog één challenge en dan weten we wie de winnaar is.
1: Nou, dat is 100% zeker. We hebben de afgelopen 2 challenges hebben we ook gezegd. Dit kan het beslissende moment zijn, want ik stond al 2 challenges op matchpoint. En jij hebt het voor elkaar gekregen om daar allebei die challenges te winnen. Het schapendrijven was dat. En het met een metaaldetector zoeken van vlaggen op het strand van Zandvoort.
0: Een eindeloos lange tocht.
1: Maar nu staan we dus op het 9-9 punt. En dat had alle rekenmodellen van de mensen die dit spel hebben bedacht. Die zeiden nou, dat is het minst logische scenario. Maar we zijn er toch.
0: Hey, toch heel even de vraag. Want gisteren heb jij gecoacht. Je hebt 2 teams gecoacht vanuit een zittende positie. Want jij hebt last van je voet. Hoe is het vandaag met het voetje? Kom jij vandaag in actie of wordt het vandaag opnieuw een coachende rol?
1: Nee, het wordt coachende rol. Het voetje is stoek. Het voetje is echt kut. Ik moest vannacht even plassen. Toen had ik de fout gemaakt om mijn krukken niet bij mijn bed te hebben staan.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen ben ik naar het toilet gestrompeld. Toen heb ik toch een aantal keer moeten leunen op de linkervoet. Het
0: juist.
1: Het middenvoetsbeentje wat niet goed voelt. Dus toen lag ik daarna nog eventjes als een gewond lam lag ik in bed. Wel weer lekker doorgeslapen, gelukkig.
0: Oh, goed zo.
1: Dus ik kan daar echt niet op staan vandaag.
0: Nee, oké. Okay,
1: maar
0: is,
1: we weten niet, dat moet ik er wel echt bij zeggen. We weten nog niet wat de challenge is.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus voor hetzelfde geld is het zitten, ergens over nadenken en een Zweeds raadsel maken. Ja, daar ben ik er natuurlijk bij.
0: Eigenlijk alles tot de romp, zeg maar tot het midden van de romp is goed.
1: Juist.
0: Oké, nou goed. We zijn razend benieuwd en we hebben dus ook je hulp nog nodig. We zijn nog op zoek naar luisteraars. Gaan we je zo meteen allemaal haarfijn uitleggen. En eerst Mr. Probs bij Q Music. Dit is Waves.

0: Zeg nou eens eerlijk wat je van dit liedje vindt. Want dat zeg je altijd, Antgenoe, onder ons tweeën. Maar je durft het nooit op het landelijke radio te zeggen.
1: Nou, wat ik een beetje heb met dit liedje. Ik vind het een beetje vies dat ik er graag van snack. Omdat ik vind het ook weer makkelijk. Maar om het gewoon...

0: gewoon een oude hit te pakken en dat dan te vernieuwen en daar dan weer mee te scoren.
1: Want het is Fateless Insomnia natuurlijk. Dit is het origineel.
0: Ja.
1: En Bebe Rexha is daarmee aan de haal gegaan.
0: Ja, en een keertje niet David Guetta, want David Guetta doet dit natuurlijk altijd. Dus ik vind het wel lekker dat hij er niet bij is. Bebe Rexha die doet dit dan wel weer echt weergeloos. En Fateless werkt er zelf aan mee.
1: Ja,
0: dus dat maakt wel dat ik het verantwoord snacken vind.
1: Maar ik bedoel, wie heb je wat te bewijzen in je muzikale smaak?
0: Ja, en het is ook zo.
1: Mariek, al zet je dit op nummer 1 in je Q-top 1500.
0: Ja, nee.
1: Of vind je dit het beste liedje ooit? Al zit je erbij te janken en heb je 20 tissues nodig omdat je het zo mooi vindt. Dat geeft toch helemaal niks?
0: Nee, maar snap je dat het een klein beetje goedkoop snacken voelt?
1: Ja, dat begrijp ik wel. Omdat okay. Als we iets hergebruiken in het muzikale landschap, vinden we dat in de eerste instantie altijd een beetje ingewikkeld. Want ja, dat mag dan niet.
0: Nou, een klein beetje muzikale armoede. Terwijl ja, er zijn heel veel grote hits natuurlijk uit sampletjes gebruiken en covers en zo. Dat is natuurlijk helemaal oké.
1: Ja.
0: Helemaal als de artiest zelf Fateless meedoet.
1: Absoluut.
0: En had ik nu meer zin gehad in het origineel, of vond ik de snack lekkerder? En dan zeg ik toch de snack.
1: Dat dacht ik. Nou goed, Fateless dus en Bebe Rexha. Wat een geweldig liedje. Misschien wel de nummer 1 in de Q-top 1500 dit jaar. Hier is B.O.B.

0: versus Marieke vandaag op het programma. De allerlaatste challenge zometeen. Zet de bus koers richting Hoorn. En Danny, wat horen we zo in het nieuws?
1: Nou ja, Max Verstappen die heeft meer gezegd over of hij er mee stopt of niet.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: specialist.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: in sportvoeding.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deal hiervan verliezen.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Kimmuziek, een goedemorgen. Het is 6:01. Op de weg is nog rustig, hoor. Er is een vertraging op de A37. Dat is van knooppunt Holsloot naar het Duitse Meppen. Tussen de grens en de Duitse grens een kilometer en een minuut of 6.
9: Krijgen vandaag een zomerse dag met heel veel zon. Alleen in het noorden is het af en toe wat grijzer. Het wordt rond de 25 graden vandaag. Danny heeft het laatste nieuws.
10: Ja, goedemorgen. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten tekst en uitleg gaan geven aan de asielminister. Dat zegt de minister bij Nieuwsuur.
11: Gemeenten krijgen dus die uitnodiging om daar uitleg over te geven. Daarna worden de bestuurlijke gesprekken ingepland, waardoor een burgemeester of wethouders langs gaan komen. Dat vergt natuurlijk allemaal planning. Dus dat zal voor de zomer een aantal gesprekken worden.
10: Nou, er zijn te weinig opvangplekken. Veel gemeenten houden zich niet aan de spreidingswet. Ondertussen was het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gisteravond weer te druk. Zo'n 100 asielzoekers zijn naar Gieten gebracht, als in Drenthe. Onrustige avond was het in Volendam. Ajax speelde daar tegen FC Groningen. En na de wedstrijd dreigden fans met elkaar op de vuist te gaan, meldt de Telegraaf. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. Of er mensen zijn opgepakt, dat is niet bekend. Ajax won die wedstrijd trouwens. Ze moesten in Volendam spelen omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena optreedt. Je kunt weer over de afsluitdijk. De weg was gisteravond in de richting van Friesland uren dicht. Het kwam door een ongeluk. Een camper en een auto waren er op elkaar gebot. Twee mensen raakten gewond. De weg is sinds gisteravond laat weer open. Dan de twee kinderen die deze week alleen werden gelaten in Portugal. Achtergelaten, moet ik zeggen. Hun moeder is nu opgepakt, meldt de politie daar. Kinderen van 4 en 5 werden huilend gevonden langs een afgelegen weg. Ze waren geblinddoekt, achtergelaten dus door onder meer hun moeder. Ook een 55-jarige man is aangehouden. Waarschijnlijk is dat de stiefvader.
9: Mijn hemel, wat een tragisch verhaal is dit.
8: Ik sla dit soort nieuwsberichten dus over als ik ze tegenkom in de nieuwsapps. Ja. En nu, kijk, uiteindelijk ontkom je er niet aan en hoor ik ze natuurlijk in het nieuws. Maar ik wil het gewoon niet lezen. Ik wil het gewoon niet
9: echt
8: lezen.
9: Echt afschuwelijk. Het hele beeld van twee kinderen langs een snelweg geblinddoekt. Wow.
10: Ja, fans van Max Verstappen die zullen opgelucht ademhalen. Hij stopt waarschijnlijk niet met de Formule 1. Ging het veel over hem. Max is niet zo blij met allemaal nieuwe regels die er zijn sinds dit seizoen. Maar die regels die worden weer aangepast. En daar zegt hij dus wel blij mee te zijn. Nou, het gaat er simpelweg over dat de auto's nu zeg maar half elektrisch zijn. En daar was Max dus niet tevreden over. Maar dat gaat dus veranderen.
9: Ja, dit is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Dit weekend trouwens de Grand Prix van Canada. Ik ben ook even in de veronderstelling geweest, hoor, dat Max op een gegeven moment de handdoek in de ring zou gooien. Maar toen hoorde ik Olaf Mol zeggen, en dat vond ik eigenlijk wel treffend. Kijk, Max die verdient ongeveer 40 à 50 miljoen naar schatting per jaar. Oeh. En hij is ondertussen bezig om zijn eigen raceteam op te bouwen. Dus daarmee race hij ook andere klassen, zoals de GT3, rally racen met zijn vader Jos Verstappen. Hij doet simracing en zo'n raceteam bouwen. Het kost ongelooflijk veel geld in de aanloop daar naartoe. Ja, en de grootste stroom geld komt voor Max op dit moment uit de Formule 1. En ik geloof echt wel dat hij inmiddels de ruimte heeft om ermee te stoppen. En als het dan echt te ver gaat, dat hij dan ook echt zegt, nou, dit was mijn laatste rondje. Maar ja, als je het nog wel leuk vindt om te doen en het haalt 50 miljoen per jaar binnen, ja, dan stap je ook niet zomaar uit als jouw grote droom is op een gegeven moment, ja, om een eigen raceteam te hebben.
8: Hey, en hoe zit het dan met die half elektrische auto's? Waarom stappen ze daar weer van af? Want dat hebben ze dan toch maar heel kort gehad.
9: Nee, ze stappen er niet helemaal van af. Kijk, het is nu zo dat, zeg maar, dat de In de laatste reglementen was die elektrische motor gewoon heel dominant. En dat was niet zo leuk. En nu schuiven ze dat een beetje terug, zodat het weer een beetje in balans is eigenlijk. Het is nog steeds niet waar Max het wil hebben. Maar het gaat wel de goede kant op.
8: Ik zit hier nu natuurlijk tegenover een orakel. Maar het orakel zit vanavond ook weer op televisie. Ja, na een hele week Mattie versus Brieke heeft hij ook nog ja gezegd. Op, is het Ziggo Sport of vloeken nu in de kerk?
9: Nee, het is Viaplay.
8: Oh, sorry, ja. Het is Viaplay.
9: Ja, ik zit dan vanavond om 9:30. Ik denk nog met een takje in mijn haar van ons avontuur bij Defensie.
8: Ja, maar een domme keuze.
9: Ja, sorry.
8: Hoe kan dat nou?
9: Ja, omdat ik vind die gasten heel erg leuk. Dus ik heb gezegd, ja joh, ik kom wel. Maar ik had even niet meer stilgesteld dat het na Mattie versus Brieke nee, was. Dus mijn allerlaatste strijd tegen de slaap is vanavond live te zien op Viaplay.
12: Mattie en Marieke.
9: Kate Ryan hoor je zo meteen.

0: Kate Ryan, Back in Music en Ella Ella.
1: De rode Mattie versus Marieke Bus staat bij het AZ-stadion. Dat heeft werkelijk niks te maken met de challenge die wij zo meteen gaan doen in Horen. Het is gewoon dat we hier in de buurt in een hotel zaten en de bus daar niet kon staan. Dus die staat bij het AZ-stadion. We gaan zo meteen rijden richting Horen voor de laatste challenge. De allesbeslissende challenge. Want de grote vraag is, wie gaat Mattie versus Marieke winnen? Ik had gisteren al 2 matchpoints. Het had al 2 keer klaar kunnen zijn.
0: Klopt. Laten we even gaan luisteren naar wat er gisteren allemaal is gebeurd.
2: Mattie versus Marieke.
3: Hier is het militair oefenterrein in Harderwijk voor de volgende opdracht.
1: Major Wouter van Swieten, wat staat ons te wachten deze ochtend?
4: Nou, we gaan een militaire challenge doen.
5: Wij moeten dus ongezien naar een vlag zien te komen en ondertussen herkenningspunten in de vorm van letters zien op te pikken. Wij zijn volledig gecamoufleerd, we hebben een kompas bij ons.
1: Telefoon, een verrekijker, dan natuurlijk nog de kaart waar je naartoe moet.
6: Ik heb zoveel zin dat je allemaal dingen kwijtraakt.
5: Alles zit vast, hè, lieverd. Ik kan niks kwijtraken.
6: Nou, famous last words. Alles zit vast, kan niks kwijtraken. Nou, dan ken je Mattie ook nog niet.
7: A few moments later.
5: Kut, waar is mijn briefje? Dat ga je niet menen, dit zeg. Nee.
8: Dat is jammer.
5: Dat is jammer, ja.
8: Voor deze keer krijg je 2 minuten tijdstraf.
5: Ik was mijn blaadje kwijt, waar mijn letters op stonden. Ik was aan het zoeken.
1: Het is een bord. 1 is E. Nou, lekker, is binnen. 2 R. Drone is recht boven ons, drone is recht boven ons. 3 moet hier dichtbij zijn. Het is een I. Gaan we naar punt 4, die is best een end hier vandaan. Hoor iets. Pukken. Zo, dat was echt net op tijd, dat was echt net op tijd. Puma, Marieke, hier mag ik beeld van vijandelijk voertuig over? Vet om te zeggen. Ook werken bij Defensie. Au, au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Ik ben extreem op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over. Hij kan erop staan. Godzijdank. Oké, dan wil ik door. De vijand stopt ook niet, hè?
4: De juiste letters in volgorde waren Echo, Romeo, India, Papa, Victor.
1: Dat heb ik.
4: En Marieke had dat. En jij had dat niet, Mattie. Dus Marieke, jij hebt gewonnen.
1: Ja! Oh, te gek! En dan staat het dus 9-7!
5: We staan op een prachtig landgoed in het zonnetje. Naast mij staat Serge. Wat moeten wij exact gaan doen zo direct?
9: Jullie moeten zo 1 voor 1 deze kudde schapen door een parcours heen drijven. Per hindernis kan je punten verliezen.
5: Zijn we er klaar voor, Romy en Leo?
10: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
1: Ja.
5: Oké, daar gaan we. Ik dacht, die schapen die schieten meteen dat hek uit en die zetten het op een rennen. Maar er gebeurt helemaal niks. Daarin, Leon, daarin, daarin, daarin, daarin, daarin. Op dit moment gaan de schapen door de pionnen heen. Het gaat best wel goed. Ik heb ze door het eerste setje pionnen heen. Ja, meer naar de zijkant, jongens, meer naar de zijkant. Ja, meer erachter. Ja, top.
1: Ik heb Jessica, Maudi en Mark in mijn team. Zelf zit ik met een icepack op een stoel. Oma zit echt aan de zijkant van het parcours. We proberen er nu rechts langs te gaan en we missen volledig de eerste pionnen. Dus het gaat me niet super. Ai, ai, ai, ze missen die slalom. Ze missen die slalom ook. Dit wordt heel spannend. Ik denk dat Mattie hem heeft. Niet eerder is het op het punt van matchpoint gekomen.
5: Welke kant gaat het dubbeltje opvallen? Serge, het woord is aan jou.
9: De winnaar is geworden.
5: Team Mattie.
1: Yes!
4: Welkom op het strand van Zandvoort. We zijn toe aan misschien wel de laatste challenge van Mattie versus Marieke.
5: Petra, wat wordt de challenge?
11: De vlag ligt simpelweg onder jullie voeten in het zand. Ze liggen in stukken verspreid.
4: Oh.
11: Gelukkig hebben we een metaaldetector geregeld om jullie een handje te helpen.
4: Marieke is geblesseerd. Jij hebt gelukkig een luisteraar gevonden.
1: Ja, Domine, ik heb Rosa geselecteerd. Rosa is topfit.
12: Ik sta 4, 5, 6 dagen per week in de sportschool. Ik denk dat het wel goed gaat komen.
4: 3, 2, 1...
5: Alright.
1: Yeah. Mattie heeft nu een stukje van zijn vlag te pakken.
5: Een blikje. Jammer.
1: Yeah. Mattie heeft er al 2. Rosa heeft er nog geen. Ja, ik kan het haar ook niet kwalijk nemen. Ze heeft gewoon steeds vals alarm.
13: Rosa, Rosa, ligt aan de blauwe vlag.
5: Ja, dag Elsinga. Ja, doei.
1: Daar komt Stevie onder hoor.
5: Gaat dat mevrouw? Dit is eigenlijk een lange cursus omgaan met teleurstellingen. Want dan slaat die metaaldetector uit als een malle. Dan begin je te graven en dan graaf je op een doosje kleurpotloden of een metalen zandemmertje.
1: Ja, duurt maar en het duurt maar.
4: En de tussenstand is dus 5 stukken voor Mattie en 5 stukken voor Rosa.
5: Dood.
4: Wat? Nee, ga weg.
5: Ja, jongen.
4: Nee.
5: Oh my god.
4: Ja, kijk.
1: Om het 9-9 te laten worden. Hoe kan dat nou?
2: Mattie versus Marieke.
3: Wie help jij aan de overwinning?
0: Ja, dit was de dag van gisteren. Samengeperst in iets meer dan 4 minuten. Alle beelden van alle challenges vind je trouwens op qmusic.nl en in de app. En aan het einde van vandaag komt er een extreem lange compilatie. Lekker voor het lange Pinksterweekend.
6: Kan zo wel 3 uur duren.
0: Absoluut, kun je lekker voor gaan zitten. Dit is Harry Styles, American Girls.

0: ongelooflijk knap met zo'n bus over een rotonde.
1: Ja, nou ja, ik heb buschauffeur Johan sowieso dingen zien doen deze week. Een straatje keren deed hij bijvoorbeeld gisteren in Zandvoort. En ook, je moet ook het lef hebben om een hele straat daarmee te blokkeren.
0: Het is echt een manoeuvreren door een poppenhuis.
1: Ja, echt applaus voor Johan. Oeh, vanaf beneden wordt er ook geklapt hoor. Wij zitten helemaal boven in de dubbeldekker. Het is een heel dik applaus.
0: Ja. Dit is echt een verdrietig applaus.
1: Ik denk dat Danny Vos in Amsterdam ook meeklapt. Moet je eens even checken.
2: Het is natuurlijk wel, ook wel zijn beroep, hè jongens. Het is gewoon een buschauffeur.
1: Ja, oké, dat is ook zo.
0: Dat is ook helemaal waar. Ja. Danny, wat horen wij zo meteen in het nieuws?
2: Nou ja, veel steden in ons land die gaan een tik op de vingers krijgen.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt geniet.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9.

0: Q-musicnieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen worden op de vingers getikt. Dat zegt de asielminister bij Nieuwsuur.
2: Volgens mij zien we dat gemeenten de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan. Ik heb ze nu duidelijk gemaakt. We gaan die spreidingswet uitvoeren. Alle gemeenten doen mee.
1: Gemeenten moeten nu tekst en uitleg gaan geven waarom ze te weinig asielzoekers opvangen. Ondertussen was het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gisteravond weer te druk. Zo'n 100 asielzoekers zijn naar Gieten gebracht in Drenthe. Er wordt niet meer verder gezocht naar de Nederlander die is vermist op het Caribische eiland Saba. Man verdween dik een week geleden nadat hij een stuk ging lopen. 8 dagen lang is er naar hem gezocht, maar hij is dus niet gevonden. De autoriteiten op Saba denken dat de man niet meer in leven is. Dan naar Marokko, het dodental nadat er een gebouw is ingestort is opgelopen. Het appartementencomplex met 4 verdiepingen stortte gisternacht in. Zeker 9 mensen zijn om het leven gekomen. En hoe dat gebouw kon instorten, dat wordt nog onderzocht. En Ajax tegen FC Utrecht, dat wordt de finale van de play-offs om een plekje in de Conference League. Beide clubs speelden gisteravond de halve finale. Utrecht won met 3-2 van Heerenveen en Ajax eerder op de avond met 2-0 van Groningen. Ajax-speler Steven Berghuis is blij, maar wil ook nog niet op de zaken vooruitlopen.
3: Het zag er goed uit, maar dat zegt niks over zondag, dus op naar zondag.
1: Nou, zei hij bij de NOS. Ajax Utrecht is dus zondag om 6 uur. Het weer nog van Weerplaza, het wordt zomers. Heel veel zon, maximaal 25 graden.
4: Op de weg dan een paar vertragingen waar je... Nee. Ik zat
0: wat
4: even
0: is er?
4: Kijken. Nou, ik had het nog niet geopend, dus ik dacht ik geef mijn bek gewoon een douw.
0: Oh,
4: snap je?
0: Val hier even door de mand.
4: Maar, omdat ik er natuurlijk nooit op vrijdagochtend ben, weet ik helemaal niet dat het verkeer op vrijdagochtend zo rustig is dat het eigenlijk niet noemenswaardig is. Er is 1 kleine vertraging, dat is op de A28 richting Amersfoort, door een ongeluk tussen brug over Katerveer 2 en Wezen, maar dat is ook maar 6 minuten.
5: Deze week, Matty versus Marieke. Wie help jij aan de overwinning? Q-music. Matty en Marieke.
0: Ja, het is ongelooflijk, maar de stand is 9-9. Zometeen de allesbepalende laatste challenge. Hier is Bruno Mars. Q-music.

0: Brian Adams, Melanie C, Back Your Music en When You're Gone.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, onze bus is plankgas onderweg naar de allerlaatste challenge. En onze collega Stefan Bouwman, die staat ons daar al op te wachten. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mattie en Marieke. Jullie reiskompaan Stefan Bouwman hier al vanuit Hoorn, waar jullie zo de laatste challenge krijgen. Maar net als elke ochtend om 7:10 deze week starten we de ochtend interactief. In de linkerhoek. Ze begon deze week met blessures. Een kreupele knie, een overbelaste onderrug, een kriebelhoest. En gisteren kwam daarbij een blessure aan de voet. Hij leek wel gebroken. Toch kwam zij op voorsprong en de matchpoint was in zicht. Maar de droom bleef uit. Want zoals Marco ooit zong, de meeste dromen...
3: zijn bedrog.
2: Zijn bedrog, precies. Toen Marieke deze finale dag opstond, was haar eerste gedachte...
3: ik ga vandaag winnen.
0: Ja, je hebt gelijk ook.
2: In de rechterhoek. Hij kreeg zijn schaapjes op het droge en scoorde zo een vlag. Vaak noemt hij Marieke schat en gisteren vond hij op het strand een ander. Zo is de comeback king van deze titanenstrijd met recht back. Of zoals de boys ooit zo mooi zongen, Backstreets.
4: Back.
2: Back, all right, precies. Toen Matties beauty sleeper op zat, was zijn eerste gedachte...
0: wat zal ik in vredesnaam aandoen vandaag?
2: Welkom, dit is dag 5 van Mattie versus Marieke.
0: En ik heb het verkeerde aangedaan. Ja, ik moet heel even zeggen, kijk, toen ik het weerbericht zag afgelopen weekend... voor deze week, toen dacht ik, ja, ik pak vooral veel trui in. Comfortabele kleding, want we zullen ongetwijfeld vaak buiten zijn... Ik ben wel een beetje door mijn t-shirt heen.
3: Ja.
0: Ik zit hier nu in een trui en het wordt 27 graden. Ik heb het nu al bloedheet.
3: Nee, jij moet dat witte t-shirt weer aantrekken waar ik jou al de hele week in zie.
0: Ja, maar dat kan toch niet.
3: Dat stinkt, want dat had je volgens mij ook aan tijdens de defensie-challenge onder het camouflage.
0: Ja, dat klopt.
3: Dus dat riekt gewoon, dat kan niet anders. Dus als je ons aanruikt komen bij Hoorn, je zal ons waarschijnlijk eerder ruiken dan dat je ons ziet. Maar we komen eraan, we zijn onderweg.
0: We zijn ons gereed aan het maken. Veel mensen vragen zich af hoe het is met de voet.
3: Niet goed.
0: Oké.
3: Nee, ik kan gewoon heel erg eerlijk over zijn. Het is de wreef. Het middenvoetsbeentje daar voelt het heel erg onprettig. En dus ik werd vanmorgen wakker. Ik had er vannacht op geslapen. Ik had een foutje gemaakt. Ik had de krukken te ver bij mijn bed vandaan gelegd. Dus ik moest echt hinkelend naar het toilet. Ook om 3:00 s'nachts. Maar vanmorgen, ja, ik had eigenlijk moeten filmen. Ben ik echt mijn hotelkamer uitgestrompeld. Maar ik wilde ook mijn koffer meenemen. Dus ik ben een slechte hulpvrager. Dus ik heb die koffer met mijn kruk vooruit geduwd. Maar ik moest natuurlijk ook de deur van de hotelkamer open krijgen. Nou, daar zit bij hotelkamers natuurlijk altijd zo'n deurdranger op. Dus daar moest ik ook nog mijn lichaam in de strijd gooien eigenlijk. Om die deur open te houden en vervolgens die koffer naar buiten te wurmen met die krukken. Nou, ik had al helemaal gegeten en gedronken en het zweet zat overal toen ik beneden bij de lobby stond.
0: Ja, het is wel geestig, want wij zaten te wachten in de lobby op jou om 5:30. En op een gegeven moment zat iedereen maar op zo'n horloge te kijken. Waar blijft Marieke Elsie gaat toch? Iedereen was even vergeten dat jij op krukken loopt deze week.
3: Ja,
0: overigens toch veel mensen die zich afvragen, hoe kom jij dan aan die geblesseerde voet? Want dat hebben we een paar keer gezegd, maar lang niet vaak genoeg.
3: Nee, het was... nu komt de heroïsche zin. Je verwacht nooit dat je het zegt. Maar ik heb mijn voet geblesseerd op het moment dat ik aan het schuilen was voor vijandelijke voertuigen.
0: Ja, prachtig.
3: Ja, dus ik zag een tank voorbij komen en ik hoorde in de lucht een drone. Toen dacht ik ga links onder de bossages liggen. Ik maakte een draai, ik voelde knak. En zo voelde het ook. Dus toen heeft de medische staf van Defensie tijdens de Defensie-challenge gisterochtend naar mijn voet gekeken en gezegd... het is niet gebroken. Toen zei ik, dan wil ik door. En toen ben ik uiteindelijk de winnaar geworden van de challenge.
0: Het goede nieuws is van vanochtend die hotelkamer uitschrompelen zijn geen beelden. Maar van dit voorval wel.
3: Ja.
0: Waar dit gebeurd is. En die vind je nu in de app van Q Music.

0: Back Music en Boston. Ik snap het. Ik begrijp het. Sommige mensen zijn een beetje cynisch, laat ik het zo maar zeggen, over dat het 9-9 is.
1: En heel veel mensen, dat niet begrijp.
0: Nee, nou ja, kijk, heel veel mensen denken gewoon, oh ja, dit is weer typisch Hilversum. Ze laten het echt tot op het laatste moment aankomen. 9-9, hoe kan het zo? Ze laten het echt tot het allerlaatste moment spannend. Die

0: voor mij. Nu is het wel weer frappant. We hebben allebei 6 challenges gewonnen. En we hebben ook allebei 3 zoekvlaggen gekregen.
1: Oh, wauw. Ja. Dat had ik nog helemaal niet berekend.
0: Ongelooflijk, luister even mee.
2: Mattie versus Marieke.
3: Deze week speel jij ook een cruciale rol. Jij kan namelijk een zoekvlag voor Mattie of Marieke gaan hijsen. Het zijn vlaggen die verstopt zijn door heel Nederland. Je krijgt hints over waar die vlag zich bevindt. En als jij hem als eerste vindt, dan bepaal jij naar wie deze vlag gaat.
4: Timon, denk je nu al te weten wie je die vlag gaat gunnen?
5: Mattie. Yeah!
4: Ja, Jen. Marieke, je moet iets meer je best gaan doen. Dus Mattie, deze is voor jou. Ah,
6: geweldig! Mijn keuze is duidelijk. Ik ga me voor Marieke hijsen.
7: Yeah! Alright!
4: Yes!
8: Bas, je mag het zeggen.
7: Marieke, voor jou ga ik toch een vlag hijsen.
1: Yeah! Bas!
7: Kim, denk erover na. Wat ga je doen? Voor wie ga jij die vlag hijsen?
9: Ik ga toch voor Marieke. Ja, ik vind het echt leuk.
2: Versus Marieke.
3: Wie help jij aan de overwinning?
0: Nou, inmiddels zijn de zoekvlaggen uit het spel en alles moet op eigen kracht. Wij rijden op dit moment horen binnen voor de allerlaatste challenge.

0: slag.
1: Wij zijn voor onze laatste challenge in Hoorn. De bus vermindert vaart. En nu moet ik weten, nu weet ik dat Hoorn een prachtige binnenstad heeft. Daar zijn wij niet.
2: Nee, ik zie masten van schepen. Ik heb in de verte net al water gezien. De apotheose vindt zometeen plaats hier.
1: Ja, en dat is waarschijnlijk dan op het water inderdaad. Want we zijn bij een haventje.
2: Ja.
1: Ja. Nou, ik ben heus benieuwd.
3: Mattie en Marieke rijden dwars door Nederland en nemen het op tegen elkaar.
4: Who run the world, girls? Who run the world, girls?
5: Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehezen.
4: Lekker bezig, Matt.
2: Ik zit al veel te veel in mijn kop.
4: Marieke, jij wint!
3: Ja! Q-Music. Wie help jij aan de overwinning? Mattie versus Marieke. Nu bij Q-Music.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
9: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
10: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste.

0: Madonna en Like a Prayer. Goedemorgen.
1: Q Music.
2: Mattie versus Marieke.
0: Toen je vanmorgen wakker werd en de gordijnen opendeed, denk ik dat je in één keer een hele grote glimlach op je gezicht had. Want wat is het prachtig weer. En wij staan hier aan het water in Hoorn. Mattie versus Marieke. De conclusie gaat vandaag plaatsvinden. Sterker nog, deze ochtend. Want het staat momenteel 9-9. De allesbeslissende ochtend. Ja, ik ga hem één keer maken. Horren, laat je horen.
3: Ja, Stefan, we staan net als gisteren aan Zandvoort weer met onze voetjes in het zand. Niet aan de kust, maar in

0: inderdaad in Horen. Naast ons staat Bas. Bas, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Matthijs.
0: Waar zijn wij in Horen?
1: Jullie zijn bij Marinekaap Horen, aan de rand van Horen. En ja, in onze mooie stad.
0: Ja, fantastisch zeg. Het ziet hier heerlijk uit.
2: Ja, dit is wel echt een plaatje waar je op vrijdagochtend wil wakker worden. En de voorbode voor het schitterende Pinksterweekend. Kabbelend water. Ik zie een meerkoetje die heel druk bezig is met haar nest. En iets dat lijkt op, ja, ik ga toch alvast het woord zeggen, vlotten bouwen. Ja.
0: En die vlotten, die zijn nog niet af. Bas, jij hebt een gouden envelop in je handen. Ik ben heel erg benieuwd wat daarin staat, want dat is de allerlaatste challenge. Het staat 9-9 in Mattie versus Marieke. Degene die deze vlag binnenhaalt, die wint. Ik ben zo benieuwd.
1: Zullen we er maar voor gaan?
0: Laten we het doen. Laten we hem openmaken.
1: Even kijken. De afgelopen week hebben jullie allebei 6 challenges gewonnen. En krijgen beide ook 3 zoekvlaggen van luisteraars in het land. Dat brengt de stand nu op 9-9. Dit is de challenge die gaat bepalen wie de allerlaatste en beslissende vlag wint. Samen met jullie teams hebben jullie straks 20 minuten om een zo sterk mogelijk vlot te bouwen. Daarna gaan jullie 1 voor 1 het water op om met het vlot je vlag op te halen bij een steiger in het Markermeer. Vervolgens peddel je terug om je vlag op het strand te planten. Het team met de snelste tijd krijgt de allerlaatste vlag en is de winnaar van Mattie versus Marieke.
0: Oké.
1: Heel veel succes!
0: En we starten nu?
1: We starten nu gelijk.
0: Oh, mijn hemel. Oké.
2: Ja, ik heb 4 luisteraars. Jij hebt er 3. Want jij gaat het samen met je luisteraars bouwen. En voor mij gaan 4 luisteraars aan de slag. Ja, ga het veld maar in, zou ik zeggen.
0: Ik heb Martin, Chelsea en Bianca bij me. Ja, ik denk dat de verliezer letterlijk kopje onder gaat vandaag. En de ander blijft boven met de winnende vlag. Ik ga nu naar ons vlot. Tenminste, wat een vlot moet worden. Wat ik hier zie is 4 hele grote holle blauwe vaten van plastic, logischerwijs. Daaronder ligt een geraamte van hout. Dat is al wel aan elkaar geknoopt. Heel even vragen aan Martin. Martin, wat is het plan de campagne nu?
3: Ik heb nog geen plan. We gaan gewoon bouwen.
0: Oké, er is geen plan, Stefan. We gaan gewoon bouwen. We gaan als een razende bouwen. Misschien maken we wel een ruimteschip. Misschien een boot. We weten het nog niet. Wij gaan hier keihard aan de slag.
4: Toi, toi, toi. Ik hoop dat je je zwembroek onder je gewone broek hebt aangedaan. Het wordt spannend hier. Mattie versus Marieke.

0: klein voorproefje op dat zonnige Pinksterweekend. Ja, ik hoop dat jij ook lekker vrij bent en leuke dingen kan doen. Op dit moment zijn Mattie en Marieke zeker leuke dingen aan het doen. In Hoorn aan het Markermeer. Ja, we staan hier bij een strandtent in de haven. Hier verzint het niet. Allemaal bootjes, overal zand, de grote rode Q-Music bus en de laatste challenge van Mattie versus Marieke. Onze luisteraar Bas heeft net bekendgemaakt. Samen met een groep luisteraars bouwen ze een eigen vlot. Daarmee moeten ze toch echt het water op uiteindelijk om hun vlag te pakken. En het snelste team wint. Maar ja, eerst moet er dus een vlot gebouwd worden. Mattie is, weet ik wat, een zevenkenner in zichzelf aan het ontdekken.
1: Ja, dat klopt inderdaad, Stefan. Hey, het is wel leuk hoor. Ja, we hebben dus vier van die plastic holle vaten. Die moeten op een geraamte van houten palen. Dat moet bevestigd worden met touwen. En dat is best nog wel een gepuzzel. Want waar leg je dan de knoop? Hoe zorg je dat als er straks vier man op zit, dat er niet te veel druk op komt te staan, waardoor die vaten gaan wijken als het ware. Dus het moet nu super strak worden neergezet. Hoe gaat het? Nou, ik ga zo meteen wel even kijken of ik mijn zwembroek echt heb ingepakt. Dat is denk ik antwoord op die vraag.
0: Je bent droog gebleven nog bij het vieljep, hè?
1: Ja, absoluut, ja. Absoluut. Dus we gaan proberen droog over te komen.
0: Rustig aan, Mattie. Succes, Marieke.
2: Ja, ik heb een geweldig team. Team Marieke, laat je horen! Yeah! Over wie hebben we het dan? Nou, over Jeroen, Katie, Jojanneke en Leontien. En zij zijn enorm aan de slag gegaan. Het is ook echt wel een cursus knopen. Weet je de juiste knopen te leggen om de vaten heen. De vaten die samen het vlot vormen met de balken. En zij zijn super sportief. Ze zien er ook echt atletisch uit. En ik denk dat zij een heel stevig vlot hebben gebouwd. Wat ook wel mooi is om te zien. Zij waren net lekker een beetje met elkaar aan het bakkeleien. Nee, schat, deze moet strakker. Nee, man, ik heb hem hier toch te pakken. En toen vroeg ik, kennen jullie elkaar al voor deze challenge? Nee, een half uurtje geleden ontmoet. Dus deze mensen die zijn al zo comfortabel met elkaar dat ik denk dat er een vriendengroep voor het leven is ontstaan hier.
0: Wat leuk. Ik weet niet of er een NK vlot te bouwen is, maar ze kunnen zich opgeven. Ja, Mattie is natuurlijk zelf de veters aan het strikken op het vlot. Jij hebt een coachende rol door je blessure.
2: Ja, terwijl ik ook wel voel dat die coachende rol eigenlijk nergens voor nodig is. Het is echt best stuurlui staan aan wal. Ik voel me ook een beetje, als je de Zwarte Cross kent, Tante Riki op die stoel. Zo voel ik me een beetje. Met die krukken hiernaast ben ik probeer af en toe wat tegen ze te roepen. Maar zij varen hun eigen koers. En dat is wat nu, wat mij betreft, perfect. Het vlot wordt, as we speak, omgedraaid. En nu kunnen we dus de bovenkant van het vlot zien. En ze zijn nu aan het testen of hij stevig genoeg is. En of hij niet uit elkaar valt. En de rechterton moet nog wat steviger vastgeknoopt worden, zie ik.
0: Spannend, nog niet helemaal zeewaardig. Nou, Marieke, verdeel en heer, succes daar. Zonnebrilletje op, zit ze ook gewoon lekker hoor in de stoel. Heerlijk. Mattie versus Marieke, de ontknoping. 9-9 op dit moment. Wie mag zichzelf tot winnaar kronen? Dat hoor je straks. Eerst Cirbel op Q-Music.

0: vanaf het water in Hoorn. Treina stuurt net een berichtje. Goedemorgen, hopelijk gaat het allemaal een beetje vlot. Nou Marieke, vertel.
1: Nou, vlot is het zeker gegaan. Binnen 20 minuten moesten de vlotten gebouwd worden. En ze zijn klaar. En ze zien er hartstikke stevig uit. Zowel die van Mattie als die van mijn team. Zometeen gaan ze het water op.
2: Wat goed, hé.
0: Spannend. Ik zeg heel veel succes. Jij blijft in ieder geval droog, dat is fijn. Ja. Hoe het afloopt, hoor je zo meteen. En ook echt leuk om mee te kijken. Qmusic.nl/kijklive of RTL 7.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
15: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
23: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
23: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
26: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
5: Goedemorgen, 8 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen. We hebben de afgelopen maanden wat minder gevlogen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Er waren minder passagiers op de vliegvelden in ons land. En dat is voor het eerst sinds de coronacrisis. Komt dan onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor werden veel vluchten gecanceld. Onrustige avond was het in Volendam. Ajax speelde daar gisteren tegen FC Groningen. En na de wedstrijd dreigden fans met elkaar op de vuist te gaan, meldt de Telegraaf. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. Of er ook echt is gevochten, dat weten we niet. En of er mensen zijn opgepakt, is ook niet bekend. Amerika gaat toch duizenden militairen naar Polen sturen, dat meldt president Trump. Eerder wilde hij nog militairen weghalen uit Europa na kritiek op de oorlog in Iran. Maar daar komt Trump dus op terug.
7: We have a great relationship with Poland. I have a great relationship with the president. Do you remember? He's a great fighter, he's a great guy. I like him a lot.
6: En er gaan 5000 Amerikaanse militairen naar dus Polen. Het lijkt erop dat Max Verstappen gewoon doorgaat met de Formule 1. Er gingen geruchten dat hij wilde stoppen. Max was namelijk niet blij met allemaal nieuwe regels die er zijn. De auto is nu simpel gezegd half elektrisch. Maar dat wordt dus weer wat aangepast en Max zegt daar wel blij mee te zijn. Dit weekend komt hij trouwens weer in actie. De GP van Canada is. Het weer nog van Weerplaza. Heel veel zon vandaag. Alleen in het noorden wat grijzer. Het wordt een graadje of 25. Morgen dan kan het 29 graden worden.
5: Heerlijk, Danny. Dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, best wel rustig in het land eigenlijk. De langste vertraging op de A73. Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West. 5 kilometer, ruim een half uur vertraging daar. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wij staan wel stil. Met de grote rode Q-Music-bus van Mattie versus Marieke. Hier aan het water in Hoorn. Ik zie hier een strandtent in een haven. En ik zie gespannen mensen. Er zijn 2 vlotten gebouwd. Met die vlotten gaan ze zometeen het water op om hopelijk de laatste vlag te bemachtigen. Degene die het snelst terug is bij de bus, die mag zich winnaar of winnares van Mattie versus Marieke noemen.
8: Music. Mattie en Marieke.
5: Mariska die zegt in de app, als ik zo naar de vlotten kijk op Kijklive, heeft Marieke de meeste kans. En

0: versus Marieke.
1: Aan het Markermeer, hier zo bij Hoorn. Bij een mooie strandtent in de haven zijn we aanbeland bij het allerlaatste beslissende moment van Mattie versus Marieke. Samen met een groep luisteraars hebben ze een eigen vlot gebouwd. Nu is de vraag, welk team heeft het snelste de vlag te pakken? En dat team wint Mattie versus Marieke. Maar eerst is er nog een andere grote vraag. Welk team gaat beginnen, Mattie?
2: Wij hebben de eer om te beginnen. En dat is natuurlijk wel lekker, want dan heb je de kop er maar af. Het nadeel is natuurlijk, de rest kan afkijken. Want wij hebben net, denk ik, wel een goede strategie bepaald. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met die woorden, want voor hetzelfde geld zakt ook die strategie naar de bodem van het meer. Maar ik denk dat wij er heel goed voor staan. Ons vlot zit stevig vast. Ik durf daar wel mee naar Engeland te varen, zoals het er nu uitziet. Maar goed, we gaan de test maar gewoon doen. Ik hoop dat wij zo snel mogelijk die vlag te pakken hebben. Want Stefan, voor jouw beeld even. Wij staan hier dus bij een jachthaven. Wij moeten een flink gedeelte varen. Dan moeten wij richting een steiger. Daar moeten wij de vlag pakken. Vervolgens moeten wij rechtsomkeerd met die vlag aan boord. Dan moeten wij terug naar het strand. En op het moment dat wij de vlag hier in het zand planten, dan stopt de tijd. En degene die het als snelste doet, die wint.
1: Ontzettend spannend. Ik zie dat jij inmiddels je zwembroekje hebt aangetrokken. Mooi groen is niet lelijk.
2: Dat dacht ik.
1: Mattie, je moet natuurlijk te horen zijn op de radio. Dus je hebt allemaal dingen die heel erg gevaarlijk zijn om mee in het water te gaan. Geef die even aan iemand anders alsjeblieft. Want we hebben hier nog langer nodig dan vandaag.
2: Precies, anders hebben we de vissenstudio onder water. En dat willen we ook niet.
1: Diep in de zee. En ondertussen zit Marieke natuurlijk toe te kijken, Marieke.
3: Ja, hoe vlot dit.
1: Oh, Marieke valt even weg. Marieke is helemaal weggevallen. Nou, dat kan gebeuren. Oh, daar ben je weer. Ja, gezellig.
3: Ja, gelukkig. Ik had net een hele leuke woordgrap. Hoe vlot ze dit gaan doen, is natuurlijk de vraag. Jammer dat die net niet te horen was. Het team ziet.
1: En weer weg. Nou goed, dat kan allemaal gebeuren. Ik ga zo meteen gewoon langzaamaan aftellen als Mattie er helemaal klaar voor is. Ik kijk naar buiten, want ik kan ze namelijk hier zien. Gaan we gewoon aftellen? Gaan we dat doen?
4: Ja?
1: Oké. De challenge kan beginnen. In drie, in twee, in één.
3: Eén, go! Het team van Mattie, ik weet niet of ik te horen ben, Stefan, maar gaat op dit moment het water in. Het vlot lijkt linksachter wat instabiel, maar het. Linksachter lijkt hij echt nog een beetje weg te zakken. Ze zullen ook wat dieper het water van het meertje in moeten. Om echt op de vaten, want daar is het vlot uit gebouwd, de grote olievaten te gaan zitten. Mattie doet dat.
1: We hopen natuurlijk uiteindelijk stiekem, en ik dan, dat hij in het water valt. Maar soms ben ik ook een enorme misgunner.
3: Bijna iedereen zit inmiddels, maar er is nog niet gepaddeld. Het vlot lijkt enigszins uit elkaar te vallen. De vaten zijn echt met touwen aan elkaar vastgeknoopt. Maar die laten nu los, waardoor het een behoorlijke penibele situatie lijkt te worden. Gepaddeld is er nog niet. Er wordt vooralsnog vooral gebalanceerd. En het vlot lijkt niet sterk genoeg.
1: Oh, Marieke, dit is ontzettend spannend.
3: Er wordt gewisseld. Misschien heeft dat wat te maken met gewichtsverdeling of zo op het vlot. De vlag is nog ver weg. Het gaat alles behalve vlot. Want er heeft nu ook een vat losgelaten.
1: Oh nee!
3: En dat betekent dat twee vaten hebben inmiddels losgelaten. Die zijn niet stevig genoeg vastgeknoopt. Er wordt wel gelachen. Ook Mattie is afgestapt. Ja, op losse olievaten proberen door het meer van Hoorn te peddelen is nogal een uitdaging.
1: Hoe dit afloopt, horen we zo meteen, Marieke.
3: Nog uren duren.
1: Ik check zo weer bij je in.

0: potje vlot worden getrokken, Mattie. Wat is dit nu weer? Jeetje, Jack Sparrow.
1: Q Music.
2: Mattie versus Marieke.
1: Wie help jij aan de overwinning?

0: Kid Rock en All Summer Long op Q Music. Zometeen de alarmschijf van deze week.
1: Matty versus Marieke.
0: Ja, mensen gaan ook helemaal stuk in de app. Hier Tim bijvoorbeeld.
2: Oh, het gaat er niet vlot aan toe bij Matty. Hopelijk gaat het wat vlotter Marieke.
0: Ja. Marieke, goedemorgen.
3: Nou, het is verschrikkelijk. Waar ik naar aan het kijken ben, is echt wat een trainwreck. Het is zo grappig, Stefan. Ze zijn 2 meter uit de kant. En ze zijn ook al een keertje teruggekomen op het strand om alles opnieuw te knopen. Want alle 4 de vaten zijn inmiddels een keer losgeschoten. Matty heeft een slappe lach. Het team blijft elkaar motiveren. Maar ook nu zie ik hem weer echt schaterlachen. Want ze zijn gewoon nog geen sikkepit verder gekomen. Het vlot zit gewoon niet stevig genoeg in elkaar. En dus blijven ze er maar vanaf vallen.
0: Ja, uiteindelijk moeten ze toch echt de overkant bereiken en de vlag halen en dan weer terugkomen bij de bus. Degene die dat het snelste doet, wint Matty versus Marieke. Marieke, in de app krijg ik ook vragen. Zit die Marieke nu dan niet af te kijken en nog dingen aan te passen aan hun vlot?
3: Nou, natuurlijk is het team hier wel aan het afkijken, maar dingen aanpassen, dat mag echt absoluut niet meer. We hadden allebei 20 minuten de tijd om de vlotten te knopen en helemaal te maken. En er wordt hier wel flink overlegd, hoor. Bijvoorbeeld snel instappen, niet te ver het water ingaan. Wat is de beste methode om überhaupt op het vlot te stappen? Alle 4 tegelijk of los van elkaar? Dat zijn dingen die we wel een beetje kunnen afkijken. Maar het vlot aanpassen, dat is echt een absolute no-go.
0: Uit Den Bosch. Een zieke berichtje van Jeffrey die zegt... je weet gewoon dat als Matty zelfverzekerd ergens aan begint... Oh, ze zitten.
3: Ze zitten. Ja, kijk maar even mee als je in de mogelijkheid bent... via Kijk Live op RTL 7. Ja, sportiviteit. Er wordt gepaddeld. We zijn denk ik 1 minuut of 10 onderweg. Maar er wordt gepaddeld. Ze zetten koers richting de vlag.
0: Ja, wat ik zeg, een berichtje van Jeffrey. Als Matty ergens zelfverzekerd aan begint, loopt het waarschijnlijk uit op een fiasco. Jij was net ook heel zelfverzekerd over jouw team. Is dat...
3: Nee, ik ben heel zelfverzekerd over mijn team. Want het vlot van mijn team ziet er sowieso al steviger uit op het strand... dan het vlot van team Matty. Maar ik ben echt voorzichtig, hoor. Want zodra er water onder komt en die grote olievaten gaan drijven... ja, dan kan de boel wel eens losgaan qua knopen.
0: We gaan het merken zometeen. Volg het allemaal op qmusic.nl/kijklive. RTL 7 natuurlijk gezellig op de radio. Matty versus Marieke.
4: De Q Music alarmschijf.
1: Hey, wij zijn K3.
5: En ik ben Donnie.
1: K3 en Tony.

0: K3 en Donnie, begrijp je? Schaduw de alarmschijf van deze week en het foute enten van dit jaar. Maar we zitten nu nog midden in Mattie versus Marieke, de ontknoping op het strand van Hoorn. Het strand van Hoorn, ja, we zijn hier in Den Haag. Maakt ook niet uit. In ieder geval, Mattie, jij bent net terug met jouw vlot op vaste grond.
1: Nou, zeg maar, gezien de tijd die ik weg ben geweest, hadden mensen kunnen denken, is hij naar Engeland onderweg? Want ik ben zo lang weg geweest. Ja, en wat het probleem was, op het moment dat het vlot te water ging, begonnen al die plastic blauwe vaten te wijken. En die wilden uit dat houten frame stappen. Ja, dan zink je naar de bodem. Dan moet je eigenlijk op het water je vlot opnieuw gaan opbouwen. Dat zorgt voor stress, dat zorgt voor druk. We zijn ook nog heel even terug geweest richting de kade om dat vlot eigenlijk opnieuw op te bouwen. We zijn het spel opnieuw begonnen terwijl de klok al liep. Daarna zijn we nog een keer te water gegaan. Ik moet wel zeggen, toen we eenmaal de slag te pakken hadden, toen gingen wij best wel snel. Want toen zat er een goed systeem in. Dat hadden we ook goed van tevoren doorbesproken. Ja, een belangrijk essentieel onderdeel was gewoon het vlot. Dat werkte gewoon niet. Maar goed, de vlag is aan de kade. Ik weet niet welke tijd we hebben neergezet. Hij zal niet zo heel kort zijn. Maar goed, ik moet het andere team ook nog maar, team Rieke, zien doen, hoor.
0: Zeker waar. Jullie waren op een gegeven moment soort alsof jullie op rodeostieren zaten. Ieder op zijn eigen tong.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, zometeen team Marieke die te water gaat hier in Mattie versus Marieke. En dan gaan we uiteindelijk horen wie de winnaar is. En de

0: Mattie versus Marieke vanaf Hoorn, het water hier. Ja, ze zijn net met een vlot al teruggekomen. Team Mattie. Maar team Marieke, die moeten het nog gaan flikken om zo meteen de vlag te bemachtigen en terug te komen bij de bus. Degene met de snelste tijd, die wint en pakt de titel. Mattie versus Marieke, winnaar. Ook muziek van Zerwa Larsson hoor je zo. Midnight Sun op Q-Music.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
4: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
9: eboekhouden.nl. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus.
13: Aldi. Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging. Of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about

0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Goedemorgen, de allesbeslissende ochtend. Mattie versus Marieke. Het staat 9-9 op Q-Music. Op dit moment in Hoorn aan het water bij een haven. De vraag is welk team het snelste vlag haalt met een vlot. Team Mattie is geweest, maar is team Marieke er ook helemaal klaar voor?
9: Is team Marieke er klaar voor? Ja! Yeah! Dit klinkt als een team dat ready is. Zometeen gaan zij met het prachtig gebouwde vlot het water op.
8: Spannend! Eerst flitsmeisjes de verkeersinformatie bij Q-Music. 2 wat langere vertragingen op de A28, Zwolle Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort door een ongeluk 5 kilometer en een half uur. En ook de A28, Zwolle Amersfoort tussen het Harde en Elspeet. 4 kilometer, ruim een half uur door datzelfde ongeluk. En moet je richting Amersfoort, volg dan Apeldoorn over de A50 en de A1. Het zal je niet ontgaan zijn als je naar buiten kijkt. Het is heel zonnig vandaag. Alleen in het noorden wat grijzer. Het wordt een graadje of 25. Morgen kan het zelfs 29 graden worden. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
10: Ja, goedemorgen. Er wordt niet meer verder gezocht naar de Nederlander. Die is vermist op het Caribische eiland Saba. Dat melden de autoriteiten daar. De man verdween dik een week geleden nadat hij een stuk ging lopen. 8 dagen lang is er in totaal gezocht, maar is dus niet gevonden. Autoriteiten op Saba denken dat de man niet meer in leven is. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen worden op de vingers getikt. Dat zegt de asielminister bij Nieuwsuur.
11: Volgens mij zien we dat we de gemeenten de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan. Ik heb ze nu duidelijk gemaakt. We gaan die spreidingswet uitvoeren. Alle gemeenten doen mee.
10: Gemeenten moeten nu tekst en uitleg gaan geven waarom ze te weinig asielzoekers opvangen. Ondertussen was het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gisteravond opnieuw druk. Zo'n 100 asielzoekers zijn naar Gieten gebracht in Drenthe. Ja, het wordt dus heerlijk weer. Toch een tegenvaller als je een lekker drankje wil halen voor bij de barbecue vanavond. Opnieuw blijven tientallen winkels van Gal en Gal dicht vandaag. Medewerkers staken weer, net als vorige week vrijdag. Ze willen meer salaris. Ja, en hij is druk aan het puzzelen. Bondscoach Ronald Koeman nog een paar dagen. Dan maakt hij de definitieve selectie voor het WK bekend. Maar hij is er nog altijd niet helemaal uit, zegt hij bij de NOS. Vraag is vooral, is spits Memphis Depay op tijd hersteld van zijn blessure?
12: De laatste stand van zaken is dat hij normaal gesproken zondag minuten gaat maken. En dan hebben ze nog een wedstrijd 27 mei. Ja, dat zijn allemaal nog beslissingen wat soms een beetje hoofdpijn geeft.
10: Woensdag dan weten we wie er meegaan naar het WK. En het WK zelf begint dan over een kleine 3 weken al.
8: Danny, dankjewel. Een ander spannend toernooi is al de hele week gaande hier. Mattie versus Marieke. Je bent bij de allerlaatste dag beland.
2: Mattie en Marieke.
8: De ontknoping. Zometeen hoor je hoe team Marieke het

0: Patty versus Marieke.
1: Tussenstand.
2: 9 tegen 9 op dit moment. Dat betekent dat we bij een heel spannend moment aan zijn gekomen. De allesbeslissende ochtend. Matty versus Marieke. In Hoorn aan het water bij een haven. De vraag is welk team het snelste de vlag haalt met een eigen gebouwd vlot. Team Matty is geweest. Dat ging eerst niet al te snel. Maar toen ze eenmaal op gang waren, toen gingen ze als de wielen weer. Die tijd staat genoteerd. Hoe snel? Dat hou ik nog even geheim. Nu is de vraag welke tijd team Marieke gaat neerzetten. Nou, jullie waren er net al klaar voor, hè, team Marieke?
3: Ja, sorry, ik ben heel even ingebroken, Stefan. Hey, ik moet namelijk zo ongelooflijk lachen. En dat wil ik toch even voor iedereen die hier niet is. Ik ben zo verliefd geworden op het beeld dat Marieke continu maar op een stoel zit om het volk toe te spreken. Om voor haar dingen te gaan doen. Ze laat het volk schapen herden. Ze gaat nu het volk aanmoedigen om een vlot te bouwen. Het lijkt wel alsof de koningin, zeg maar, letterlijk vanaf haar troon aanwijzingen geeft aan de onderdanen. En het is een beeld. Het is prachtig. Fascinerend. Ik wil ook meteen zeggen, ik heb de ballen uit mijn broek gelachen. Dus mocht ik dit verliezen, het is een waanzinnige ochtend nu al. Goed, terug naar Marieke.
4: Nou ja, ik heb inderdaad net even het volk toegesproken. Ik ga het nog een keertje doen op de radio, want ze verdienen gewoon alle eer. Lief team, wat hebben jullie ontzettend goed geknoopt. Wat een prachtig vlot ligt er hier op het strand van Hoorn. Jullie zijn mijn voeten, mijn armen, mijn spieren, mijn koppie. En als het nodig is, zijn jullie zometeen ook nog mijn vlaggedragers en peddels. Jullie gaan het voor me regelen. Het kan niet langzamer dan team Matty. Dus ik zou echt willen zeggen, ja, ik hoorde Stefan het ook zeggen, we gaan straks kijken hoe snel Matty het heeft gedaan. Nou, hoe langzaam kun je beter zeggen. Maar hoogmoed komt voor de val. Eerst maar eens dat water in. Stefan, ga jij aftellen of doe ik dat?
2: Nou, ik zou het wel leuk vinden als jij aftelt. Je staat er toch.
4: Zo is het. Dan ga ik aftellen. Zet hem op in 3, 2, 1, go! Het vlot wordt het water ingedragen en dit is de lakmoesproef. Blijven de plastic olievaten drijven en dat gaat heel soepel. Dat gaat een heel stuk soepeler, zouden we kunnen zeggen, dan bij team Matty. Mocht je dat een half uurtje geleden gezien hebben, dan zag je dat het toen al misging. Er valt wel, Kelly valt nu op dit moment van het vlot af. Maar opklimmen is namelijk zo makkelijk nog niet. Het wiebelt en dat is nog zacht uitgedrukt. Het is een kwestie van balans zien te vinden. Jeroen staat achterin bij het vlot en houdt het heel stevig, zodat Kelly erop kan gaan zitten. Wat wij net hebben geleerd en toch ook een klein beetje hebben afgekeken van toen Matty met zijn team eenmaal zat, is dat rust bewaren, net zoals gisteren bij het schapendrijven, echt key is. De laatste persoon die nog op het vlot moet is Jeroen. Jeroen zwiept zijn knie eroverheen. En ook Jeroen zit op dit moment op het vlot. En dat betekent dat er gepeddeld kan worden. Heel goed, dat is een pak sneller dan team Matty. Kwestie van rust bewaren nu. Als ze namelijk van het vlot denderen op open water, ja, kom er dan nog maar weer eens op. Leontien die zit voorop.

0: nu is het wel zo. Het vlot kan een beetje uit balans raken. Omdat natuurlijk niet iedereen tegelijk peddelt. Maar dat gaat, moet ik zeggen, echt heel goed. Nog een, naar schatting, metertje of 10 voordat de vlag is bereikt. En de heroïsche muziek die jij hebt gekozen, Steven, op de achtergrond, die past hier heel goed bij. Dit is de muziek van winnaars. Dit
1: is we de gaan het merken of het de muziek van winnaars is, Marieke.
0: Oh, laat je horen! Ja, dit is wel de muziek van winnaars. Kijk, zo meteen

Zomerse muziek op Q Music met Enrique Iglesias en Baila Mos. Ja, slecht nieuws. Zo klonk het net bij Team Marieke. Ze vielen in het water en daardoor zou toch alles weer kunnen gebeuren. Wie pakt de winst? Team Mattie of Team Marieke?

0: Rosa, ik schakel live hier naar de Hoornse Riviera.
1: Ja, hij staat. Jee, wat hebben jullie het nog spannend gemaakt. Wat gebeurde er, Leontien?
2: Nou ja, we dachten het gaat zo makkelijk. En om het toch een beetje spannend te maken, dachten we even wat sensatie erin.
1: Nou, iedereen is nat van mijn team. Kopje onder zijn jullie allemaal gegaan.
2: Zonnebril kwijt.
1: Eventjes, ja. Jeroen, daar helemaal bij de steiger. Kom wat dichterbij, want ik kan vrij lastig jouw kant op strompelen. Wat gebeurde er nou bij die steiger?
3: Ja, nou, we kwamen er eerst niet goed bij. Dus toen peddelde ik iets meer naar de steiger toe, zodat we de vlag wel konden pakken. Maar we hadden in het begin gezegd, niet gaan verzitten, want dan gaat het misschien fout. En toen denk ik dat er iemand is gaan verzitten en toen gingen we.
1: Ja. Zo, het zag er ook indrukwekkend uit. De beelden komen ongetwijfeld nog in slow motion voorbij op Dumpert. Het hele team is volledig...
0: Oh. Mattie, hoor jij mij nog? Nee, alle verbinding is helemaal weggevallen. Daar zijn ze weer.
1: Dat maakt het heel spannend.
0: Nou, weet je, ze zijn net terug op het strand. Het is ongelooflijk spannend wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Want hoe snel ze het hebben gedaan, dat weten we nog niet. Ik denk dat ze even een handdoekje krijgen, een warm iets te drinken. En dan zometeen de uitslag van Mattie versus Marieke. Wie pakt de titel en was vandaag de beste piraat op het vlot hier aan de Hoornse Riviera?

0: Het vlot van zowel Mattie als Marieke heeft het strand weer gehaald hier in Hoorn. Maar wie was het snelst? Wie wint Mattie versus Marieke? Dat hoor je zo meteen. Ook muziek van Somber en Homewrecker op Q. Oh ja, natuurlijk het laatste nieuws met Danny. Danny, ik was je bijna vergeten.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijt. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
11: Cooling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en good snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
24: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
25: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
28: Kippie.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy family holidays.
28: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
29: Yes, hij doet het.
30: Ja hoor, dat kan zeker.
28: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
31: Goedemorgen, het is 9 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
32: Ja, goedemorgen. Er moet meer steun komen voor moeders die na de geboorte van hun kind weer aan het werk gaan. Dat vindt vakbond CNV. De helft van de jonge moeders kampt in het eerste jaar met chronische vermoeidheid. En ook burn-outs en depressies komen voor. CNV wil onder meer een volledig doorbetaald ouderschapsverlof. We hebben de afgelopen maanden wat minder gevlogen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Er waren minder passagiers op de vliegvelden in ons land. En dat is voor het eerst sinds de coronacrisis. Komt dan onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor werden veel vluchten gecanceld. De zoektocht naar de Nederlander die is vermist op het Caribische eiland Saba wordt gestaakt, melden de autoriteiten daar. De man verdween dik een week geleden nadat hij een stuk ging lopen. Een week lang is er ook gezocht, onder meer met speurhonden. De autoriteiten op Saba denken dat de man niet meer in leven is. Nou, het kan vanmiddag erg druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Het komt door het lange Pinksterweekend dat vandaag begint. En veel mensen gaan er dus op uit. En dus worden volgens de ANWB veel files verwacht.
33: Echt de drukte vermijden, dat wordt heel moeilijk. Je zou natuurlijk wel vanavond kunnen vertrekken. Vanaf een uurtje voor 5:30 verwachten dat de drukte wat afneemt. En later op de avond wordt het wat rustiger.
32: Nou, vooral in Noord-Brabant en ook in Gelderland wordt drukte verwacht. Het weer nog van Weerplaza. Ja, een lekker Pinksterweekend wordt het. Vandaag al heel veel zon, een graadje of 25. Maar morgen nog een stuk warmer. Dan kan het 29 graden worden.
34: Gek, Danny. Nou, dat zwembroekje van Mattie, dat is zo weer droog. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, op dit moment wel redelijk rustig op de weg. Ondanks de angst van de ANWB. 10 files. Langs vind je op de 28 Zwolle Amersfoort. Tussen Amersfoort Vathorst en Amersfoort door een ongeluk. 5 kilometer en een half uur. Ook de 28 Zwolle Amersfoort tussen het Harde en Elspeet. 7 kilometer, 3 kwartier. En nog eens de 28 Utrecht Zwolle. Tussen Maarn en Hoevelaken. 5 kilometer, een kwartier. Dus daar is het echt bal. Moet je richting Amersfoort, volg dan Apeldoorn over de A50 en de A1.
35: Mattie en Marieke.
34: Wie heeft Mattie versus Marieke gewonnen? Onze luisteraar Bas heeft zo het verlossende antwoord. En jij dus ook.

0: Somber en Homewrecker op Q-Music. Mattie versus Marieke. Een week lang kriskras door Nederland. Achteruit reizen op het TT-circuit in Assen. De hoogste klimwand van Nederland bedwingen. Viel jeppen. De hersenen laten kraken bij een pubquiz. Speeddaten in een achtbaan. Jullie hebben hits geschreven met Moe Hoogkamer. Zo. En Kraantje Papi. Marieke, wat een week.
1: Ja, als je het zo ook allemaal weer opnoemt en het flitst aan je voorbij, dan denk ik dat wij dit Pinksterweekend echt wel even nodig gaan hebben om alles te laten bezinken en nog even na te genieten. Want dit was zo leuk. We hebben het gaandeweg de week ook steeds mooier weer zien worden. Er waren continu luisteraars die ons challenges gaven, die ons bijstonden in de challenges. En dat heb ik zeker de afgelopen 24 uur behoorlijk hard nodig gehad. Maar Mattie, dit was toch wel een week waarin we echt alles hebben gegeven.
2: Ja, absoluut. Voordat we aan de dankwoorden toekomen, gaan wij eerst eens even kijken wie Mattie versus Marieke heeft gewonnen. Want naast mij staat Bas. Bas, jij hebt daar de gouden envelop. Ja, ik moet echt zeggen, het was hier rete spannend. Want jij ging echt als een gek. Jouw team ging als een gek het water op. Uiteindelijk dacht ik van, nou, dit is wel bekeken. Maar toen vielen zij met z'n allen van het vlot af. En de vraag is een beetje, heeft het voor mij lang genoeg geduurd voordat jouw team weer terug op het vlot zat en aan de kade zat? Ik ben reuze benieuwd. Bas, het woord is aan jou.
3: Ja, we gaan kijken inderdaad wie de winnaar is van de Mattie versus Marieke Challenge. En jullie hebben een hele week gehad inderdaad. Ik ga de envelop openmaken. Ja. Het verlossende woord komt eraan. De tijd die team Mattie heeft gezet bij deze laatste challenge is 12 minuten en 17 seconden.
2: Nou, lang niet verkeerd. Trots op mijn teampie.
3: Maar ja, dan de tijd van Marieke. Heb jij het sneller gedaan, Marieke? Of jouw team in ieder geval. De tijd van team Marieke is, om precies te zijn, we houden het spannend, 7 minuten en 28 seconden. Dat betekent dat Marieke de winnaar is van deze challenge.
1: Woehoe! Ja, eerste reactie. Geweldig! Geweldig! Wat ben ik trots op jullie! Yes! Ja, ik wil het eigenlijk nog één keer echt uit de mond van Bas horen. Want jij kunt het echt het allerbeste zeggen, Bas.
3: Ja. Marieke wint deze hele week de Mattie versus Marieke Challenge. Yeah!
2: Lieverd, van harte gefeliciteerd. Onwijs goed gedaan. Je team heeft het ook onwijs goed gedaan. Ja, wat een heerlijke week. Ik heb echt ongelooflijk gelachen net ook nog op dat vlot. Ik ga echt lachend en onder in deze week. Het is spannend geweest. Ik vond het heerlijk met je.
1: Ik hou ervan om te winnen, maar ik vond meedoen wel echt heel erg leuk. Maar wat voelt het lekker om toch te winnen.
2: Heb ik toch nog één vraag. Jongens, mag ik die bus? Ik wilde graag de bus hebben als troostprijs. Daarmee wil ik graag naar huis. Dat zou ik fantastisch vinden.

0: Afrojack-Sia en David Guetta.
1: Mattie versus Marieke.
0: Jeetje, wat een week. Het bleef maar nek aan nek. De matchpoint van Marieke. Die werd gisteren gewoon weer gelijk gemaakt met 9-9 door Mattie Valk. En nu staan we hier met de voetjes in het zand. Hier aan de kust, de Hoornse kust. Waar ze met een zelfgebouwd vlot de elementen hebben overwonnen. Mattie had wat moeite en de slappe lach. Marieke bleef kalm. Uiteindelijk kapseisde ook haar team. Dit was de allesbepalende challenge. En het hoge woord is eruit. Marieke is de winnaar van Mattie versus Marieke. Er komen ook allemaal leuke berichtjes binnen met de Q-Music app. Ik zie hier Ruud die zegt, yes, gefeliciteerd. Hashtag Team Marieke. Martina, yeah, yeah. Marieke heeft de challenge gewonnen. Topper. Ook al ben je geblesseerd, ik ben trots op je. Adrie, ah, jammer Mattie, wat heb jij gestreden, man. Je was top. Marieke, gefeliciteerd en beterschap met je enkel. Jamie, gefeliciteerd Marieke. Jullie hebben het super gedaan. Het was een feestje deze week. Xinjiang is erbij. Volgend jaar weer Mattie versus Marieke. Het was heel leuk om het te volgen. Nou, ik weet je, het dubbeltje kan twee kanten opvallen. Ik denk dat als je het nu vraagt of ze zijn zo moe dat ze zeggen alsjeblieft niet, maar volgend jaar willen ze wel weer. Of ze zijn nu zo enthousiast dat ze gelijk weer willen. En het liefst volgende week. Jacqueline zegt toppers allemaal, thanks voor een fantastische week. Ja, ze hebben het net helemaal niet gezegd. Maar je kon meekijken op Kijk Live en ook op RTL 7. Achter Marieke, Mattie en Marieke, toen ze te horen kregen wie er won, stond een gigantische bokaal, een trofee, voor de winnaar van Mattie versus Marieke. Nou, is ongeveer twee keer groter dan Jip, denk ik zo. Het ding is gigantisch. En toen zei Mattie, dan wil ik als troostprijs de bus waar we de hele week in hebben gezeten. Marjolein stuurt daarop een berichtje. Mattie is goed, maar niet de sleutels kwijtraken van de bus, hè? Ja, hij is ook als een tandenborstel kwijt geweest deze week. Je weet het nooit met die jongen.

Baby One More Time op Q Music. Goedemorgen, het is bijna 9:30. Ik heb net een moeilijk woord gegoogeld. De apotheose van Mattie versus Marieke was vanochtend. En het hoge woord is eruit. Marieke is de winnaar van Mattie versus Marieke. Het laatste nieuws van de rest van de wereld krijg je zometeen van Danny Vos. Natuurlijk blikken we ook terug op afgelopen week. Wat er allemaal gebeurd is. Hoogtepunten, dieptepunten.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek... voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Geeft ruimte.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
13: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik. Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Nu, later en altijd.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Zo, wat is het warm?
23: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: Half tien, goedemorgen. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A28, Zwolle Amersfoort, tussen het Harde en Elspeet. 7 kilometer, ruim een half uur vertraging, komt door een eerder ongeluk. Wordt ook aangeraden om te rijden. Moet je naar Amersfoort, volgt dan Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan het weer van Weerplaza. Ontzettend veel zon vandaag. Nou, dat heb je zelf ook wel gezien. Het wordt een graadje op 25. Morgen nog een stuk warmer. Dan kan het 29 graden worden. Het laatste nieuws krijg je van Danny.
1: Ja, goedemorgen. Er moet meer steun komen voor moeders die na de geboorte van hun kind weer aan het werk gaan. Dat vindt vakbond CNV. Veel jonge moeders hebben klachten na de geboorte. Bijvoorbeeld chronische vermoeidheid. En CNV wil dan onder meer een volledig doorbetaald ouderschapsverlof. Op Schiphol komen vandaag de 6 Nederlanders terug. Die waren opgepakt door Israël. Het gaat om de activisten die samen met honderden anderen met boten onderweg waren naar Gaza om hulpgoederen te brengen daar. En ze werden tegengehouden door het leger van Israël. Op beelden is te zien dat er heftig aan toe ging. De Nederlanders zijn nu in Turkije en vliegen later vandaag naar ons land toe. Zorgen zijn er dan bij experts over een nieuwe trend bij mannen, want steeds meer grijpen naar testosteroninjecties, staat in de Telegraaf. En dat doen mannen dan om gespierder of om mannelijker te worden. Het is niet zonder risico, want volgens experts kan het de hormoonhuishouding flink in de war schoppen. Advies van experts is dan ook: kies voor sporten en een gezonde voeding. En steeds meer leerlingen doen eindexamen Fries. VMBO is er op dit moment mee bezig. In totaal doen 200 leerlingen examen Fries dit jaar. En dat is een record. Nou, deze docent is er blij mee, zegt die RTL.
6: Tegenwoordig is het best wel op veel scholen de mogelijkheid om... ik wil Duits, ik wil Spaans en ik wil Fries. En dat is wel een geweldig.
1: In de toekomst zullen er alleen maar meer leerlingen Fries examen gaan doen. Want in 2030 dan moeten alle middelbare scholen in Friesland dat vak gaan aanbieden.
15: Fantastisch. In Burgen waren we nog aan het vieljeppen afgelopen maandag. En dan kom je erachter dat je die taal gewoon totaal niet spreekt.
24: Nee.
15: En dat ik het ook, ik vind het een taal waarvan je denkt, nou, ik zou het toch wel het meeste oppikken. Want het is toch gewoon Nederlands, maar dan anders. Maar ik begrijp helemaal niks van.
24: Nee, wat zeg ik tegen jou in het Fries? Lokwinske? Gefeliciteerd.
15: Oh, zoiets. Oh, zo ja. Een soort van gloekwensen in het Duits.
24: Ja, maar dan iemand in de app weet het 100%.
15: Ja, want wij zitten hier nu te stuntelen. Mijn vader die belt dan wel eens met zijn zus, Neeltje. Ik versta het niet. Ik versta niet wat hij zegt. Dat is gewoon volop Fries. Kijk even in de app.
24: Heel even in de app kijken.
15: En dan spreken we het natuurlijk verkeerd uit.
24: Sorry, Danny, heb jij nog meer nieuws? Want we zitten heel even te wachten op hoe je gefeliciteerd in het Fries zegt.
1: Ja, ik kan misschien herhalen, maar ik ben er wel eigenlijk.
15: Ja, okay. Daar staat het. Hendrik Smit heeft zojuist geappt. Lokwinske.
24: Precies wat ik al zei. Ja.

0: Enzo, het is je misschien opgevallen vanmorgen. Vanwege het zonnetje draaien we ook veel meer zomerse liedjes op cue.
1: Mattie versus Marieke.
0: Het is je misschien ook opgevallen. Marieke is de winnaar van Mattie versus Marieke.
2: Woehoe! Yes!
3: Nou, ik had het echt niet zonder luisteraars kunnen doen. Zeker de afgelopen 24 uur niet. Dus niet alleen ik ben de winnaar, maar ook iedereen die mij geholpen heeft.
0: Ja, Manke Nelis. Hoe vonden jullie het? Ik ga even naar Mattie.
2: Ik heb net de beelden teruggezien. Die vind je op ons Instagram-account. Dat is @MattieMarieke. Ja, ik heb tranen gelachen om mezelf. En dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar dat gehannes en dat geklungel op een vlot. Samen met mijn drie te gekke luisteraars. Ja, het is een feest om te zien. Want ja, ik loop twee stappen het water in. En eigenlijk valt het vlot direct uit elkaar. Het lijkt wel een comedy. Dus ik heb enorm gelachen. En Marieke heeft het gewoon heel goed gedaan met haar teampie. Dus ja, superochtend.
0: En uiteindelijk heb ik hier allerlei statistieken. Ik heb een soort Wikipedia-artikel gekregen van de mensen achter de schermen.
2: Herman de Scherman.
0: Ja, die is die. Ja. Het aantal kilometers wat wij af hebben gelegd is uiteindelijk 1001 kilometer.
2: Zo, dat is aardig wat SO-punten.
3: Ik heb het idee dat buschauffeur Johan nooit heeft getankt. Maar kan er zoveel in een bus? Ik heb daar geen idee van.
2: Ja, er kan heel veel in een bus, maar ik weet niet of je er 1000 kilometer mee kan.
3: Nou ja, maar nergens heeft hij hem volgens mij vol getankt. Nou ja, in elk geval, dat zal ook wel. Het is gewoon goed gekomen.
0: Nou, hadden we het kunnen doen in Assen, Burgum, Leiden, Rotterdam, Den Bosch, Zevenum, Herveld, ik heb het op mijn vingers getikt, Deventer, Hilversum, Harderwijk, Doorn, Zandvoort en Horen.
2: Ja, natuurlijk kan die 1000 kilometer met die bus.
3: Ja, dat zal. Ja, want ze gaan natuurlijk ook in één keer naar Spanje.
2: Ja, natuurlijk kan die 1000 kilometer met die bus. Ik zit heel dom te rekenen.
0: Of heeft hij dan ook eens 's nachts getankt? Ik weet het ook niet.
3: Nee.
2: Maar met je auto kan je natuurlijk ook gewoon 1000 kilometer.
0: Ja, dat is waar. We hebben een aantal souvenirs. Blikjes bier van de Titi Assen. Jullie hebben klimtouw gekregen uit Rotterdam. Verse ijskoffie. Weet je wat nog meer allemaal?
2: We hebben nog iets fantastisch gehad bij Defensie.
3: Ja, daar hebben wij een klapkut gekregen. En ja, een klapkut is een beker die ze meenemen in het veld. Ja, dat is een soort plastic ding dat je inklapt. En dan kun je het in je broekzak stoppen. Maar als je het uitklapt, is het een koffiebeker of theebeker.
0: Oh, wat leuk.
3: Een klapkut.
0: Wat goed. Ja, er zijn ook een paar dingen mee geweest die inmiddels al op zijn. De Deventer koek, die is al genoten. Ja. Er is verse yoghurt en melk en karnemelk uit Herveld ook allemaal al genuttigd.
2: Heerlijk.
0: Ja,
3: ja, we zijn echt verwend.
2: We gaan aangekomen.
0: En aangekomen, het is zover. 3 kilo erbij. We gaan zo luisteren naar alle hoogtepunten van afgelopen week. Want ik wil er toch wel één hoogtepunt eigenlijk even draaien.
3: Oh ja.
0: Marieke, als mensen nieuw binnenkomen in de top 40 vanmiddag tussen 2 en 6, ga ik het ook weer doen. Dan vragen ze altijd om zelf een liedje aan te kondigen. Zou je dat willen doen?
3: Ja. Hier zijn Kraantje Papi en Marieke Elsinga met Hallo!

0: Post Malone. En Chemical op Q Music, goedemorgen. Zo komt er een einde aan Mattie versus Marieke. Met 13 challenges, 6 zoekvlaggen. De week is geëindigd bij de allerlaatste challenge. 10-9 in het voordeel van Marieke Elsinga, die haar team als koninklijke dirigent naar de winst leidde. Deze hele week hoor je in snel treinvaart voorbij komen in de super mega compi van Mattie versus Marieke. Q
1: Music. Mattie versus Marieke. We staan op het TT-circuit Assen.
2: Jullie gaan straks om de beurs het circuit op. De snelste tijd, die wint. Oh ja, de auto die mag alleen achteruit over het circuit.
3: Nee! Holy moly, dit is wel ook heftig.
4: Je moet gewoon durven. Gewoon gas geven. Ik zie dat Max ook altijd doet.
3: Maar heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
5: Jullie gaan met jullie teams 4 hebben.
4: Daar gaat Jolien! Oh nee! Ze valt in het water en ze gaat ook echt helemaal kopje onder.
3: Het staat 1-1.
6: We zijn nu neergestreken in de sleutelstad Leiden.
3: Oké, de tweede sleutel. Hij draait.
6: Ongelooflijk, daarmee staat het na dag 1, staat het 3-1 voor jou.
3: 3-1.
7: Hier in Bershoek staat de hoogste kunstmatige klimberg van Nederland. 34,6 meter hoog.
8: Kijk, ik sta op het hoogste punt. Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
9: Ik heb het huilend afgelegd. Ik vond het echt doodeng.
8: Ach, mot toch.
9: Ik vond het echt heel eng.
10: Jullie krijgen zo een lange lijst met opdrachten die met Brabant te maken hebben. Wie weet er in anderhalf uur tijd de meeste punten te verzamelen?
11: Zing het nummer Brabant met een Guus. Mannen, heet iemand van jullie Guus? Namelle, Namelle.
12: In de stille stad.
2: Jullie gaan op speeddate met een onbekende die naast je in het karretje zit.
4: Doe je oude sport?
2: Nee, maar ik heb wel badminton gespeeld.
4: Wat heb je gedaan?
2: Badminton!
13: Vind als eerste de juiste koe.
4: En de 250 dames, ze trekken een sprint, jongens. Het lijkt wel de start van de Rotterdam Marathon. Zo bang als Marieke gisteren was op die klim.

0: je voetgolf dwars door de stad. Het is de bedoeling dat je in zo min mogelijk schoppen de bal in het doel van de tegenstander krijgt. Tom en Joe! Ja!
1: Dit gaat niet goed!
2: Hij zit water.
3: We liggen nu in de patatzaak met onze bal.
2: Oei, die man wist wel zijn uitlaat.
4: Oké. In de Wisseloord Studios hebben jullie allebei een hit geschreven.
5: Oh, hallo, ik had je niet gezien, man.
6: Iedereen is trots op jou.
4: Nederland heeft gestemd, maar ik geld
7: het. Ja! Kruisje, papi, we hebben hem. Hallo, heeft gewonnen.
4: De tussenstand op dit moment 7-8 in het voordeel van Marieke.
8: We gaan een militaire challenge doen.
9: Wij zijn volledig gecamoufleerd. We hebben een kompas bij ons.
10: Ik heb zoveel zin dat je allemaal dingen kwijtraakt.
9: Alles is vast, lieve. Ik kan niks kwijtraken.
11: A few moments later.
9: Kut, waar is mijn briefje? Dat ga je niet menen, dit. Zeg.
12: Dat is jammer, ja.
13: Auw, ik ben op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over.
8: Marieke, jij hebt gewonnen.
13: Ja! Oh, te gek! En dan staat het dus 9-7.
14: Zo deze kudde schapen door een parcours heen drijven.
9: Het gaat best wel goed. Ik heb ze door het eerste setje pionnen heen.
13: Ah ja, ja, ze missen die slalom. Ze missen die slalom ook.
14: De winnaar is geworden...
8: Team Mattie!
13: Ja! Yes, 9-8!
9: We hebben hem!
8: Welkom op het strand van Zandvoort.
15: De vlag ligt simpelweg onder jullie voeten in het zand.
9: Oh.
8: Wat? Nee, ga weg!
13: Jij gaat weg! Hoe krijg je het voor elkaar? Te laten worden.
16: Jullie zijn bij Marineka op Hoorn. Samen met jullie teams hebben jullie straks 20 minuten om een zo sterk mogelijk vlot te bouwen. Om je vlag op te halen bij een steiger in het Markermeer. De snelste tijd is de winnaar van Mattie versus Marieke.
15: Er wordt gepaddeld. Ze zetten koers richting de vlag.
9: Het duurde even, maar we zijn er.
13: Staat. Iedereen is nat van mijn team. Maakt wel dat ook dit weer een fotofinish gaat worden.
16: Team Mattie, 12 minuten 17 seconden. Team Marieke, 7 minuten en... Dat betekent dat Marieke de winnaar is
4: van Mattie...

0: Toch wel het anthem van deze week. Jelly Roll en I'm Good op Q.
1: Mattie versus Marieke.
2: Toch echt nog even iedereen bedanken hoor. Want we zijn zo goed geholpen deze week. Iedereen die de moeite heeft genomen om ons bijvoorbeeld aan te komen bemoedigen.
3: Iedereen die ons heeft uitgenodigd om bij hun een challenge te komen doen. Onwijs bedankt.
2: Challenges meegespeeld. Dat was zeker voor mij de afgelopen 24 uur een must. Anders had ik het nooit gered en nooit gewonnen.
3: Onze collega's in en rond de bus. In Amsterdam bijvoorbeeld. Er zitten ook een hele hoop mensen die hieraan hebben meegewerkt. Ja. Hier in de bus ook. Bus, dankjewel!
2: Ja, er is echt rond de klok gewerkt. En we zijn hartstikke goed verzorgd. Zonder dat hele team dat dit mogelijk heeft gemaakt, was dit nooit gelukt. En dankjewel als je de afgelopen week mee hebt gespeeld en mee hebt gecheerd in de Q-Music app. Het heeft ons veel power gegeven.
3: Alle beelden vind je op Q-Music.nl. En in diezelfde app, daar verschijnt vandaag ook de megacompilatie. Kan je nog eens lekker voor gaan zitten. Dan krijg je alle challenges voorgeschoteld.
2: Ja, nodig al je buren uit. Doe echt groot scherm. Sla popcorn in, want je bent al meer dan een uur onderweg. Maar het is echt als een bioscoopfilm. Videoland denkt eraan om hem in delen op Videoland te gaan zetten. Dus ga er maar eens even lekker voor zitten vanmiddag.
3: Dit was Mattie versus Marieke. Veel plezier met het Foute Uur.
4: Hey, is het al weekend?
5: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
6: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
5: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
7: Q-Music, de top 40.
8: Autotaalglas is partner van de top 40.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Oranje fans op.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen. De asielzoekers die vannacht in Gieten in Drenthe hebben geslapen... zijn weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren daar gisteravond ook al, maar konden er niet blijven... omdat het te druk was. En dus schoot Gieten te hulp. Deze vrouw die daar woont zegt er dit over bij Hart van Nederland.
7: Ik vind het mooi dat Gieten helpt, maar ik begrijp de andere gemeentes wel. Die zien het misschien meer in die zin als last.
6: Eerder deze week werden er ook al asielzoekers van Ter Apel naar Stadskanaal gebracht. Er moet meer steun komen voor moeders die na de geboorte van hun kind weer aan het werk gaan. Dat vindt vakbond CNV. Veel jonge moeders hebben klachten na de geboorte, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid. CNV wil onder andere meer betrokkenheid van de bedrijfsarts. Ook moet er een volledig doorbetaald ouderschapsverlof gaan komen. Naar Engeland, daar onderzoekt de politie of voormalig prins Andrew betrokken is bij meerdere zedenmisdrijven, melden Britse media. Een vrouw zegt dat ze naar zijn huis werd gebracht voor de seks. Mogelijk andere slachtoffers worden opgeroepen zich te melden. Zelf heeft de broer van de Britse koning altijd ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan. En in Nieuwegein is de parkeergarage die daar was ingestort na 2 jaar weer geopend. Nadat bleek dat er ontwerpfouten waren gemaakt, is die garage nu een stuk steviger gemaakt. Al durft niet iedereen er nog in, horen we bij de NOS.
8: Het is dichtbij, maar ik heb wel even getwijfeld. Maar ik dacht, nou, laat eerst anderen maar.
6: En die garage in Nieuwegein is sinds 6 uur vanmorgen geopend. Het weer nog van Weerplaza. Heel veel zon vandaag, een graadje of 25. En morgen doen we er nog een paar graden bovenop. Dan kan het maximaal 29 graden worden.
5: Ja. Dat is een lekker vooruitzicht.
6: Dat is een heerlijk Pinksterweekend.
5: Kijk, mooi. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 14 files. En ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Culemborg 4 kilometer is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 35 minuten. De A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Leendeheide en De Hoog 3 kilometer. Vertraging 17 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer 20 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij hectometerpaal 44,4. Nou, het is vrijdagochtend. Mattie versus Marieke zit er officieel op. Marieke die wist net de 10e vlag binnen te halen. En won daarmee Mattie versus Marieke. Nou, nu het foutuur, ben je erbij vandaag. Ja, wat voor challenges ga jij vandaag allemaal doen? Laat het weten. Laat weten dat je aan het luisteren bent wat je gaat doen. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup?
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.

0: bewegend aan het weekend beginnen bijna. Bewegen is gezond. Tegenover schatje mag ik je foto. Welke wil je? Stem nu op je favoriet.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Maar eerst Kaoma Lambo.

0: Blije Hiddy en de summer is magic op deze zonnige vrijdag. Het kan vandaag 25 graden worden. Hè? Lekker zonne, heerlijk.
1: Het leven is mooi, het is weer.

0: wagen. Ook Abel Oranje is ingeklokt. Die is vanuit zijn hoogwerker lekker uit Foutuur aan het luisteren. Dirk Faber is bezig met het aflakken van een deur. Gabi van den Berg klokt zich in vanuit de kapperstoel. Ook Christel van den Bos klokt zich in vanuit de persoonlijke sauna. Dat is de trimsalon. Zegt ja, er zit geen airco in. Het is hartstikke warm. En Lelde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Jij bent ook druk, zie ik.
1: Ja, zeker.
0: Want je hebt een fotootje meegestuurd. Je bent bezig voor de gasten die vandaag gaan inchecken op je vakantiepark. Vakantiepark waar je werkt.
1: Ja, zeker.
0: En waar ben je allemaal druk mee dan op dit moment?
1: Momenteel ben ik een terrasje met de onderuit weghalen. Dat mensen kunnen lekker van deze mooie weer genieten op het terras.
0: Ja, precies. Is het een groot bungalowpark?
1: Gewoon normaal. Denk ik 1,2 hectare of zo.
0: Oh ja, nee,
1: ik was niet heel klein.
0: Ja, ik was meer op zoek naar het aantal huisjes of zo.
1: Twee groepshuizen, 8 A-vormhuisjes. Hebben we een paar boshuisjes, dus drukstad.
0: Oké. Daar zal ik je niet langer ophouden, want ja, je hebt een foto erbij gedaan van het terras. Er moet nog wel het een en ander aan onkruid weg. Het is vast niet het enige terras dat je moet doen. Dus werk lekker verder.
1: Ja, dank je.
0: Dank voor je inklok. Ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Nou, leuk.
0: Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
1: Hele fijne dag voor iedereen.
2: Fijne dag.
0: Lelde, fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Doeg. Vrijdagochtend, dit is het Foutuur.
3: Altijd Abba.
0: Altijd Abba.

0: Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. En als ik dan een kleine tussenstand zou moeten geven, dan zie ik dat de Backstreet Boys een beetje voor liggen. Maar dat kan dus nog veranderen, hè?
1: De strijd is gestreden.
2: Marieke wint deze hele week Matty versus Marieke Challenge.
3: Yeah! Lievend, van harte gefeliciteerd.
4: Geweldig! Wat ben ik trots op jullie!
1: Versus Marieke zit erop. Kijk alles terug in de Q-app. En of ze er maandag weer zijn?
5: Mattie, zijn we nog goed?
6: Ja, we zijn goed.
1: Denk het wel.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Matty versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus,
16: dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus.
3: Aldi. Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
11: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Lekker zonnig dagje vandaag in de grootste delen van het land. En het kan vandaag 26 graden worden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeizen. Trouwens, zometeen in het foute uur.
15: Hey man, we zijn allemaal down met de Backstreet Boys.
14: We zijn down met de Backstreet Boys, die komen eraan. Eerste verkeersinformatie, 20 files. 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. Er is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file, vertraging 50 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Duiven en Duitsland. 10 kilometer, vertraging 19 minuten. En de A29 berg op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. 5 kilometer, vertraging is daar 18 minuten.
16: Q-Music, Menno Barreveld.
14: Wil je I Saw It Tobago of Lollipop?

0: Yeah.
1: Goedemorgen, Menno. Wat wordt het leven toch een stuk mooier met dat zonnetje erbij. En dan ook nog het foutuurtje. Geweldig genieten, jongen.
2: Q Music.
1: Zimmer.

Fout uur van vrijdagochtend. Ik heb twee feestnummers voor je. Staan ook hoog in de top 40 trouwens allebei. Nou, welke wil je zo meteen horen in het Fout uur? Wil je Justin de Wild met Cheerio?

0: weer zo'n lekker zomers liedje.
1: Ja, heel goed plan, Cameradio. Lekker veel zomers liedjes, potverdekker. Ja. Wat een prachtige weer.
0: Ja, prachtige weer. Het kan tropisch worden dit weekend. Morgen kans op temperaturen tot 30 graden. En het zonnetje is ook aanwezig in de Q-app. Chantal de Groot, die luistert het foutuur vanaf de camping. Patricia, die stuurt een foto vanuit haar auto waar het ontzettend warm is. En Sabine stuurt een foto vanuit het zonnige Spanje waar ze het foutuur luistert. En nu de Hermes Houseband hoort. Lekker. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. Now

0: Houseband en I Will Survive. Zo beneden de top 40 classic. We gaan terug naar 22 mei 2004. Heeft hiermee te maken. Nou, wat zou dat zijn? Dat hoor je zo meteen. Het nieuws komt eraan. Het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, lovende woorden van Mark Rutte voor een nogal veelbesproken en bekende president. Nou, dan mag jij raden wie.
0: Dat is niet nodig. En Taylor Swift komt eraan.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
17: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: sporten in sportvoeding.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
12: Ja, goedemorgen. Het gaat weer spannend worden in Ter Apel vanavond. Als het bij het aanmeldcentrum weer te druk wordt, dan is daar op dit moment nog geen oplossing voor. Dat zegt het COA dat de opvang regelt. In Ter Apel is het al dagen te druk. Gisteravond nog werden meerdere asielzoekers daarom naar Gieten in Drenthe gebracht. Opgeluchte reacties zijn er nu. Amerika heeft besloten toch militairen naar Polen te sturen. Eerder dreigde de Amerikaanse president Trump juist militairen uit Europa weg te halen na kritiek op de oorlog in Iran. Maar daar komt Trump dus op terug en onder meer NAVO-baas Rutte is daar heel blij mee.
13: Well, of course, I welcome the announcement. Our military commanders are working through all the details, but of course, I welcome it.
12: Amerika stuurt in totaal 5000 militairen naar Polen. Grote vechtpartij in Parijs. Voetbalsupporters van de clubs Nice en Lens zijn er gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. Er werd onder meer gevochten op straat. Er zijn 6 gewonden, 65 mensen zijn daar opgepakt. En Nice en Lens spelen vanavond in Parijs de bekerfinale. Het kabinet maakt haast met de plannen om de treinkaartjes deze zomer goedkoper te maken. Het idee is dat je straks voor €49 per maand onbeperkt in de daluren kan reizen. Dat was al bekend, maar vandaag heeft het kabinet het voorstel ingediend. Waarschijnlijk is er ook genoeg steun voor. Goedkoper met de trein kan dan van 21 juni tot en met 1 september. Het weer nog van Weerplaza. Ja, bijna overal schijnt hier de zon, een graadje of 25. De komende dagen blijft het warm met temperaturen rond de 28 graden.
11: Nou, ik vind het best wel druk. Ik heb hier de verkeersinformatie van Flitsmeister. 24 files op dit moment. 3 files met een vertraging van 20 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer, vertraging 21 minuten. De A4 van Dinteloord naar Antwerpen tussen Bergen-op-Zoom Noord en Markizaat. Daar is een ongeluk gebeurd. 9 kilometer, vertraging 47 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Zoomland en Markizaat 8 kilometer. Vertraging is daar 43 minuten.
14: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
15: Ja, lekker hè?
16: The summer is magic.
14: Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
16: Menno Barreveld.
11: Ja, gewoon lekker vanaf morgen. De top 5 van de zomer op Q-Music. We gaan zo terug in de tijd naar 2004 in de Top 40 Classic. Nu eerst Taylor Swift. Q.

0: Noah Kahan en Stick Season op Q-Music. Nou, we gaan terug in de tijd. In de Top 40 Classic vandaag. Terug naar 22 mei 2004. Ja, wat het is deze maand. 22 jaar geleden dat Boris het tweede seizoen van Idols wist te winnen. 22 jaar geleden alweer.
1: De winnaar van Idols 2004 is geworden... Boris!
0: Ja, in de finale moest hij het opnemen tegen Maud. Was echt een spannende strijd. Uiteindelijk kon er natuurlijk maar één iemand winnen en dat was Boris. En door die winst kwam hij op 22 mei 2004. Vandaag, maar dan dus 22 jaar geleden, nieuw binnen op 1 in de top 40. Met het nummer dat hij zong in de finale. When you think of...

0: Welke vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Na Armin van Buuren en na K3 en Donnie.
1: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey!

0: Dream with me.
1: En Sam Gray met Dream, A Little Dream. In de Top 40 Classic, terug naar de Top 40 van 22 mei 2004. Boris, die kwam nieuw binnen op nummer 1 met When You Think Of Me. Was keuze 1 vandaag. Iman stond erin met Fuck It, maar ook Anastasia met Left Outside Alone.
2: Goedemorgen Menno, op deze zonnige vrijdag. Voor mij Anastasia.
3: Absoluut Boris, daar zwijmelde ik bij.
4: Doe mij maar Anastasia.
5: Ik kies voor Boris, When You Think Of Me.
6: To Be Left Outside Alone.
7: Dan moet natuurlijk gewoon Anastasia met Left Outside Alone wezen.
8: Goedemorgen Menno, kan maar één wezen hè. Left Outside.
9: Fuck it met Iman. Fuck it met Boris. Dat moet natuurlijk Anastasia worden.
10: Goedemorgen Menno, doe mij maar Anastasia. Lekker nummertje.
1: Ja, nou, percentages Boris, When You Think Of Me. Ja, is niet de nummer 1 geworden vandaag in de Top 40. Klessen kreeg 27% van de stemmen. 22% voor Iman met Fuck It. En 51% voor Anastasia. Dus heeft dik gewonnen. Ja.

0: leuk liedje dit. Sam Fender en Olivia Dean. Ramien stond vorige week op 9 in de top 40. Waar zouden ze vandaag staan? Nou, dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6. Wat je zo meteen hoort, Martin Garrix en Love met Bad Man. Ik zei Bad Man per ongeluk. Mad.
1: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Kiss All The Time, Disco Occasionally, is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally, van Harry Styles, is nu te beluisteren op Spotify.
17: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
18: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
17: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Daar zit Sophie.
22: Hi.
21: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
22: Met Sophie.
21: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
25: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.

0: specialist.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Het is een heerlijke zomerdag. Veel zon, maximaal graad of 25. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Ik vind wel dat er veel files staan. 33. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 4. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer, vertraging 31 minuten. De A12 van Oberhausen naar Arnhem tussen Duitsland en Duiven 8 kilometer, vertraging 17 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens 11 kilometer, vertraging 25 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam 4 kilometer, vertraging is daar 22 minuten.

0: Easy Lover op Q-Music. Q-Music. Mattie versus Marieke. Ah, de strijd zit er nu echt op. Mattie versus Marieke. De hele week streden Mattie en Marieke tegen elkaar in verschillende challenges door het hele land. Om zo als eerste 10 vlaggen te verzamelen. Nou, het was eigenlijk best wel heel erg spannend. Vanmorgen stond het namelijk nog 9-9. Ja, en toen werd er een vlotte bouw en haal een vlag op challenge gedaan. Bij en op het Markermeer. Het vlot van Mattie viel bij de starter uit elkaar. Het vlot van Marieke is een keer gekapseist. En Q-luisteraar Bas mocht de winnaar bekendmaken.
1: De tijd die team Mattie heeft gezet bij deze laatste challenge is 12 minuten en 17 seconden. Maar ja, dan de tijd van Marieke. De tijd van team Marieke is 7 minuten en 28 seconden. Dat betekent dat Marieke de winnaar is van deze challenge. Ja.
0: Marieke won de laatste challenge waarmee het voor Marieke 10-9 werd. En zo won Marieke Mattie versus Marieke. Nou, heb je een van de challenges gemist? Of wil je alles terugkijken? Vanmiddag om 4 uur komt er een mega eindvideo van Mattie versus Marieke online. Dus kun je alles nog even terugkijken. Zometeen de brievenbus. Als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op.

0: When I spent the summer on you.
1: Sam Veld, Lucas en Steven Wolf met Summer on You. Wim van Helden.
2: Mennootje.
1: Daar gaat-ie. 3, 2, 1.

0: en Jaska, fijn weekend alvast. Jullie zijn zulke fijne collega's. Lies van Tanja.
1: Edwin van der Meer zegt, mijn lieve vrouw Esmeralda is jarig. Gefeliciteerd met je verjaardag, Esmeralda. Namens Edwin.
0: Namens ons ook.
1: Ja, ook.
0: Keizers partytenten, mail echt toppers, bouwen met dit weer. Ik hou van jullie, stuurt Jaap van der Lans.
1: Ja, bijna weekend. Morgen Harmony of Hardcore, zegt Quinty.
0: Voor de briefbus, bijna weekend. Nog even door, Jorim, zegt Matthijs.
1: Hey Bertus, werk je een beetje door, zegt Roy Pietersen.
0: Hey Mario, je collega's van Hekspoor missie en wens je veel beterschap, dat je maar weer snel kunt rennen, stuurt Rick Vissers.
1: Lekker gras aan het maaien in Zaanstad. Nog even tot 2:30 en dan weekend, zegt Gio.
0: Gefeliciteerd Saskia Hendricks. Groetjes van je lieve collega's Michelle en Elisa.
1: Gildo, die zegt, of zou het Gildo zijn? Gezellig met mama naar Duitsland, zin in.
0: Ik wens iedereen een prachtig mooi weekend. Groeten vanaf de Ommer Costa's. Ofwel de Canarische weilanden. Groeten van Gerrit. Nou, groeten terug.
1: Henriette zegt, fijne vakantie Menno. Geniet ervan.
0: Dankjewel. Alfie Winterschilder, ga eens door man. Anders verdienen we niks. Stuurt Mark.
1: Groet aan alle strijders van Dubbeldam, zegt Ozzy Ozzy.
0: Lekker vrij vandaag. Alle collega's van Tap Interiors. Werk ze nog even. Groeten van Frank.
1: Jeroen, haal even dunner dan, zegt Mark.
0: Ja, en ik heb hier Jules.
2: Een hele goede morgen. Hey Menno, alvast een hele fijne 2 weken durende vakantie.
0: Dank je.
2: En over vakantie gesproken, hoe noem je een plaats waar koeien heel graag naartoe op vakantie gaan?
1: Hoe noem je een plaats waar koeien heel graag naartoe op vakantie gaan?
0: Ja.
1: Oh, ik heb een idee, maar het zou te flauw zijn als waar is. Weiland?
2: Een koeristische trekpleister.
0: Oh.

Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
5: Boost yourself.
6: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
8: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Vrijdag 12 uur. Je music nieuws van nu.nl. Waarom noem jij jezelf Fieke Hamers?
1: Ja, dat staat zo in het draaiboek. Ja,
0: heb je geen eigen account?
1: Ik had eigenlijk al vrij moeten zijn, dus ik ga er weer lekker vandoor.
0: Hard voor de zaak deze man. Goedemiddag, 12 uur. Je music nieuws van nu.nl.
1: Ja, goedemiddag. Het kan zometeen erg druk gaan worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Komt door het lange Pinksterweekend dat vandaag begint. Veel mensen gaan erop uit en dus worden volgens de ANWB veel files verwacht.
2: Echt de drukte vermijden, dat wordt heel moeilijk. Je zou natuurlijk wel vanavond kunnen vertrekken. Vanaf een uurtje of 5:30 verwachten dat de drukte wat afneemt. En later op de avond wordt het wat rustiger.
1: En vooral in Noord-Brabant en in Gelderland wordt drukte verwacht. Dus meer duidelijk over het zware ongeluk gisteren met een man in een rolstoel op een treinstation in Amsterdam. De man van 68 kwam op het spoor terecht en overleed. En nu blijkt dat hij van het perron werd getrokken door de aanzuigende werking van een trein die langskwam. Volgens de politie stond de man voor beide waarschuwingslijn op dat perron. Opnieuw een spannende dag is het in Ter Apel. Als bij het aanmeldcentrum vanavond weer te druk wordt, dan is daar op dit moment nog geen oplossing voor. Dat zegt het COA, dat de opvang regelt. In Ter Apel is het al dagen te druk. Gisteravond werden meerdere asielzoekers daarom naar Gieten, dat is in Drenthe, gebracht. En voetbal, Willem II mag toch uitsupporters meenemen naar de degradatiekraker morgen tegen Volendam, meldt de gemeente. Willem II en Volendam spelen de finale van de play-offs en de winnaar speelt volgend jaar in de Eredivisie, het hoogste niveau. Ja, eigenlijk waren er geen uitfans welkom in Volendam, omdat de gemeente bang was voor onrust. Dat is teruggedraaid. En ook begint die wedstrijd morgen wat eerder, om 4:30. Weer nog van Weerplaza. Bijna overal schijnt hij. De zon, een graadje of 25. De komende dagen blijft het warm met temperaturen rond de 28 graden.
0: Lekker weekend, Danny.
1: Heerlijk, hè?
0: Lekker gewerkt, jongen.
1: Daar gaan we. Vakantie zelfs.
0: Vakantie?
1: 3 weekjes weg.
0: Fijne vakantie. Iedereen gaat hier weg. Zit hier de komende week gewoon in mijn eentje. 38 files in Nederland. Ja, vakantie drukte nu al, met Pinksteren natuurlijk. De twee die eruit springen zijn de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 5 kilometer. 3 kwartier sta je vast. En de A4, Dinteloord richting Antwerpen. Tussen Tolen en Markiezaat. 11 kilometer, ruim een 30 minuten vertraging. Flitsers gemeld op de A7. Den Oever richting Amsterdam, 11,1. De A16, Breda richting Dordrecht, 45,7. En een flitser op de A27, Hilversum-Utrecht bij Utrecht, 80,2.
3: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger. Ja, lekker hè? Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
4: Q Music. Wim van Helden.
0: Vind je het goed als ik nu ook even wat zomerhits in doe dan? De eerste zomerhit van Christina Aguilera hoor je zometeen. Keigo en nu Shakira. Q.

0: begin van waarschijnlijk je extra lange Pinksterweekend. Met de nadruk op lang en warm.
1: Klemmetje warm hier aan. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
0: Ja, het belooft echt bloedfysiek het heet te worden. Daarom hebben we besloten om de Q Top 500 van de zomer dit weekend weer eens uit de ijskast te halen. Pak je gelijk een drankje erbij. Tropische temperaturen zijn namelijk op komst. Ik zag net een berichtje van Wilfried. Die is al inkopen aan het doen voor de barbecue van dit weekend. Oh, lees ik verkeerd. Barbecues, meervoud. Ja, waarom niet? Hele weekend kun je lekker barbecuen. Ondertussen de Top 500 van de zomer luisteren. We beginnen morgenochtend om 7 uur. Met alleen maar hete hits. En we gaan door tot maandagavond als het zonnetje is ondergegaan. Dus tot en met tweede Pinksterdag 's avonds de top 500 van de zomer.

0: naar de Gelderdoom gaan. Of al onderweg zijn zelfs. Kees gaat zo meteen naar Suzanne en Freek, klaar om te vertrekken. En heel veel zin in. Isabelle die stuurde ook al een appje. Die gaat vanavond naar de Gelderdoom. Het was een verjaardagscadeautje van mijn vader. Ik heb er zoveel zin in. Ja, vertrek op tijd zou ik zeggen. Het wordt druk natuurlijk in heel Nederland. Maar met name in Noord-Brabant en Gelderland. Vertelde Danny net al in het nieuws. Ja, en Gelderland, dat is ook de plek waar de Gelderdoom ligt natuurlijk. Dus vertrek zeker op tijd. Vanavond mogen ze weer, Suzanne en Freek. Ze hebben even een paar rustdagen gehad. En ja, pakken vanaf vandaag weer door. Want 10 stadionshows staan op het programma. Ze hebben er 3 gedaan. Ik was bij de laatste show tot nu toe. Ja, en ik moet je zeggen, als je nog gaat, het belooft prachtig te worden. Ik vond het echt een ongelooflijk super strakke show. En tegelijkertijd vond ik knap dat ze het ook super ontspannen deden overkomen. Het waren gewoon Suzanne en Freek die opeens in een voetbalstadion stonden. Op sommige punten was het bijna huiselijk. En dat is knap. En ik vond het vooral authentiek. Want kijk, tegen de tijd dat je shows van zulk formaat gaat geven, dan moet het vaak meeslepender en indrukwekkender. Dat is Suzanne en Freek ook zeker gelukt. Maar wel zonder zichzelf te verliezen. Ze zijn echt heel dicht bij zichzelf gebleven. Nou, ik ga je een kleine spoiler alert geven. Dit wordt de uitsmijter van de avond. Met vuurwerk, confetti en 40.000 hossende mensen. Veel plezier als je gaat vanavond of later dit weekend. Het wordt goud. Suzanne en Freek.
1: Als je mijn gedachten heeft.

Zijn nieuwste Fine Place to Die. En de vraag is, staat die andere van hem nog steeds op nummer 1 in de top 40? Dat hoor je vanmiddag vanaf 2 uur, nieuwe lijst.

0: maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe geeft ruimte. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
17: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt je Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Zomersdagje, veel zon vandaag, maximaal 26 graden. Ja, en de rest van het weekend ziet er net zo uit. Sterker nog, het wordt alleen nog maar warmer. Situatie op de weg. 57 files, waarvan de langste op de A2. Utrecht en Bos tussen Beest en de Martinus Nijhoffbrug. Daar kom je in 10 kilometer met 35 minuten. En ongeveer net zo lang de A58. Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. 11 kilometer, daar ook ruim een half uur vertraging.
0: We gaan zo met die Wim op pad.
1: Met wie?
0: Met Wim.
1: Wie is Wim?
9: Q-Music. Wim van Helden.
1: Gezellig. Goed, die Wim.

0: En Stil Champagne bij Q-Music. Ja, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor deze liedjes. Het is ook een beetje Stil Champagne geworden.
1: Vince, vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
1: En vergeet mijn liedje.
0: Liedjes die veel te lang stil hebben gelegen. Als je ze weer hoort, hè, dan bruist het weer. Dan zing je ze gewoon weer mee van voor tot achter. Van die oh ja momentjes, vergeet mijn liedjes. Elke dag zet ik er eentje in de spotlight met jouw hulp. Daar is inmiddels een playlist ook van op Spotify. De vergeet mijn liedjes playlist. Daar staan ruim 1000 titels in. En ik dacht even leuk op vrijdag om ze een beetje de balans op te maken. Wat staat er dan allemaal in? Nou, ook heel veel zomerhits. Dat is wel leuk voor vandaag. Gewoon even 3 willekeurige vergeten zomerhitjes. Welke zou je helemaal willen horen? Het was The Beach, die film waar het is, met Leonardo DiCaprio. All Saints and Pure Shores is de eerste keuze. Zo. Duke Dumont. Ook leuk. Ocean Drive van Duke Dumont kun je kiezen als vergeven liedje. Of ga je liever voor Ginger Nina.

0: Thomas Gray en Rumors.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
2: En vergeet mijn liedje.
0: Die bijna vergeten zomerhits waar je uit kunt kiezen. All Saints, Pure Shores, uit de film The Beach met Leonardo DiCaprio. Duke Dumont met Ocean Drive. Of Ginger Nia met Sunshine. Ramon.
3: I love the sunshine, give me sunshine.
0: Dat is duidelijk, die gaat voor Ginger Nia. Wordt lekker gestemd ook via de poll in de Q-Music app. En Daphne die is aan het lopen voor het goede doel.
4: Hey Wim, ik heb net de 150 kilometer aangetikt voor het goede doel lopen in mei. En wij zijn hier bij een grote waterplas even aan het pauzeren en aan het drinken, de hond en ik. Dus ik zou graag All Saints met The Beach horen, heel toepasselijk.
0: Nou, dat heb je ook wel verdiend natuurlijk met zo'n tocht. Nou, het ging nek aan nek tussen Ginger Nia en All Saints, maar All Saints heeft nu toch gewonnen.
1: Shuffle.

0: All Saints en Pure Shores bij Q Music. Binnen een paar minuten hoor je Just Say. Bijna 1 uur. Wat zit er in het nieuws, Fieke?
1: NAVO-baas Mark Rutte wil dat er sneller wapens geproduceerd worden.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bob, wat doe je?
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
3: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
3: Lekker!
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Zo, waar is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving. Domino's.
14: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op Goossens.nl.
6: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws door nu.nl. Fieke Hamers.
10: Goedemiddag. En de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou zich hebben vergrepen aan een jonge man. Dat zou onder meer zijn gebeurd in de tijd dat hij nog burgemeester was. Asielminister Bart van den Brink gaat gemeenten op de vingers tikken die zich niet houden aan de spreidingswet. Maar niet allemaal, zegt hij, want dan zou ik wekenlang dagelijks aan het praten zijn. Van den Brink wil van gemeenten weten waarom ze in gebreken blijven en grijpt desnoods in. NAVO-chef Mark Rutte vindt dat de wapenindustrie te traag is. Hij voert een intens gesprek met bedrijven om de wapenproductie op te voeren. De NAVO-top in Den Haag is vorig jaar afgesproken om honderden miljarden extra in verdediging van NAVO-landen te steken. Maar volgens Mark Rutte maakt het bedrijfsleven daar te weinig gebruik van. Overheid en bedrijfsleven wachten op elkaar, zegt Rutte. En pas op met de magneetjes van het spel Magnetics. Want als je kind die magneetjes inslikt, kan het grote gevolgen hebben. De magneetjes zijn zo sterk dat je er ernstige inwendige verwondingen van kan krijgen. De maker van het spel roept op het spel terug te brengen naar de winkel. En dan het weer van Weerplaza. Droog, zonnig en het wordt een graad of 25. En morgen 24 tot 29 graden.
9: Situatie op de weg. Er zijn al 66 files in Nederland. Twee die eruit springen, dat is allebei op de A2. Daar ben je het slechtste af. Van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Urmond en Airport Maastricht-Aken. Daar 7 kilometer. Half uur vertraging. En de A2 Utrecht in Bos. Tussen Beest en Zaltbommel. 13 kilometer. Vertraging is daar 3 kwartier. 1 flitser gemeld op de A44. Wassenaar richting Nieuw-Vennep. Opletten bij 1,6.
2: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
11: Ja, lekker hè? The summer is magic.
2: Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. Ja. De Q Top 500 van de zomer.
12: Q Music. Wim van Helden.
9: Morgenochtend vanaf 7 uur beginnen we met nummer 500. Lekker toch?
13: Jazeker. Gas erop.

0: even een snackie.
1: Ja, het is niet de bruine frituurschaal. Bruine fruitschaal. Nee, ik heb hier een klein snackie van een trackie. Die je zometeen helemaal gaat horen. Ik ben benieuwd of dat je hem al herkent. Welke hit is dit? Ja, daarna gaat het los. Waar komt dit uit?

0: een voorproefje gegeven van wat je nu gaat horen op Q-Music. En dat zijn deze 2 seconden. Maar waar komt dit ook alweer uit?
1: Ja, potverwim. Ik hoor zo het hele nummer. Maar nou die titel en artiest. Ah, ik kom er niet op.
0: Ja, welke is het toch? Cindy, die komt er niet op. Even kijken, ik kreeg een berichtje van Kim. Die dacht aan Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Nee, dat is het niet. Edwin.
2: Running Up That Hill from Kate Bush.
0: Is dit Running Up That Hill van Kate Bush? Maar gelukkig hebben we daar Lucy.
3: Hey Wim, ja zeker weet ik welk nummer dat is. Dat is Living For van Kensington.
0: Maar natuurlijk, luister, daar zit hij meteen aan het begin.

0: Zometeen sluiten we de werkweek geheel in stijl af met een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Het was de week die geheel in het teken stond van Mattie versus Marieke. En die kwam vanochtend ten einde. En er kan er maar één de winnaar zijn, zoals Henny Huisman ooit zong.
1: De tijd die team Mattie heeft gezet bij deze laatste challenge is 12 minuten en 17 seconden. Maar ja, dan de tijd van Marieke. De tijd van team Marieke is 7 minuten en 28 seconden.
0: Ja, en daarmee werd Marieke de winnaar. Zij had als eerste 10 vlaggen binnen, maar het ging echt nek aan nek. Het was rete spannend. Mattie versus Marieke begonnen met de eerste challenge in Assen. Daarna gingen ze naar Burgum in Friesland en zo het hele land door. Ik wil van je weten, in welke plaats eindigde Mattie versus Marieke vanochtend?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 14:15. Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op tweede Pinksterdag.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Inbouwapparatuur.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zon, zon en nog eens zon. En smeren. Heel veel smeren. Kan zomaar tropisch warm worden. Situatie op de weg. Er zijn 72 files. Pinkste drukte in volle gang. Pik even de belangrijkste files eruit. Als in waar je echt slecht af bent. Er zijn er 3 op dit moment. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Tussen Born en Airport Maastricht-Aken. 12 kilometer. Bijna een half uur. Nee, sorry. Bijna een uur, helaas. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer. Daar 3 kwartier vertraging. Dat is dus ook de A2. En dan hadden we de A50 nog in de aanbieding. Apeldoorn richting Arnhem, tussen Hoenderlo en Schaarsbergen, ongeluk gebeurd. 5 kilometer met een uur vertraging. Sterkte, blijf voorzichtig.
1: Wim van Helden.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran, nieuwe muziek, hoor je zo meteen.

Eat McGray en Greedy. Dat hopen Martin Garrix en Ed Sheeran ook, dat je greedy bent. En dat je heel vaak op repeat drukt bij dit liedje. Dan wordt het vanzelf een hit. Repeat It, nieuwe muziek op Q Music.

0: lançou, joga a mão pra cima e balança.
1: Graag gedaan, jongen. Lucas.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, ik had een vraag aan jou gesteld. In welke plaats won Marieke vanmorgen eindelijk dan na een hele week strijden Matty versus Marieke?
2: Dat moet horen zijn.
1: Ja, alle beelden ga je vanmiddag terugzien. Vanaf 4 uur komen ze allemaal online. Een hele grote megacompilatie van al die challenges die ze de hele week hebben gedaan.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
1: Ja, Lucas, voor jou heb ik ook een challenge. Namelijk het slimste bedrijf van Nederland zien te worden.
2: En daar gaan we uiteraard wel voor.
1: Bij welk bedrijf werk je? Voor wie ga je strijden?
2: Ik werk voor het bedrijf Pinion Games.
1: En dat is iets met spelletjes, denk ik, want Pinion Games, hè?
2: Dat is inderdaad iets met spelletjes. Wij maken bord- en kaartspelletjes voor zowel de consumentenmarkt als voor bedrijven en op maat.
1: Kijk, nou, dan zit je eigenlijk ook wel goed in het slimste bedrijf van Nederland. Hebben we ook een kaartspel wat je nog kunt winnen. Maar je gaat
2: dat is ook leuk.
1: Ja, dat is op zich leuk. Dat is zeker leuk, maar jij gaat natuurlijk voor de echte winst, toch?
2: Uiteraard.
1: Ja, dan maak je kans op een karaoke party speaker van Tempo Team. Als je de snelste wordt van deze maand, krijg je ook nog het slimste bedrijf award. En met wie ga je spelen, Lucas?
2: Ik speel met Jelle. Goedemiddag.
1: Hey Jelle. Jullie werken samen in het bedrijf of is de rest al vertrokken?

0: Nee, we zijn met z'n tweetjes samen.
1: Altijd?
0: Ja, altijd. Klopt, ja.
1: Het is dus eigenlijk jullie eigen bedrijf dan, lijkt me.
0: Ja, klopt, ja. Ja,
1: nou, zet dat even in de etalage dan. Pinion Games.
2: Ja, zie je.
1: Ja.
0: Heel Nederland weet het nu, hè?
1: Wat zeg je?
0: Heel Nederland weet het nu.
1: Ja.
0: De naam is bekend.
1: De naam is bekend, ja, we hebben het nu al 3 keer gezegd. Nee, gratis reclame krijg je niet. Nou, ik ga gewoon 1 minuut starten. 1 minuut, zo snel mogelijk. 5 vragen goed. Kom maar door. Hoe wordt een groep wielrenners ook wel genoemd?
0: As.
1: In welk land vindt dit weekend de Formule 1 plaats?
0: As.
1: Maak het spreekwoord af. Wie het kleine niet eert.
0: Grote niet weert.
1: Van welk duo is Freek Rikkerink bekend?
0: Suzanne Freek.
1: Welke letter staat op een kentekenplaat uit Spanje?
0: E.
1: Wie won Matti versus Marieke?
0: Marieke.
1: Wat voor dier is een tarantula?
0: Een vogel.
1: Oh, rekent dat goed? Is dat vogel? Ja, spin, hè? Vogelspin. Nee, vogelspin. Vogelspin, ik heb hem goed gegeven, maar dat kan niet. Ik dacht al, ja, tarantula. Nee, we moeten er nog eentje. In welk museum hangt de nachtwacht?
0: Rijksmuseum.
1: Ja, nou, die was dan wel goed. Dan zijn we er wel. Het is voor ons ook vrijdag. De jury zit te slapen. Ja, de jury had hem goed gerekend, maar ik denk nee. Tarantula is echt een vogelspin. Vogel kan ik niet goed rekenen. Nou, die van Matti versus Marieke kregen nog even in de bonus een keer erbij. Dat was een makkie natuurlijk. Een E op de kentekenplaat uit Spanje. Freek Rikkerink, natuurlijk bekend van Suzanne en Freek. Vanavond weer in de Gelderdoom. Wie het kleine niet eert, die het grote niet weert. Is het grote niet weert. De Formule 1 is dit weekend in Canada. Die had je niet goed. En een groep wielrenners is een peloton.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dan weten we dat nu ook.
1: Ja, precies. Het was niet heel best, jongens. 22 seconden over. 10e in het klassement.
0: Oei.
1: Maar Pinion Games staat wel op de kaart. En Urk bij deze ook, want daar komen jullie vandaan. Jullie krijgen van mij wel het slimste bedrijf kaartspel.
0: Kijk, dat is dan leuk.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: gaat gebeuren, want de top 40 gaat bijna beginnen.
1: Ja, dat snap niet, maar dat is Jeroen Elbers hier van de redactie die dat ooit in heeft gesproken voor zo'n promootje. Ja,
0: ja. En hey. die promo hoor je vanaf woensdag. Ja. Vanaf woensdagmiddag hoor je elke keer, hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Maar hij gaat zo beginnen,
1: zeker
0: met Stefan. En ik wil even eerlijk antwoord voor jou.
1: Oh.
0: Nummer 1, ja of nee?

0: Ik geef geen antwoord. Ik ga één ding verklappen, ja?
1: Ja.
0: We hebben en een legendarische binnenkomer. Je gaat niet raden wie dat is. En deze gaat naar het erepodium.
1: Dus sowieso top 3.
0: Cheerio gaat naar het erepodium. De
1: vrijdagavond is beurt. Veel plezier met de top 40, Stefan, zometeen.
0: Ja.
2: De strijd is gestreden.
3: Marieke wint deze hele week Mattie versus Marieke Challenge.
4: Yeah! Lievert, van harte gefeliciteerd.
5: Geweldig! Wat ben ik trots op jullie! Yeah!
2: Mattie versus Marieke zit erop. Kijk alles terug in de Q-app. En of ze er dinsdag weer zijn?
6: Mattie, zijn we nog goed?
7: Ja, we zijn goed.
2: Denk het wel.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
1: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
7: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving. Domino's.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
18: Kippie.
19: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59.

0: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Goedemiddag, bijna 2 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
8: Goedemiddag. Er worden steeds meer plofkraken gepleegd. Telde de politie er vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er nu al 15. Volgens de politie verschuift de aandacht van plofkrakers van pinautomaten naar sealbag-automaten. Daarin kunnen ondernemers geld afstorten. Samen met het netwerk van geldautomaten probeert de politie het onmogelijk te maken om plofkraak op dit soort automaten te plegen. Het Rode Kruis gaat 5 tenten neerzetten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is bedoeld voor schaduw voor nieuwe asielzoekers, niet om onder te slapen. De komende dagen wordt veel zon verwacht en temperaturen tot wel 29 graden. Ter Apel zit overvol en vangt alleen nog kwetsbare mensen op. Het Rode Kruis deelt ook water uit. Het kabinet is akkoord met het verbieden van de handel van goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Die staan in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een nationaal importverbod uit de nederzettingen. Voor een Europees verbod is te weinig steun van andere landen. En het wordt de komende dagen perfect barbecue weer. In Amerika wordt barbecue bloedserieus genomen. Er zijn de eerste studenten van de Universiteit van South Carolina afgestudeerd in het vak barbecue. Het vak duurt maar liefst 96 lesuren en er wordt niet gegeten in het klaslokaal. Onder meer de geschiedenis en de cultuur van barbecue komt aan bod.
9: Ik denk dat onze collega Tom van der Weert daar gastcolleges geeft.
8: Ik heb nog het weer van Weerplaza voor je. Het is droog, zonnig en wordt een graad of 25. Morgen 24 tot wel 29 graden.
9: Fieke, dankjewel. We boffen zo met z'n allen voor het Pinksterweekend. Qua weer dan, want op de weg is het nu al herres. Ongelooflijk, 115 files. Doe normaal, het is 2 uur. De langste vindt Jonander op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 12 kilometer, ruim een uur. Ook de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Born en Airport Maastricht-Aken. 9 kilometer, een half uur. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Schaar. 7 kilometer, anderhalf uur vertraging. Verder sta je nergens langer dan 20 minuten stil. Dat dan weer wel. 1 controle langs de A16 naar Breda. Kijk de meterpaal 45,8.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
10: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger. Ja, lekker hè? Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
9: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3175.
10: De enige die telt.
9: Ik kreeg een appje van Jules.
11: Stefan!
9: Hey! Joehoe.
11: Lange zit voor jou vandaag, of niet?
9: Ach.
11: Succes met de top 40!
9: Dankjewel! Joehoe. Ja, een extra lange zit hoort natuurlijk bij een extra lang Pinksterweekend. Zo is het ook. Een warm en zonnig weekend. Wat een temperaturen. Buiten is het warm en de hits zijn heet. Dus pak er een koud drankje bij. Dan gaan we los met de editie van vrijdag 22 mei 2026. Deze week 13 stijgers, waaronder 8 stippen, 1 superstip, 16 zakkers, 8 zittenblijvers, 19 extra alarmschijven en 3 nieuwe binnenkomers. En ik zeg je alvast, die 3 nieuwe binnenkomers hebben alle 3 een steengoed verhaal. Eerst even een overzichtje van vorige week, toen was dit de top 3 van ons land.
10: Nummer 3
9: was voor Somber en Homewrecker.

Warren zegt yes to the tegen week 6. Fever Dream is al 6 weken op rij de allergrootste hit van Nederland. Maar ik zei vorige week ook, Alex is wel een beetje kracht aan het verliezen. De kans is groot dat hij binnenkort zijn plek aan de top moet opgeven. Is dat deze week al zover? Evie denkt van wel. Zij voorspelt dat Roxy Dekker en Kevin de nieuwe nummer 1 gaan worden met Jij Hebt Mij. Brigitte en Marco gaan voor Cheerio van Justin de Wild. Maar ik zie ook bijvoorbeeld Kiara, Jodie en Elise. Die denken gewoon dat Fever Dream een weekje blijft plakken. Via qmusic.nl/top40 kan je jouw voorspelling voor de nummer 1 doorgeven. Onder alle goede antwoorden verloot ik vanmiddag het Autotaalglas sterrenpakket met daarin een concert naar keuze voor 2 personen. Plus vervoer in een mini-electric. We nemen deze week afscheid van 3 hits in de lijst, waaronder een van de kortste top 40 hits ooit. Baby Doll van Dominic Fike na 6 weken. Footsie!

0: steeds met de hits van Olivia Dean, maar niet met Man I Need. Debuut was dit, hè. Binnenkomen op nummer 11. De week daarna doorstijgen naar nummer 1. Daar heeft ze 9 weken gestaan. In totaal 37 weken genoteerd geweest. Een van de grootste hits aller tijden. Bizar, nu uit de lijst gevallen. Hit van Snelle, die is er nog wel bij. Laat het licht aan. Vorige week op nummer 35. Deze week 5 plekken lager op
1: nummer 40.
0: Super lief ook dat hij nog even in Deventer kwam kijken, hè, bij Mattie en Marieke. Gewoon speciaal langsgekomen in een kroeg om hoi te zeggen. Vind ik cool.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dominic Fike en White Keys op Q Music. De top 40. Waar ik goedemiddag zeg tegen Donnie. Hey!
1: Goedemiddag, hoi hoi. Alles goed?
0: Ja, met mij is het helemaal lekker. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, het gaat zeer goed. Ik zit, op dit moment zit ik in de studio. Wacht, ik ga even hier en zien jullie al de accessoires.
0: Oh, ik zie Suzanne. Dan weet ik bij wie jij bent als ik al die platen zo zie hangen.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Het kan niet anders. Je bent of bij Leon Palmen of bij Arno Krapman. Die zijn allebei verantwoordelijk voor zoveel top 40 hits dat hier weer iets goed uit je vingers gaat komen.
1: Dat is zeker waar. Ik ben bij Arno Krapman. Die is bij de mensen bekend als Arno Krapman. Dat ben ik wel zeker.
0: Aan de telefoon Donnie, bij de mensen bekend als de fenomeen Maradoni, Masterchef.
1: Ja, ja, ja, ook ja.
0: Je hebt een hoop titels. Ja, we hadden net White Keys, Dominic Fike in de lijst. En één plekje hoger sta jij. Mag jij raden welk liedje?
1: Ik hoop de allernieuwste, de Foute Anthem, samen met K3.
0: Vriend, ik zou een lot kopen. Je hebt helemaal gelijk. Ja!

0: in de top 40 samen met K3 en Schaduw.
1: Geweldig.
0: Lekker man. Ja. Het liedje is nu net, nou wat is het, 2 weken uit. Het foute anthem van 2026.
1: Ja. Het is, ik vond het een grote eer dat ik er überhaupt op mocht. En ja, ik ben wel blij dat ik nu dan ook een beetje uit de schaduw gaat en nu in de top.
0: Je kan jou ook niet uitzetten, al probeer je het. Ik kan niet. Hey, uiteindelijk kreeg jij ook te horen dat dit de allereerste samenwerking is die K3 ooit heeft gedaan. Ja, dat lijkt me toch wel nog steeds een ding om trots op te zijn.
1: Ja, dat vind ik, daar ben ik super trots op. En men weet ook van mij dat ik sporadisch duetten doe. Dus voor mij is het sowieso echt fantastisch. Die kan ik ook van me, ja, dat is heel mooi.
0: Je doet wel eens een duetje, ja precies.
1: Ja, sporadisch.
0: Alleen in dit geval, jij voelde jou enorm vereerd dat je samen met K3 een liedje mocht doen. Hun eerste samenwerking ooit. Zij mogen zich ook enorm vereerd voelen. Want Donnie, jij bent kind aan huis in de top 40 de laatste tijd. Dat is niet normaal. Je staat er vandaag ook gewoon nog meerdere keren in. K3 daarentegen, de laatste keer was in 2009. Dus dankzij jou hebben ze weer hun eerste top 40 hit in 16 jaar tijd.
1: Nou, dankzij mij weet ik niet. Maar het is sowieso fantastisch. Het is sowieso
0: laat ik het anders zeggen. Ondanks jou.
1: Is misschien beter verwoord. Hey,
0: laatste keer, goed nieuws, stonden ze de 10 weken in en piekten ze op nummer 2. Dus dat lijkt me ook een mooie voorbode voor deze. Donnie, zou jij de honneurs waar willen nemen en het foute anthem aan willen kondigen in de top 40?
1: Is goed. Lieve mensen, hier is hij. K3, samen met mij, Schaduw. Voor het eerst in de top 40. Begrijp je?
2: 38. In de

0: tot nu toe een beetje kalm aan in de lijst. Awake Tonight staat al 4 weken in de top 40, waarvan nu al 3 weken op nummer 37. Maar goed, als je blij bent met je huis, waarom zou je verhuizen, toch? Zo is het ook. Aan de andere kant, het kan ook Stilte voor de Storm zijn. We hebben meerdere top 40-hits gezien die ineens na wekenlang kabbelen als een raket gaan. Alles is nog mogelijk, ook voor ons Frans. Frans Bauer. Afgelopen weken was het elke vrijdagavond Chinees bestellen om te vieren dat hij weer was gestegen in de lijst. Maar vanavond wordt het gewoon een AVG'tje.
1: 36.
0: 6 plekken omlaag van 30 naar 36.

0: Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij in de top 40 op Q-Music. Straks gaan we weer bellen met een nieuwe binnenkomer. Ik zei het al, elke nieuwe binnenkomer heeft deze week een goed, mooi verhaal. Ik kan wel maar twee van de nieuwe binnenkomers bellen. Hoe dat zit, ga ik straks uitleggen. Ook deze van Gel en Solto. Een voorproefje op het zomerse weekend en de Q-top 500 van de zomer. Jamaica McCrazy, zo Q.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
6: craving. Domino's. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trek.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: 3 geweest. Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Het kan zomaar uitzonderlijk druk worden op de weg, waarschuwde de ANWB ook vanmorgen. Heeft alles te maken met het lange Pinksterweekend. Op dit moment al 145 files. De langste vind je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer, 3 kwartier vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Gorkum. 11 kilometer, ruim een half uur. A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en Brug over het Oranjekanaal. 4 kilometer, 3 kwartier vertraging. En nog de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Schaarsbergen, 7 kilometer, een half uur. Verder zou je nergens langer dan 20 minuten stil moeten staan. Maar ik ben ook maar de boodschapper. Ik ben ook de boodschapper van de hits van Nederland. De top 40 op Q. Met nu zomerse muziek. En dit wil je gewoon met dit weer. Jamaican op 35.
5: De top 40. Nummer 35.

gaat de komende week gewoon weer stijgen. Dat kan niet anders met dat zonnetje. En ook de komende week op Q heel veel zomerse muziek. De Q Top 500 van de zomer staat op het punt van beginnen. Maar eerst staan we nog even stil bij de 40 grootste hits van ons land. De Top 40. Met zometeen de hoogste nieuw binnenkomer. Heeft alles te maken met een talentenjacht. Misschien kan je dan al raden wie het is. Je hoort het zometeen. Hem. Nou ja, maar goed. Na dit van Senna. Voor haar is het ook ooit allemaal begonnen bij een talentenjacht. Voor eigenlijk meerdere talentenjachten. 2018 toen deze mee aan The Voice Kids. Nou, alle stoelen draaiden voor haar cover van

0: waren enthousiaste coaches en daarna ging ze voor het Nederlandse levenslied met de Tilburgse talentenjacht Volkszanger Junior. Die won ze. 2021 heeft ze ook nog meegedaan aan We Want More met allemaal liedjes van Hazes. Nou, er zijn eigenlijk geen shows meer die ze niet heeft gedaan. En wel altijd met succes, want kijk waar ze nu staat. Gewoon al wekenlang een dikke top 40 in te pakken samen met Donnie. Waar blijf je nou deze week op nummer
1: 34?

0: Ella Lefty en Boston in de top 40 op Q Music. Deze week op nummer 33.
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Ja, zo nu en dan draaien we ook een tip voor de top. Een liedje dat zomaar binnenkort de top 40 binnen zou kunnen komen. Ruben, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Ruben Hillen, wel te verstaan. 3 weken geleden stond je nog tegenover mij hier in de studio. Toen maakte ik programma samen met Quinty. Samen met de 3 andere finalisten van The Voice of Holland.
3: Ja.
0: Er is wel wat gebeurd, hè, in de tussentijd.
3: Ja, dat is veel harder, hè. Het is wel heel wat anders nu. Ja.
0: Jij was Suzanne en Freek, team Suzanne en Freek. Jij hebt dus gewonnen. En je bent op dit moment, denk ik, ik hoop voor je, dat je al in de Gelredome bent.
3: Ja, klopt. Echt op nippertje nog. Net gereed.
0: Hoe gaat dat? Want los van die titel Voice of Holland, er komt heel veel op je af. Zeiden Suzanne en Freek ook nog eens doodleuk. Joh, jij mag gewoon het voorprogramma doen van onze shows in de Gelredome.
3: Ja, dat is toch helemaal super. Dat is echt geweldig. Ik ben wel heel erg wennen, zo'n ander podium. Want ik ben feestentjes gewend waar 200 man in staat. Dus dit is wel even wat anders, maar ja, een hele eer.
0: Is het harder werken of gaat het eigenlijk gemakkelijker nu?
3: Nee, het gaat eigenlijk heel prima. De eerste keer ben je wel heel zenuwachtig. Maar de tweede keer ken je het een beetje. En bij de derde keer gaat het eigenlijk helemaal goed. En dan is het gewoon, gewoon gaan.
0: De 4e keer ga je de kantjes eraf van aflopen. Ja, top. Hey, ik heb dus begrepen dat jouw collega's dachten dat je nooit zou winnen toen jij mee ging doen aan de Voice.
3: Ja, klopt. Anders ze waren van mening dat als ik de finale zou hebben gehaald überhaupt, dat ik niet meer aan het werk zou zijn.
0: Ja, wel lekker dat je ze even het tegendeel hebt kunnen bewijzen. Dat is wel fijn. Ja. Van de week zat je ook in Repeat of Niet. Het ging ontzettend goed. Met verve de 10 rondes gehaald. Heb je dat allemaal ook gehoord? Of heb je het een beetje geprobeerd te negeren?
3: Nee, ik heb het wel echt gevolgd. Omdat ik ook weer dat bij 10 keer, dat hij dan volgens mij vaker in de playlist wordt gezet na de 10 keer. Dus dat hij dan vaker te horen is. Dus dat probeer ik wel echt te volgen. Dus ik vond het wel heel belangrijk.
0: Leuk, maar ook wel spannend. Want je hoort af en toe ook een berichtje van, ik vind niks.
3: Ja, dat is een mening. Maar ja, helemaal goed.
0: Dikke huid, jongen. Nu al lekker. Ruben, dan ben ik blij dat jij een beetje een dikke huid hebt. Want ik wil eerlijk tegen je zijn. Ik heb tegen je gelogen.
3: Oké.
0: Ja, wij zeiden dat we gingen bellen als tip voor de top. Een liedje waarvan wij denken...

0: dat liedje zou zomaar de top 40 binnen kunnen komen. Maar het is al zover.
1: Echt niet. Echt niet.
0: Zegt het heel goed. Nu al, ja, inderdaad. Nu al in de top 40, Ruben.
1: Oh, ja, dat had ik echt niet verwacht.
0: Het is toch bizar. Zij aan zij met je coaches Suzanne en Freek. Jij hebt gewoon je eerste top 40 hit te pakken.
1: Oh, ja, fucking lijf. Echt super sick.
0: Welkom bij de 40 grootste hits van ons land. Ik zou gelijk zeggen, doe even reclame. Want vanmorgen is de verkoop van jouw clubtour gestart.
2: Ja, vanmorgen om 10 uur zijn alle kaarten in de verkoop gegaan. En het gaat al wel heel hard. Dus als je nog wil, dan moet je wel even een beetje tempo maken.
0: Jongen, je hebt geen reclame nodig.
2: Jawel, ja, alle reclame is welkom. Dus vooral even een kaartje kopen. Hartstikke leuk.
0: Ruben, ik wens je heel veel plezier de komende tijd. Vooral ook weer in de Gelre Dome met Suzanne en Freek. Je eigen clubtour. Laat het begin zijn van veel meer. Het is in ieder geval een bijzonder vliegende start van je carrière. Want weet wel dat lang niet alle deelnemers aan talentenjachten zomaar in één keer de top 40 binnenkomen met hun eerste single.
2: Nee, dat weet ik. Dat weet ik.
0: Ja. Ik maak het altijd graag ongemakkelijk. Je mag je eigen liedje aankondigen in de enige echte. Ruben Hillen, the floor is yours.
2: Nou, hier komt 20 seconds. Het is mooi weer. Zo'n raampje open van de auto's. Veel file hoor ik. Dus in ieder geval een beetje positief vibe in de file. Succes. Nummer

0: Fresca en mijn Lassa bare minimum in de top 40 op 31.
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Nu echt een tip voor de top. Ik ga niet meer jokken brokken tegen de artiesten vandaag. Jonas Blue, meerdere hits op zijn naam. En toch zat hij er even doorheen. Hij wilde zelf stoppen met muziek. Ja, soms is het dan goed om een beetje van omgeving te veranderen. Hij verhuisde van Londen naar Miami. Hij vond het plezier terug. En nu is daar Edge of Desire. Vorig jaar al uitgekomen. Ja, en door het zonnetje en zo. En doordat de festivals weer een beetje op gang komen. Hij zit in allerlei DJ-sets over de hele wereld. Het kan ook bijna niet anders dat in Nederland met het zonnige vooruitzicht dat deze door gaat stijgen naar de top 40. Een tip voor de top. Jonas Blue, Malieve en Edge of...

0: Happy Edge of Desire, Jonas Blue. Nou, mocht het zonnetje bij jou toevallig niet schijnen, jij bent die ene persoon in Nederland die hem niet te zien krijgt vandaag, scheen die net toch een beetje door de radio. Top 40 gaat zometeen verder met Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus, joehoe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving. Domino's.
13: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
14: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel je nu mee aan?
17: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel,

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Aldi, soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chocolade worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
12: 3 uur, goedemiddag. Q Music nieuws van nu.nl. Kamers.
13: Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt nog een besmettingsgeval van het Hanta-virus in ons land. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt het nu ook te hebben. Het zieke bemanningslid wordt in isolatie behandeld. Er zijn nu 12 besmettingen bekend in deze uitbraak en er zijn 3 patiënten overleden. In Amsterdam is vanochtend een jongen ontvoerd. De jongen was tegen zijn wil een auto ingesleurd en zat vastgebonden op de achterbank, meldt AT5. Na een korte achtervolging kon de politie de auto klemrijden en de jongen bevrijden. Er zijn 3 mensen aangehouden. Journalist Gijs Sanders en zijn cameraman zijn weer in Nederland. De 2 deden verslag van de hulpvloot naar Gaza, maar werden door Israël op internationale wateren opgepakt. Volgens het journalistieke platform The Marker gaat het naar omstandigheden goed met ze. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd komen eind van de middag terug. En een man en een vrouw zijn opgepakt voor witwassen vanuit hun Surinaamse toko in Rotterdam. De politie denkt dat je daar crypto kon omwisselen voor cashgeld. En het werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine. Politie nam €13.000 in beslag. En dan het weer van Weerplaza. Droog, zonnig en een graad of 25. En morgen 24 tot 29 graden.
14: Hey, het is of het is min 10 of het is plus 40. Maar er zit niks tussenin bij, hè?
13: Ja, ik hoor mijn naam niet meer klagen.
14: Nee, dat is ook waar. Ik moet ook mijn bek houden. Het wordt lekker weer. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Fieke, dankjewel. 182 files. Ja, de ANWB waarschuwde vanmorgen al. Extreem drukke spits kan het worden door de Pinksterdagen. Pinksterweekend, ja, dat was. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar kom je in 11 kilometer, 3 kwartier. A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 13 kilometer, een half uur. A12 Arnhem Utrecht tussen Arnhem-Noord en Grijsoord. 10 kilometer, 3 kwartier daardoor een ongeluk. En ook de A27 Utrecht Gorkum tussen Everdingen en Noordloos. 10 kilometer, een half uur. Ook nog 1 controle. A16 naar Dordrecht, hectometerpaal 42,7. ANWB zei trouwens ook, wil je die files skippen? Misschien kan je dan beter s'avonds pas gaan rijden.
15: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaal. Glas.
16: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
17: Ja, lekker hè?
18: The summer is magic.
16: Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
19: Stefan Bouwman.
14: En daar is ze, de snelste stijger van deze week. Vorige week kwam ze binnen op 38. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 8 plekken winst. Deze week dus op 30. Goed zo.
8: Nummer 30.

0: Bella Kay in de top 40 op 29. I love it, I love it, I love it. De top 40. Geen recensie, zo heet het liedje. Maar ik vind het ook een lekker liedje. Nu in de top 40 op 28. Somber. Ja, er zijn artiesten. Ja, als je artiest bent, word je al aan de lopende band geïnterviewd. Moet je altijd van alles vertellen over je verleden. En over hoe het persoonlijk gaat. En met wie je allemaal getongd hebt in de kroeg. En dat soort gekkigheid. Sommige artiesten hebben er helemaal geen zin in. Dus die gaan gewoon verhalen verzinnen. Nou, Somber heeft dus iets wat hij altijd vertelt in interviews.
1: I went to culinary school, so I'm a really chef. You know, I can cook for you.
2: I went to culinary school.
3: I did do 3 years of culinary school.
0: Ja, hij heeft dus geroepen dat hij 3 jaar op een kookschool heeft gezeten. Dat zegt hij dus. We hebben de tijdlijn gecheckt. Dat klopt helemaal niet. Dan had hij dus 13 moeten zijn toen hij daaraan begon. Nou, ik weet niet. Dan ben je wel een hele vroege leerling. Maar toen zat hij, dat weten we wel, ook nog op een speciale middelbare school voor muzikanten in New York. Dus dat gaat allemaal. Ja. Nou, toen was hij dus in Engeland. En die DJ daar die dacht: weet je, ik ga het gewoon op proefsom. Ik ga hem gewoon voor blok zetten.
4: Did you really go to culinary school?
1: Yeah.
5: No, I don't believe you.
1: Nah, I did, bro. I swear.
4: Okay, come on then. What's your signature dish?
1: Ratatouille.
4: Yeah, but you've just named a film. How would you make it?
1: Dude, I'm not gonna spill my secrets, bro. I have a secret recipe, bro. Yeah. 28.
0: Nou, ik zag zijn neus groeien op het filmpje. En een grijns van oor tot oor. Wat een gelul, zeg. Maar goed, toch ook wel weer mooi dat je zo jong bent en dan al een keuze maakt. Nee, iedereen hoeft niet alles van me te weten. Ik ga gewoon een paar verhalen de wereld in helpen. En dan blijf ik half privé. Ja, ondertussen maakt hij wel hele lekkere...

Night Sun op 27 in de top 40 deze week. Ja, zij weet er alles van. Dat dat ineens kan gebeuren. Dat je hit van vroeger, tussen aanhalingstekens, weer een hit wordt. Lush Live stond in één keer weer in de lijst. Ja, we zien het steeds vaker. Het lijkt wel een soort trend te worden. Justin Bieber, Beauty and the Beat. Nooit een top 40 hit geweest. Liedje komt uit 2012, staat As We Speak in de lijst. En dit is weer zo'n geval. Ik geef een kleine hint. Ik denk dat je gelijk weet welk liedje het is. Die heb je toch?

0: Sinds deze week heeft de top 40 van 2026 ook een vleugje 1983. Dankzij de terugkeer van The King of Pop. De man met 50 top 40 hits op zijn naam. De nummer 13 aller tijden. Dat ik dit nog mee zou maken. Michael Jackson, een rentree in de lijst met Billie Jean. Het bijzondere is, het is niet de eerste keer. 2009, toen gebeurde het ook. Eigenlijk vanwege gewoon een verschrikkelijk vervelende reden. Zijn overlijden. En nu staat Billie Jean voor de derde keer in de top 40. Dankzij Michael. De film die nu in de bioscopen draait. En daarin word je echt meegenomen door de jonge jaren van Michael Jackson. Ze start als kindster in de Jackson 5. Hoe hij daarna zijn eerste stappen zette als solo-artiest. En je ziet ook het wereldberoemde optreden bij Motown 25. Dat is een tv-special uit 1983. Als je dat gemist hebt, ik snap het. Ik was nog niet eens geboren, 7 jaar later pas. Maar dat is dus de tv-show waar hij voor het allereerst de moonwalk deed. Mensen wisten niet wat er gebeurde. Die man was gewoon aan het glijden over het podium. Dat stukje uit de film gaat sindsdien heel het internet over. Niet sinds 1983, maar sinds de film. Billie Jean wordt ook dus weer als een malle gestreamd. Met als gevolg dat hij nu overal op de wereld weer in de charts terechtkomt. Ook hier in Nederland. 43,5 jaar nadat hij voor het eerste top 40 hit binnenkwam.
1: Nummer 26.
0: 43,5 jaar nadat hij een top 40 hit had. Daar is hij weer. Met afstand de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Michael.

0: Marco in de Q Music App. Holy shit, Michael Jackson is terug. Ik heb gewoon kippenvel. Ja, terug in de top 40. Bizar, hè? 43,5 jaar nadat het liedje voor het eerst een top 40 hit werd. Billie Jean is back. Bram zegt, ik was net even niet aan het luisteren. Nou hoor ik in één keer Michael Jackson in de top 40. Wat is er aan de hand? Ja, het komt door de film Michael. Daardoor gaat een stukje dus helemaal viral, waar hij voor het eerst de moonwalk deed in 1983. En daardoor is dit nummer zoveel gestreamd en overal weer gedraaid, dat hij gewoon een rentree maakt in de enige echte op Q. Chelsea die stuurt ook, hoe vet is dit dan? Zo zie je maar hoe actueel MJ blijft. Geweldig. Leuk detail, Chelsea was er vanmorgen bij in Hoorn. Zij heeft meegeholpen bij de allesbeslissende challenge in Matty versus Marieke. En nu gewoon nog steeds gezellig aan het luisteren. Big ol' Chelsea. Zometeen in de top 40. Overbach en Miles Away.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
10: Big deals bij Keukenconcurrent.
9: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl. Oranje.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Half 4, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 208 files. Shout-out Pinksteren. De langste vertragingen vind je op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, 3 kwartier vertraging. A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 13 kilometer, een half uur. Ook de A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. 7 kilometer, een half uur vertraging. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en de Haringvlietbrug. 4 kilometer, een half uur. Dan nog de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Bankhoef. 15 kilometer met een half uur. Controles vind je langs de A1 naar Amsterdam. Hectometerpaal 6,7. A7 naar Drachten 164,1. A16 naar Dordrecht 42,7. En de A20 naar Gouda bij 30,7. Ja, ga er ook maar vanuit dat het echt nog langzaamaan steeds drukker gaat worden op de weg. Vanwege dat lange Pinksterweekend en natuurlijk het mooie weer. Gelukkig kan je nou wel genieten van de 40 grootste hits van ons land. Met zometeen Sommieu, maar eerst Overbach, Miles Away op nummer 25.
3: De top 40. 25.

0: Arctic. Je kan het niet gemist hebben. Deze week stond in het teken van onze helden uit de ochtend. Q-Music.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ze namen het voor het eerst tegen elkaar op. Normaal gesproken natuurlijk zij aan zij. De beste vriendjes uit de ochtend met een heel team eromheen. Maar uiteindelijk is het Mattie en Marieke. Maar deze week was het Mattie versus Marieke. Ja, ik mocht mee. Ik mocht op safari, op schoolreisje. Ik zat elke ochtend in de bus met ze, ook in de middag en in de avond. En samen in het hotel. Daar goed, het was een bonding experience. Ondanks dat ze tegen elkaar opnamen. Ja, en ik zou je ook echt willen aanraden om alles terug te gaan kijken, hoor. Kom ik straks nog op terug. Ja, het was een week vol opdrachten. Eigenlijk bijna allemaal bedacht door mensen die naar Q luisteren. Super cool. We zijn door het hele land geweest. Waar zijn we niet geweest? Zeeland, Limburg, Gelderland, noem het allemaal maar op. Ik heb ruzie in de app gehad omdat ik dingen per ongeluk Achterhoek noemde. Plaatsnamen verkeerd uitgesproken. Ook dat, it's all in the game. En de game was uiteindelijk de eerste die 10 vlaggen wint met challenges. Die wordt de winnaar van Mattie versus Marieke. Nou, en echt, kwam geen eind aan. Ze gingen zo gelijk op. Dan was het 3-5, dacht je, nou oké, dan is er uitloop. Maar dan kreeg Mattie weer een zoekvlag cadeau van luisteraars die verstopt waren in het land, waar je ook een mooie reis mee kon winnen. Dan stond het uiteindelijk 7-9 in het voordeel van Marieke. Nou, matchpoint. Dan is het gedane zaak, toch? Dan denk je, Marieke gaat hem pakken. Nee hoor, 8-9. 9-9! En vanmorgen was dan uiteindelijk het moment suprême, de ultieme challenge. En Marieke pakte de winst. Nou, we zitten nu in de top 40, draait allemaal om muziek. Een van de challenges was ook de schrijfchallenge. Mattie en Marieke doken de studio in, respectievelijk met Mart Hoogkamer en Kraantje Papi, om dus een hit te schrijven. Nou, dat was ook gewoon superleuk.
2: Daar gaan we de studio in.
3: Heren, goedemiddag.
4: Hey
3: jongen.
4: Mattie, jongen.
3: Wat is het gezellig hier.
2: Jongens, ik heb een hit op zak.
3: We gaan vol op de emotie zitten.
2: In Nederland hangt zijn vlag uit voor jou.
5: Dat is leuk.
3: Ja. Toch?
2: Nederland is trots op jou.
4: Wij. Iedereen is trots op jou.
6: Spijkerboekje, tanktop en je witte sneakers aan. Esma in je hand, je vriendinnen aan je zij. Volgens mij zag ik het goed. Jij kijkt ook naar mij. Mijn hart ging snelle koppen, hij zat al in mijn keel. We horen bij elkaar, ik ben niet eens spiritueel. Wat vind je?
4: Ik
6: ben helemaal
4: kruis, papi.
6: Ja, daarom! Ja,
4: dus... We gaan rechtstreeks de kroeg in.
6: Is dat... We hebben dit,
3: we hebben dit. In de studio, Marieke Elsga, kruisje papi! Hey.
6: Dankjewel, Tommy.
4: Hier is de nieuwe single van Kruisje Papi.

0: Mattie Valk en Mart Hoogkamer met het liedje Nederland is trots op jou.
1: Iedereen is trots op jou, dat mag je heus wel weten.
2: Lekker man, ik zou de liedjes ook zeker even checken. Qmusic.nl en in de Q-app, daar kan ze helemaal vinden. En zometeen om 4 uur de super mega compilatievideo van een week lang Mattie.

zal even wennen zijn voor Olivia Dean. So Easy to Fall in Love zakt in haar 30ste week 5 plekken naar nummer 23. Daarmee staat hij voor het eerst sinds november 2025 niet meer in het linkerrijtje van de top 40. Dat is een half jaar, hè? Doe normaal. En dat in dezelfde week dat Man I Need ook nog eens uit de lijst is gevallen. Nee, dat maakt ook niks aan de hand. Ze staat gewoon nog steeds op nummer 23. Ook nog eens met 2 hits tegelijkertijd. Rain Me In met Sam Fender. Die ga je later vanmiddag nog horen. Maar eerst gaan we van Olivia Dean naar Olivia Rodrigo. Happy Friday voor haar. Ze heeft vandaag gloednieuwe muziek uitgebracht. En ze stijgt ook nog eens 3 plekken door in de enige echte naar nummer 22 deze week. Dit is Drop Dead, Olivia Rodrigo, Q Music.

vrijdag 22 mei 2026. Een zonovergoten vrijdagmiddag met temperaturen van 24 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En de enige echte Nederlandse top 40 op Q Music. Een lekkere begin van het Pinksterweekend kun je niet voorstellen, toch? Nou, ik ga het nog beter maken met de nieuwe Q Music alarmschijf. Daarvoor kan jij je zonnebrilletje ophouden en je heupjes lekker losschudden. En af en toe tegen een bal trappen. Het is nieuwe muziek van Shakira en Burna Boy. Ja, Shakira hoef ik niet aan je voor te stellen. Scoort al maandenlang een top 40 hit met Zoo. Kom nog voorbij vanmiddag. Burna Boy heb je ook onlangs nog regelmatig gehoord hoor. En nog steeds vaak op Q. Zijn wereldhit met Coldplay.

0: Chris Martin en die anderen, jawel, Burna Boy. 2 jaar geleden scoorden ze deze hit en nu is hij terug met Die Die. Hij en Shakira hebben de track speciaal gemaakt voor het WK voetbal. Begint over een paar weken in ons Amerika. Het lied over het overwinnen van je angsten. Je niet uit het veld laten slaan en gaan voor die droom als een echte winnaar. Kortom, helemaal perfect voor het WK. Maar ja, ook al heb je helemaal niks met voetbal, het is gewoon een super zomers liedje. En laten we wel wezen, het zonnetje schijnt, blijft schijnen en gaat alleen maar beter zijn best doen. Komende week is dit de alarmschijf op Q-Music. Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: De Q Music. Alarmschijf.
2: Shakira en Burna Boy.

0: Die Die Shakira en Burna Boy. De alarmschijf van deze week vanaf nu. Zometeen gaat de lijst verder. Met Bebe Rexha en Faithless, New Religion.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: It's playtime.
24: Easy Toys. It's playtime.
25: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
26: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
27: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
28: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
25: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
29: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
30: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België.
0: De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Het is 3:58, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Kamers.
4: Goedemiddag. De persoon bij wie het hantavirus is vastgesteld... zat in Nederland in thuisquarantaine. Uit voorzorg is hij nu opgenomen in het ziekenhuis, dat meldt het RIVM. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius... die veel contact heeft gehad met zieke mensen aan boord. Er zijn nu 12 besmettingen bekend en er zijn 3 patiënten overleden. Extinction Rebellion mag niet het spoor blokkeren bij Utrecht Centraal. Dat wilde de actiegroep morgen doen om aandacht te vragen... voor de situatie in Gaza. Maar politie, justitie en de burgemeester vinden het levensgevaarlijk... en het is ook nog eens strafbaar. Extinction Rebellion zegt toch door te willen gaan met de actie. Burgemeester Sharon Dijksma waarschuwt... actievoerders die het spoor opgaan worden aangehouden. En we gaan flink meer waterschapsbelasting betalen. De komende 25 jaar wordt het bijna 2 keer zoveel. Dat geld is nodig voor het versterken van dijken en het zuiveren van water. Ook zijn er investeringen nodig tegen klimaatverandering. Volgens de koepelorganisatie worden de kosten eerlijk gespreid over de generaties. En voetbalvereniging VV Haagse Hout in Den Haag... kan het hoofdveld voorlopig niet gebruiken. Er is een meeuw gaan broeden naast het doel. Zolang de eieren er liggen, mag er niet worden gevoetbald. Normaal kiezen meeuwen voor hoge, beschutte plekken, maar nu dus niet. En de clubbestuurder blijft er nuchter onder. Bijzonder is het zeker, maar leuk is anders. En dan het weer van Weerplaza. Droog, zonnig en het wordt een graad of 25. En morgen 24 tot 29 graden.
3: Fieke, dankjewel. Ik denk, je kan er ook niet meer bij de kantine een haringje happen. Want die wordt gelijk zo van je broodje gevreten.
4: Nou, inderdaad.
3: Flitsmeis en verkeersinformatie. Door het Pinksterweekend druk, ook zeker door het lekkere weer. 237 files, dit zijn de langste op de A2 Utrecht Den Bosch. Schulenborg en Waardenburg, 10 kilometer, 3 kwartier vertraging. A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden, 8 kilometer, ruim een half uur. A27 Utrecht Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos, 12 kilometer, 3 kwartier. En de A76 Aken Geleen tussen Ten Essen en Schinnen. Er ongeluk gebeurt, 5 kilometer. 3 kwartier vertraging. Verder zou je nergens langer dan een half uur stil moeten staan. Dat was nog best lang, maar toch. Controles A1 naar Amsterdam, 6,6. A2 naar Amsterdam, hectometerpaal 37,7. A2 naar Eindhoven, 139,6. A16 naar Dordrecht, 42,7. En de A44 naar Nieuw-Vennep bij 2,0.
5: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
3: Ja, lekker hè?
6: Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
7: Stefan Bouwman.
3: Welkom bij het linkerrijtje van de enige echte. Zometeen Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Maak me nou niet gek, komt voorbij. Maar is Bibi Rexha en Faithless een new religion?

0: De top 40 met Bebe Rexha en Faithless.
1: De top 40.
0: New Religion, zij trapt net het linker rijtje af op nummertje 20. De eeuwige kwelling van veel goede artiesten. Ze maken de beste muziek als het stiekem helemaal niet zo goed met ze gaat. Geldt ook voor Teddy Swims. Hij zat met zichzelf in de knoop, had heel veel liefdesverdriet. Vragen over wie die nou was in het leven, waar die naartoe wilde. Daar kwamen I've Tried Everything But Therapy Part 1 en 2 uit. En daarna leek hij ontzettend blij. Dat is fijn. Dus er komt ook geen deel 3, zei hij, want ik heb nu therapie geprobeerd. Het ging weer goed met hem. Hij werd vader van een kindje. Alleen daarna ging de relatie met de moeder van zijn kindje uit.
2: 19.
0: En daar komt dan weer dit liedje uit. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Gelukkig is inmiddels muziekse therapie. Gaat wel goed met hem. Maar ja,

0: Maak me nou niet gek, zakt 6 plekken, maar Little Klein en Samuel Welten blijven wel in het linkerrijtje staan op nummer 18. Het is tijd voor de Nationale Vrijdagmiddag gebeurtenis in de volksmond, ook wel de top 40 rebus genoemd. Ik leg even kort uit hoe het werkt. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. En die letters vormen dan samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Ik zoek vandaag een 5-letterwoord. Klaar voor? Here we go!
1: Rebus. De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: De eerste letter van de soundtrack van de film Zootropolis 2 komt van Shakira. De letter van de zangeres die gemiddeld 15 uur per nacht slaapt. Dat kan toch niet? Ze heeft vandaag ook nieuwe muziek uitgebracht.
2: De derde letter.
0: Eerste letter van de wereldster die voor de derde keer de lijst binnenkomt met hetzelfde liedje uit 1983.
2: De vierde letter.
0: Eerste letter van de hit waarin Taylor Swift zingt over haar grote rolmodel, de koningin van Hollywood uit de jaren 50 en 60. Eerste letter van de winnaar van The Voice of Holland, die deze week zijn debuut maakt in de top 40.
3: I've got 20 seconds till the world falls through.
2: Rebus.
1: De top 40 Rebus.
0: Dat was hem weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur het dan nu door in een berichtje met de Q-Music app. Uitslag hoor je naar Taylor Swift. Oh, oh, oh, oh, Open Light. Blijft deze week staan op nummer 17.

0: Swift en Opelite in de top 40 op 17. En daarvoor de top 40 Rebus. Ja, veel mensen hebben lekker meegegokt. En het antwoord is... even kijken hoor. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk het woord zomer.
0: Ja.
1: Niet alleen vanwege de geweldige temperaturen, maar ook omdat dit weekend de Q-top 500 van de zomer begint.
0: Lekker bezig, joh.
2: De Q-top 500 van de zomer.
3: Van de zomer.
0: Maar ook Thijs en Nicole en Wesley en Mireille en nog veel meer mensen. Dat was het woord wat ik zocht, zomer. Officieel begint hij pas 21 juni. Maar dit weekend krijgen we toch echt wel een voorproefje. Het lange Pinksterweekend met temperaturen. Nou, ze schieten door het dak. Het kwik kan het niet eens aan. Die denkt ook, wat overkomt me? En dan hebben we ook nog eens dus een extra lang weekend met heel veel zomerhits. De Q-top 500 van de zomer. Morgenochtend, dan beginnen we ermee.
3: 16.
0: Vanaf 7 uur 's ochtends kan jij ervan genieten. En nu de enige echte beauty en...

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat in de top 40. 2012 werd het liedje uitgebracht, geen hit, maar nu wel. Geef een paar minuten in de bek kijken, zo is het ook. We hebben net de top 40 rebus gedaan. Ik snap dat je misschien nog een beetje overprikkeld bent van het puzzelen. Maar gewoon nog even een gezellig extra quizje op de vrijdag. Wat is er hier met Maal Smith aan de hand?
1: Ah. Oh, I can cry.
0: Leg het je zo meteen uit. Luister, gaat ook verder met

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
1: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
0: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
2: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
10: eboekhouden.nl. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
15: craving. Domino's. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Ontzettend druk.

0: waar staan ze dan? Nou, dat zal ik je haarfijn uitleggen. Totaal 247 files vanwege de zon en het lange Pinksterweekend. Langs vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 11 kilometer. Ruim een half uur. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 11 kilometer. Drie kwartier vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijzoord 10 kilometer. Drie kwartier. En ook de A76 Aken-Geleen tussen Voerendaal en Schinnen 6 kilometer. Ruim drie kwartier vertraging. Ja, verder zou je nergens langer dan een half uur stil moeten staan. Wel controles gespot. A16 naar Dordrecht 42,5. En de A16 naar Breda. Oh, klik hem weg. Bij hectometerpaal 52,0. Het weer van Weerplaza. Droog, zonnig. Het wordt een graadje op 25. Morgen 24 tot 29 graden. Hou op met mij. Laatste nieuws krijg je van Fieke.
1: Goedemiddag. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten, zoals ebola. Er wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van deze ziekte. Het is onduidelijk of de patiënt uit Congo of Oeganda komt. Daar raakten honderden mensen besmet en zijn er mogelijk tientallen aan overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. In een auto op de A4 bij Den Haag werden zo'n 600.000 illegale sigaretten gevonden. De automobilisten liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole. Sigaretten kwamen waarschijnlijk uit Bulgarije. In het huis van de vrouw werden nog eens bijna 20.000 sigaretten gevonden.
0: Dat past ook.
1: Ja. En daar gaat de vrijdagmiddagborrel als je afhankelijk bent van de gal en gal. Want zo'n 50 winkels blijven vandaag dicht omdat medewerkers staken. Vakbondsleden zijn het niet eens met het eindbod van de slijterijketen voor de nieuwe CAO. Vooral in de regio's Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven kun je misgrijpen vandaag.
0: Fieke, dankjewel. Gaan we niet posten zometeen. Suzanne Vreemd.

0: Clara, sorry, Clara ook, maar er staat verdomme Chris. Nou goed, mijn hersenen zijn niet helemaal meer op orde. Hij is vergeten zijn pilletje te nemen, ik misschien ook, Chris. Sven zegt, joh, geen idee, een kip op zijn hoofd of zo. Nee, niemand had het goed. Maals is helemaal door het dolle heen. Arsenal, zijn clubpie, is na 22 jaar landskampioen geworden in Engeland.
1: No, London forever! Whatever the weather! Fuck, I need to buy.
0: Clubliefde zit in je hart. Je merkt het maar weer. 13.

0: Deze week op nummer 12. Even terugblikken naar vorige week ook. Toen de Bouwzaad de gast was in Stefans Pianobar. Daar speel ik altijd samen met artiesten muziek. Nou, we hebben lekker geklets muziek gemaakt. Het zijn echt nog studenten, joh. Ik was in één keer weer helemaal jong. We hebben dus ook een hit Magnetic gedaan. Waar een extreme, je hebt hem net kunnen horen, lijpe piano solo in zit. Ik heb daar uren op geoefend. Eigenlijk wel, voor mij in ieder geval, het kenmerk van het liedje. Maar misschien ben ik bevoordeeld omdat ik piano speel. Het zat dus helemaal niet in de originele versie van het nummer.
1: The first day when we actually made the track, we didn't have the piano solo or the Say My Name part. So then, a couple days later, when we were working a little bit more on the song, all of that came together in like, literally like 10 minutes.
0: Ja, ze hadden 10 minuutjes voor nodig. Ik heb ongeveer 4 dagen geoefend. Wat een flex. Het hele optreden en interview check je op qmusic.nl en in de Q Music.

0: pull up.
1: Nou ja, dat zijn geruchten.
2: De tip voor de top.
1: Rondom Nothing But Thieves. Het zou zomaar kunnen dat zij met een nieuw album gaan komen. Het is heel lang echt een soort geruchtenmolen geweest. Want er kwam niet per se nieuwe muziek. Maar dan uploaden ze weer dingen op YouTube en zo. En dan kwamen we weer op Instagram. Allemaal postjes en gekkigheid. Maar nu is er dan toch ook echt een nieuw nummer. Evolution. Ik noem het Overcome on Crack. Ik heb hem nog niet goed geluisterd. Maar dat was mijn eerste soort van indruk van het liedje. Ja, dit is een tip voor de top. Ik hoop dat dit een hit gaat worden. Ik hoop ook zeker dat er een nieuw album komt. En ik hoop ook dat ze snel weer lekker langskomen bij Q-Music. Want dit zijn echt rocksterren. Nothing But Thieves. Nieuwe muziek op Q-Music. Dit is Evolution.

0: The Thieves Evolution. Misschien wel een voorproefje op meer, maar voor nu geniet ik hiervan. Ik zie ook in de app dat er vol teugen wordt genoten. Alicia zegt lekker hoor, nieuwe muziek van The Thieves. Danny, geen twijfel mogelijk. Dit wordt een dikke hit, een wereldhit. Petra vindt het een lekker nummer weer. Sabine, ja, ik zei ik hoop dat dit een top 40 hit wordt. Zij zegt dat hoop ik ook, Stefan. Dank je wel voor deze tip en voor de top. Jonathan wordt er ook helemaal blij mee. Blij van, nou ook. Wie weet binnenkort wel in de lijst. Zometeen, ze staan er al in. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met Tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus.
9: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
10: Odido. 1 over 5, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
11: Goedemiddag. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die misschien ebola heeft. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte isolatieafdeling voor ernstige infectieziekten. Wordt onderzocht of er echt sprake is van ebola. Het is onduidelijk of die patiënt uit Congo of Oeganda komt. Er raakten honderden mensen besmet en zijn er mogelijk tientallen aan overleden. Bij extreemrechtse protesten tegen asielzoekerscentra en immigratie zijn steeds vaker christelijk-nationalistische symbolen te zien. Die worden volgens onderzoek gebruikt om een respectabel imago te creëren. Bijvoorbeeld die ventgroepen, die zijn anti-LHBTI+, anti-abortus en tegen religieuze minderheden. En hun ideeën worden overgoten met een christelijk sausje en zo worden ze steeds normaler, zeggen de onderzoekers. De Raad van Kerken waarschuwt ook voor het misbruik van christelijke identiteit door zulke protestgroepen. Nederlandse chipfabrikant Nexperia is aangeklaagd door het eigen moederbedrijf in China. Moederbedrijf houdt Nexperia verantwoordelijk voor €1 miljard aan schade. Het conflict kwam in oktober aan het licht toen bekend werd dat het kabinet de chipmaker met een noodwet tijdelijk verbood om grote veranderingen door te voeren. De angst was dat Europese activiteiten van Nexperia zouden worden verplaatst naar China. En een cosmetisch arts, bekend als dokter Don, mag niet meer aan het werk. Dat heeft het Medisch Tuchtcollege bepaald. Er was onder meer een zaak aangespannen door een vrouw die een gezichtsverlamming overhield aan een facelift. Ook heeft ze blijvende schade aan haar gehoor en neus en chronische pijn. De dokter had haar moeten wijzen op de risico's en bij haar langs moeten komen na de ingreep. Volgens het Tuchtcollege was de dokter onbewust onbekwaam. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam en in de nacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen 24 tot 29 graden.
10: Fieke, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Het is uitzonderlijk druk op de weg deze vrijdag door de Pinksterfiles. Totaal 203. Langste vind je op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer, 3 kwartier vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 9 kilometer, ruim een half uur. En ook de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Kuik. 10 kilometer, 32 minuten. Controles vind je langs de A1 naar Amsterdam. Hectometerpaal 5,7. En de A16 naar Dordrecht bij 42,6. Oh ja, en niet gezegd, maar verder zou je nergens langer dan een half uurtje stil moeten staan.
12: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
13: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
14: Ja, lekker hè?
15: De summer is magic.
13: Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
10: Als je een half uurtje stilstaat in de file, plak er daarna nog even een half uurtje aan vast in de auto. Want dan hoor je de ontknoping van de enige echte met nu op 10 Rain Me.

0: in de top 40 op Q-Music. Een top 10 waarvan 8 tracks van plek zijn verschoven. Maar welke hits zijn het deze week? Is de nummer 1 daar 1 van? Bertha, die hoopt van wel.
1: Oh, wat zou het leuk zijn als Justin met Cheerio op nummer 1 staat in de top 40. Dat gun ik hem zo. Het is zo'n prachtig lied.
0: Ja, ik gun het hem ook van harte. Ik heb bij Wim van Helden al verklapt dat Cheerio in ieder geval naar het erepodium is. Vorige week op nummer 4. Maar welke plek? Dat ga ik nog niet zeggen. Ik krijg ook super lief audio-appje van Aaron en Levi.
2: Hi, Stefan Palman. Ik vind jou zo lief.
0: Ja, dank je. Dat is toch ontzettend lief. Ja, dank je.
2: Doei.
0: Fijn weekend. En Sander, die is ook aan het genieten.
3: Hey, Stefan. Yo. Wat een lekker zomerhit, man. Ja. Ga lekker door zo. Ik

Shakira, Shakira en Zoo op je music in de top 40 deze week op nummertje 8. De fans zijn gehoord. Maar, een handjevol klachten. Hè? Een paar, 1 of 2 duizend. Mensen die vonden dat het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena niet helemaal de shit was. Mensen konden weinig zien. Maar het is dus gehoord, het wordt aangepast. Dus ik denk dat dat ook weer streamingcijfers gaat opleveren. Deze week op nummer 7, American.

Hey Stefan, wij hebben zin in Muetano. En nog 29 dagen tot de foute party. En voor nu, hoe heter, hoe beter. Woehoe!

ook niet voordat we gaan beginnen aan de ontknoping van deze week en nog één iemand aan de telefoon moeten hebben. Ik had wel gedacht dat hij eigenlijk deze week al binnen zou komen. Het is niet gebeurd. Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Tip voor de top op Q.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, repeated tip voor de top. Zo meteen een bijzondere verschuiving, maar daar ga ik verder nog niks over zeggen. Ook deze van Somme hoor je zo, Homewrecker in de top 40 op Q-Music.
1: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1-ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En trade.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Zo, wat is het warm?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Oranje fans, opgelet.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ja, ja. Nou, we hebben alles namelijk heel erg druk op de...

0: gezellig in de...
1: is het leuk nieuws, want er zijn gewoon heel erg veel mensen druk op weg naar het lange Pinksterweekend. Daardoor 193 files betekent wel dat we met z'n allen een klein beetje in de Polonaise staan. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 11 kilometer, 3 kwartier vertraging. A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel 13 kilometer, ruim een half uur. A2 Eindhoven Maastricht Noord tussen Leendeheide, Randweg N2 en Maarhezen. Als een ongeluk gebeurt, 9 kilometer, 3 kwartier vertraging. En ook een ongeval op de A58 Bergen op Zoom Breda tussen Sint-Willebroort en Breda West 5 kilometer, 36 minuten. Verder zou je, don't shoot the messenger, nergens langer stil moeten staan dan een half uur. Dan het weer van Weerplaza. Het is droog, zonnig en ja, kijk naar buiten. Het is heerlijk. Het wordt een graad of 25. Morgen 24 tot 29 graden. Laatste nieuws krijg je van Fieke.
2: Goedemiddag. Dokters die zelf naar de dokter moeten, regelen voor zichzelf goede en snelle zorg. Dat blijkt uit een enquête van Medisch Contact onder artsen, meldt RTL. Bijna 90% denkt dat artsen andere wegen bewandelen dan hun patiënten. Van het zoeken naar de juiste specialist tot sneller aan de beurt zijn ondanks wachtlijsten. Ze kunnen hun eigen netwerk daarvoor aanboren. Veel dokters zien dat voordeel als een secundaire arbeidsvoorwaarde. Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro van het ministerie vanwege te veel storingen. Er waren er 586 vorig jaar. ProRail moet aan de slag met het herstellen van slechte sporen en het aanpakken van dunne plekken in de bovenleiding. Over de NS is de staatssecretaris grotendeels tevreden. Treinen reden op tijd vorig jaar en waren niet te druk, zegt ze. En een Britse wet waarbij je kunt opzoeken of je nieuwe partner zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld, moet ook in Nederland worden ingevoerd. Dat vindt het kabinet. Een wetsvoorstel gaat op zijn vroegst wel pas over een jaar naar de Tweede Kamer. De Britse wet wordt Clare's Law genoemd, vernoemd naar een vrouw die werd vermoord door haar ex-vriend die een gewelddadig verleden bleek te hebben. En het wordt de komende dagen perfect barbecue weer. In Amerika wordt barbecue bloedserieus genomen. En er zijn de eerste studenten van de Universiteit van South Carolina afgestudeerd in het vak barbecue. Dat vak duurt maar liefst 96 lesuren en er wordt niet gegeten in het klaslokaal. Onder meer de geschiedenis en de cultuur van barbecue komt aan bod.
1: Heel veel achtergrond en theorie.
2: Heel veel achtergrond.
1: Ja, damn. Fieke, dankjewel. Ik zat vol door het liedje heen, sorry. Nou.

0: Ik word helemaal gek. Die echt een gigantische bromvlieg in de studio. Die elke keer om. En dan gaat hij weer op mijn neus zitten. En dan gaat hij op mijn hand. Helemaal afgeleid. Helemaal overprikkeld. Top 40. Jij hebt mij, Kevin en Roxy Dekker net op nummertje 4. Ik heb het eerder al vanmiddag gezegd. Wim van Helden stelde mij ook de vraag.
1: De top 40.
0: Waar staat Cheerio in de top 40? Justin de Wild, goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag. Alles goed daar?
0: Jazeker. Hoe is het leven bij jou?
2: Ja, gewoon op z'n kop. Ja, nee, het is gewoon echt mega druk, maar het is echt zo fantastisch.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, echt gewoon zo bizar wat er allemaal gebeurt.
0: Ik zie je overal voorbij komen, het slaat nergens op. Dan sta je weer ergens, wat was het nou, in Turkije op te treden bij een bus. En dan zit je weer ergens in een kroeg en dan sta je weer in een tv-programma. En het schiet alle kanten op.
2: Ja, het gaat elke kant op.
0: Ja, slaap je nog wel of is nu al 24-7 knallen?
2: Nee, gelukkig slaap ik nog wel. Ik heb wel mijn hart weer rust nodig, anders ben ik niet te genieten. Maar ja, het is gewoon super. Ja, het is... Slapen doen we s'nachts en we gaan gewoon vol gas.
0: Mooi, ja. Nou, een stukje zelfkennis is belangrijk. Hey, Justin. Ja, je hebt natuurlijk al vaker met Domien gebeld over hoe dit allemaal is ontstaan. Hoe het is gegaan met Jeffrey Hezen in de studio. Uiteindelijk dit nummer opgenomen. Het ging in één keer als een trein en het explodeerde. Ik heb het idee dat je het in het begin allemaal echt niet...

0: Elke keer word je weer verrast door iets nieuws. Maar je kan wel langzaam gaan wennen aan het idee dat je gewoon booming bent. Gaan de dromen dan ook veranderen? Zijn er in één keer mensen waarvan je in de afgelopen dagen hebt gedacht, daar wil ik een keer mee de studio in. Daar wil ik een keer mee optreden. Of dat podium wil ik een keer opstaan.
1: Ja, dat zijn heel veel dingen. Dat zijn echt zoveel dingen. Ik zal ooit wel een keer met Frans Bauer of zo in de studio willen. Of met Tino Martin of dat soort dingen. Weet je, ik ben heel volks. Dus. En ik sta ook gewoon open voor grotere samenwerkingen. Ik zou mijn god niet weten met wie. Maar ik geniet zo van het moment. En we gaan gewoon zien wat er op mijn pad komt.
0: Mooi, we gaan zien wat de toekomst brengt. In ieder geval, voordat ik het helemaal vergeet, binnenkort Stevens Pianobar.
1: Ja, zeker. We gaan een mooi liedje spelen.
0: Leuk, maar we gaan lekker samen spelen. Wat tof. Ik heb al gehoord welke cover jij wilt doen. Nou, ik denk dat niemand het aan ziet komen. En ik denk dat iedereen zo verrast gaat zijn door jouw stem op dat nummer.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Cool, hé. Voor nu heb ik mooi nieuws. Want, Justin, jij staat sinds deze week op het erepodium van de top 40. Cheerio stijgt door naar nummer 3.
1: Ja, dat is toch niet normaal. Ja, dat is echt zo bizar. Op nummer 3 gewoon. Goh.
0: Durf je al te dromen van het goud?
1: Nee. Ik weet het niet. Ja, we gaan het gewoon zien, weet je. Ik ben heel, heel benieuwd wat het nog brengt. Maar nummer 3, dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon op het podium naast 1 en 2.
0: Ja, zeker waar. We poppen de fles champagne. Ik hang een bronzen medaille om je nek bij deze Justin. Ik vraag het altijd als ik artiest aan de lijn heb. Want hoe vaak kan je nou je eigen liedje aankondigen op de radio? The floor is yours. Kondig hem maar aan.
1: Lieve dames en heren, dit is de top 40 en ik ben Justin de Wild en ik sta op nummer 3 met Cheerio! 3

0: Die vent die zit al wekenlang op dezelfde plek in de lijst. Stamgast. Nu al voor de 7e week op rij. Op nummertje 2 dus met het zilver. Daarvoor net het brons voor Cheerio van Justin de Wild. Hij is gewoon weer een plekje doorgestegen. Hoe zit dat dan met de nummer 1? Ik denk dat je dat al weet. Maar goed, dat voor de vorm.
1: Nummer

0: blijf staan.
1: I just might.
0: Hey. Dat zeggen we elke week, I just might, maar opschuiven doet hij niet. Lekker zeg, de top 3 krijgt toch weer een opfrisbeurtje dankzij Justin de Wild en Cheerio. Maar de nummer 1. De nummer 1!
2: Hey everyone, I'm Alex Warren, the one and only. Hey.

Nummer 1 in de Volksmond, ook wel de nummer 1. Alex Born en Fever Dream in de top 40. Gefeliciteerd, Jesse S-Huis. Het autotaalglas sterrenpakket is van jou. Jij voorspelde dat Fever Dream van Alex Born ook deze week nog op nummer 1 staat. Voor de 7e week op rij alweer. En je had gelijk. En daarmee heeft Alex Born nu in totaal al 24 weken op nummer 1 gestaan in de top 40. Net zo vaak als Abba. Lijpen. Even naar het Abba. Gaat hij ze ook voorbij? Wordt hij een grotere muzieklegenda dan Abba? In ieder geval in top 40 statistieken. Dat hoor je volgende week in een nieuwe top 40. Tot zover de editie van vrijdag 22 mei 2026. Morgenmiddag geen herhaling van de lijst, maar geheel in thema met de zomerse temperaturen van dit weekend, de Q-top 500 van de zomer. Mocht je iets gemist hebben, check even de top 40 weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. Staat nu online, Qmusic.nl, Qmusic app en in jouw favoriete podcast app. En als dat niet zo is, dan is er nu iemand heel erg gestrest op kantoor en die gaat het regelen. Voor nu heel veel

0: en Bram en het Foute Uur.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
16: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
15: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
17: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
18: craving. Domino's. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
23: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1

0: dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: 6 uur, goedenavond.
9: Een hele goede avond.
8: De muzieknieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
10: Goedenavond. Het is nog onduidelijk hoe de mogelijke ebola-patiënt in Nijmegen eraan toe is. Het is ook niet bekendgemaakt waar de patiënt vandaan komt. De patiënt ligt op een speciale isolatieafdeling voor ernstige infectieziekten van het Radboud UMC. Er wordt nog onderzocht of het daadwerkelijk om ebola gaat. Ebola heeft in Congo mogelijk al tientallen dodelijke slachtoffers gemaakt. Duizenden boetes voor zwart rijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen. Die wordt veel gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan.
11: Al jarenlang hebben wij een afspraak dat we ook mogen identificeren met de COA-pas. Dat heeft ook te maken met de doelgroep die reist met deze trein, namelijk naar Ter Apel. En dat is jarenlang goed gegaan. En ineens zagen wij in ons systeem dat de boetes niet doorgezet werden.
10: Ja, de controleurs vroegen dus volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. En dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Dokters die zelf naar de dokter moeten, regelen voor zichzelf goede en snelle zorg. Dat lijkt uit een enquête van Medisch Contact, meldt RTL. Bijna 90% van de artsen denkt dat ze andere wegen bewandelen dan hun patiënten. Door hun eigen netwerk aan te boren, komen ze sneller bij de juiste specialist en komen ze sneller aan de beurt, ondanks wachtlijsten. Veel dokters zien dit voordeel als een secundaire arbeidsvoorwaarde. En de KNVB heeft toestemming gegeven voor de overname van Vitesse. De voetbalclub was eerst in handen van buitenlandse investeerders, maar door slechte boekhouding dreigde Vitesse hun proflicentie kwijt te raken. Na de overdracht van de aandelen komt Vitesse dan in handen van een groep Arnhemse ondernemers. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangedaan. Komende nacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen 24 tot 29 graden.
8: Flitsmeister dan, 77 files in ons land. Je krijgt ze vanaf een half uur vertraging of langer. De eerste op de A2, Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 11 kilometer en 3 kwartier vertraging. Op de A7, Groningen-Zurich bij Heerenveen-West, 5 kilometer en 3 kwartier. A27, Utrecht-Breda bij de Merwedebrug, 7 kilometer en een half uur. En op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij de Maasbrug. Door een defect voertuig, 9 kilometer, half uur.
9: Ja, en een flitser op de A16 richting Dordrecht bij 42,6.
12: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
8: Ja, lekker hè? Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
13: 10, 9, 8, 7, 6.
8: Nooit geweten. Leuk dat je luistert.
14: Tom en Bram.
9: Ontzettend leuk, we zijn er weer.
8: Ja, lekker de vrijdagavond. Het weekend van Q Music is geopend met the one and the only.
12: Het Foute Uur.
14: Foute Uur. Q Music.

0: Stop Q-Music, Alane. 10 minuutjes over 6. Nogmaals, welkom. Het bloedhete weekend van Q-Music is geopend met het foutuur. En daar Bram Krikke.
1: En daar Tom van der Weert.
0: Oh, lekker zeg dat je weer terug bent.
1: Nou, heerlijk. Ja, oud vertrouwd.
0: Ja, dat voelt toch fijn. Ik zat hier de afgelopen weekenden met Judith. Wat ook een feest is natuurlijk.
1: Ook leuk.
0: Zo gezellig.
1: Ja, klonk leuk.
0: Ja, maar het had denk ik ook niet lang geduurd of wij hadden op de Juice Channels gestaan, hoor.
1: Oh, dat was... Een grote ruzie tussen ons.
0: Ja, een grote donderwolk boven Tom en Bram. Ik zag het ook in de Q-app, dat afgelopen weekenden waren mensen bang dat wij ruzie hadden.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Hey joh, dat
1: was je doen dan?
2: Ja, ik was aan het draaien.
0: En dan als niet... DJ?
2: Nee, niet als DJ, ook niet op een stoel. Als in filmopnames. Niet voor een film, voor een tv-programma. Wat leuk. Ik nog niet mag noemen. Maar daar was ik even voor weg.
0: Ja, leuk.
2: Ja, dus nou ja, goed, dat zit er weer lekker op. En nu weer lekker op de radio. En ook heel gezellig natuurlijk om al die reacties te lezen in de Q-Music-app. Ja, stuur daar sowieso eventjes wat je van plan bent dit weekend. Vinden we leuk om te lezen. Dat kan via een spraakmemo. Met een foto. Of gewoon lekker getypt, hè. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ah, ik zie al een foto van Emiel. Die zit in het zonnetje aan een wijzen. Lekker een biertje.
1: Heerlijk,
0: ik zie ook een foto van Chris. Die gaat de barbecue aansteken. Die zit in de tuin.
2: Kijk,
0: die zitten er lekker bij.
2: Die zitten er lekker bij. Dan doen ze het beter dan wij. Want wij zitten hier in een hok. In 25 graden.
0: Ja, maar wel met foute hits.
2: Dat is lekker.
0: Lekker. Het foute hier bij Q-Music. Hier zijn de Blues Brothers.

0: een feestje!
1: Krantje Papi bij Q Music.
2: Dit is het Foute Uur.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Ik zie hier een berichtje van Limke. Die zegt lekker genieten van het mooie weer. En zondag mijn verjaardag vieren met mijn zus Dien, neefje en Simone in Arnhem. Bij Suzanne Freek.
3: Oh ja, bij Suzanne Freek.
1: In het Gelredome natuurlijk.
3: Leuk.
1: Ga jij er nog heen?
3: Ik ben geweest vorige week zaterdag.
1: En hoe was dat?
3: Ja, ongelooflijk gaaf om mee te maken.
1: Ja?
3: Echt heel tof.
1: Oh, wat vet zeg.
3: Ja, moet je ook nog even heen?
1: Ik ga er nog even heen, ja.
3: Leuk.
1: Volgens mij ga ik de 29ste.
3: Ja, kan.
1: Dacht ik. Nou goed, wat komt er nog meer binnen?
3: Ik zie hier Richard.
4: Nou, morgen fucking lekker naar het strandje. Radiootje mee, Q Music erop. Biertje erbij, heerlijk.
1: Heerlijk. Shredje erbij.
3: Shredje erbij.
1: Karin die zegt, en mijn zoon heeft vandaag zijn laatste examen gehad. Dus dat is lekker loslaten en genieten. Dat is ook een lekker gevoel.
3: Kim heeft nog allemaal problemen op de weg. Ze stuurt van file naar file, maar gelukkig hebben we nu het Foute Uur.
1: Miranda zegt, ook in de file onderweg naar camping in Heeg. Maar de zon schijnt, de airco staat aan, wij klagen niet.
3: Geralda.
5: Ik ben bijna thuis. Ik rijd eerst even langs de straat en dan ga ik lekker met mijn kont in mijn jacuzzi zitten.
1: En ik zie ook nog een bericht van Akke. Die zegt, ga morgen de mini-Elfstedentocht fietsen.
3: Zo.
1: Ja, dat is een eind.
3: Genoeg flesjes water meenemen.
1: Zou ik ook maar doen, ja.
3: Hydrateren. Foute Uur bij Q Music. Battle die ging tussen Britney Spears en de Spice Girls. Nou, je hoort het. Spice Girls, die hebben gewonnen.

0: Roep maar, laat jouw favoriet weten via de Q-Music app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Nu bij Vibra. Das Dierglansreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
18: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
19: craving. Domino's.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
22: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
23: Boost yourself.
24: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
25: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
24: Ai, de man met de hamer.
25: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
26: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
27: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts... en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
28: Hallo dames en heren, bij de radio.
0: Papa wilt iets zeggen.
1: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
0: Wat is dat?
1: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
0: Wie heeft daar nou geen zin in?
2: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
4: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
5: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
4: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
6: Half zeven, goeie avond, Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn nog 51 files in ons land. Je krijgt ze van 20 minuten of langer. De A2 Utrecht... Wat?
8: Lekker makkelijk.
6: Ja, anders zit ik er over een half uur nog te lezen, man.
8: Ja, maar ja. Nou, doe dan maar. Hoeveel zijn het er dan?
6: 3 stuks. A2, Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. 11 kilometer en 25 minuten vertraging. Op de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp. 4 kilometer en 25 minuten. En op de A50, Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. 9 kilometer en ook 25 minuten.
8: Nou, dan 400 flitsers, maar ik doe ze dan met 800 meldingen. En dat is er eentje op de A16 richting Dordrecht bij 42.6.
6: Foutuur bij Q-Music.

0: Love Me Just A Little Bit More.
1: Ja, en soms zie je van die berichten binnenkomen, daar wil je dan meer van weten. Julia, hallo!
2: Hoi!
0: Goedenavond met Tom en Bram, hoe gaat het?
2: Warm.
1: Warm, hè? Ja. Waar zijn jullie nu?
2: Thuis.
1: Oh, thuis. Wat staat er op de planning vanavond?
2: Ik ga vanavond karaoke zingen met mijn zus.
1: Waar?
2: In Utrecht. Dus ik ga van mijn thuishok zweten naar een karaokehok zweten.
1: Ach, wat heerlijk zeg. En wat is je favo karaoke nummer?
2: Disney. Vind ik altijd leuk.
0: Frozen?
1: Frozen.
2: Nee, niet Frozen.
0: Oh, oké, niet Frozen.
1: Lion King.
0: Lion King, ja.
2: Lion King, Under the Sea. Allemaal van die classic foute uur amazing.
1: Ja, maar. Dus je bent de stem al lekker aan het opwarmen tijdens het foute uur.
2: Ja, dat zeker.
1: Wat heerlijk zeg. En wat ga je morgen bijvoorbeeld doen?
2: Morgenochtend ga ik eerst keramiek schilderen en daarna ga ik naar de Vondels sample sale om samen met de vriendin alvast kerstballen te halen.
1: Wat zeg je? Wacht even. Kerstballen?
2: Ja.
1: Wacht even. De bussen vallen dood van het dak, Julia.
0: Het is 25 graden voor het eerst zomerse dag.
1: Je zit thuis in je hok te zweten.
0: Je zit vanavond ook weer in een hok te zweten. Morgen ga je kerstballen halen.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Maar er is een airco en dat heb ik thuis niet. Weet je?
1: Ben je kerstgekkie?
2: Ook. Maar een vriendin van mij ook. En we hadden sowieso afgesproken en ze wilde daar graag heen. En ze koopt elk jaar Vondels kerstballen. Dus ja, ik dacht, waarom niet? Je hebt 70% korting. Maak er gezellig uitje van.
1: Nou, dat is dan wel weer zo. Ja, je kan het beter nu scoren dan straks met kerst. Want dan betaal je de volle map.
2: Dat zeker.
1: Maar dat kan.
0: Ja.
1: Dat überhaupt een mogelijkheid is. Met dit soort temperaturen. Lekker kerstballen uit. Ja, ik geef je ook groot gelijk. Ook, Julia.
2: Ja, ze zeggen, de warmte, dat kan je uitzetten. Ja, dat doe ik door middel van naar de kerstballen voor te gaan. Ja.
1: En wanneer zet je de boom op dan?
2: Na Sinterklaas altijd.
1: Oh, dus die staat niet al.
2: Nee. Ik denk als ik al de dag voor Sinterklaas tegen mijn man zeg, zullen we misschien anders alvast de kerstboom halen? Dan word ik heel boos en dan mag ik buiten slapen.
1: Oké, nou dat dan nog even niet. Maar de kerstballen die zijn dan in ieder geval binnen. Dankjewel Julia dat je het even wilde delen. En heel veel plezier vanavond en natuurlijk ook morgen.
2: Dankjewel.
1: En weet je ook al welke karaokebar dat is vanavond?
2: Je hebt Soul Sista in Utrecht. Daar kan je hokjes huren. En daar kan je ook Korean barbecue doen.
1: Oh, wat lekker zeg.
0: Ik kom eraan.
2: Dan hoeft niemand mijn valse gezang te horen.
1: Oh, ja. Ja, goed om nog even erbij te vermelden. Hey, dankjewel.

0: Whitesnake in het foutuur bij Q-Music. Here I go again. Ja, nu nog foute hits. Morgen zomerse hits.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Je had dat ook even gemist volgens mij.
3: Ja, dat even helemaal gemist. Dus we gaan gewoon lekker van die zomerhits draaien.
0: Alles overboord. Dus vanaf morgenochtend 7 uur de Q Top 500 van de zomer. Omdat het natuurlijk tropisch warm wordt dit weekend.
3: Ja.
0: Gaan we gewoon lekker de Top 500 van de zomer uitzenden. Heb jij favorietjes?
3: Ja, ik vind bijvoorbeeld California Love. Tupac Shakur.
0: Ja.
3: Die vind ik geweldig. Of Kool & The Gang, Summer Madness.
0: Oh ja.
3: Ken je die?
0: Ja.
3: Ik heb hem hier, wacht. Hier, hoor eens.
0: Dit, hè? Dit, zeg maar.
3: Ken je dit?
0: Ja.
3: Dan gaat hij zo omhoog.
0: Ja,
3: en dan gaat hij nog hoger. Ja, fantastisch, zeg. Ja, dan zit je toch lekker in die auto te cruisen. Ja,
0: ik heb nu al zin in alles van de Benga Boys.
3: Ja, dat is ook leuk.
0: Alles.
3: Alles, wat heerlijk. Het regent zonnestralen, telt dat ook?
0: Staat er ook in, volgens mij. Ja hoor.
3: Okay.
0: Het regent zonnestralen gaan wij vinden op plekje 31, Akda in de Munnik.
3: En Tupac Shakur?
0: Tupac, California
3: met California Love.
0: Staat op 385.
3: En bijvoorbeeld Vamos a la Playa?
0: Van Miranda.
3: Ja?
0: 38.
3: Zo. Dat is wel hoog, ja.
0: Dat is dus richting het einde van de lijst. Nou, daar zijn we gelukkig nog niet. Morgenochtend 7 uur, de start van de Q Top 500 van de zomer. Leuk bruggetje maak jij daar, zeg, naar

0: Oh, mijn geer. Ik zit al vol.
1: Wat?
0: Ik heb veel te veel gegeten.
1: Hoi.
0: Heb jij dat niet?
1: Ja, ik zit nog wel lekker...
0: bakken olie naar binnen heb zitten werken.
1: Lekker te smikkelen.
0: Echt een bakken olie.
1: Een beetje saus erbij.
0: Ja, het was een soort Chinees-achtig eten.
1: Hebben we nog een gebakken banaantje? Daar heb ik nog wel zin in.
0: Ja.
1: Oké, nou we dwalen af jongens.
0: Zometeen het nieuws.
1: Dit was het foute uur. Zometeen het nieuws van 7 uur inderdaad. En daarna Jelly Roll. I'm good, komt eraan.
0: Renny.
1: Ik zal een doosje voor je halen.
0: Ja, lekker.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Meimaand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
3: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: 7 uur, goedenavond.
8: Een hele goede avond.
7: Je mist het nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
9: Goedenavond. 3 Nederlandse activisten van de Gaza-hulpvloot zijn vanmiddag aangekomen op Schiphol. Gisteren werden ze door Israël uitgezet naar Turkije en daar hebben ze eerst een medische check gehad. Volgens de organisatie zijn de activisten mishandeld. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend. Eerder vandaag kwamen een journalist en zijn cameraman ook al terug naar Nederland. Zij waren een documentaire aan het maken op de vloot en werden ook opgepakt. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangevallen door een hond. Die zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het kind ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De aanval gebeurde bij een schoolplein. Veel kinderen hebben het daarom zien gebeuren. Op de school is daarom een crisisopvang ingericht. In Harderwijk zijn 2 mensen vandaag gewond geraakt bij een explosie. Dat gebeurde op een bedrijventerrein. De slachtoffers hebben flinke brandwonden en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gebeurde de explosie tijdens rioolwerkzaamheden. Maar wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. En een voetbalclub in Den Haag heeft de wedstrijden moeten schrappen omdat er een meeuw op het veld zit. Die vogel heeft op het hoofdveld een nestje gemaakt en zit daar nu te broeden. En het zorgt ervoor dat er op dat veld voorlopig niet gespeeld kan worden, want de meeuw is een beschermde vogel. Dat betekent dat je een nestje niet mag verstoren. De secretaris let erop dat het dier veilig blijft. Het duurt waarschijnlijk nog een maand voordat de eieren uitkomen.
7: Ja, je hield je goed staande, Rebecca.
9: Ja, dankjewel. Het kost de moeite. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond is er nog lang zon en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en zonnig en het wordt dan 24 tot 29 graden. Oh,
8: dat valt mij mee. Ik dacht, je gaat het nog een keer doen.
7: De meeuw?
8: Ja.
7: Nee, zo ben ik niet.
8: Daar had je even afscheid van
7: genomen. Nee, zo ben ik niet. Flitsmeister dan. 1 nog wat langere file op de A58 Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Daar staat 3 kilometer, vertraging 20 minuutjes.
8: En ook 1 wat langere flitser op de A16 richting Dordrecht. Bij 42.6. Ik wist het.
7: Je wist het, hè?
8: Ja.
10: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
7: Ja, lekker, hè?
11: De zomer is mine.
10: Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
12: Q Music.
13: Tom en Bram.
7: Hier en daar een zomerhit, hier en daar een meeuw. Het wordt een lekker weekend bij Q Music.
8: Ja, toch? Gezellig.

0: Paul bij Q. En I'm good. Ja, als ik dit liedje hoor, dan zie ik toch weer Matty Valk op een strand staan met een schep te graven.
1: Ik zie het hem ook doen.
0: Ja, en het mocht allemaal niks meer uitmaken. Want ja, hij heeft verloren, hè, Matty versus Marieke.
1: Ja. Marieke, ja. 10-9 was het toch? Bloedstollend.
0: 10-9, ja. Trouwens, je kan de complete compilatie, de grote eindcompilatie, kun je checken. Hè. Staat nu op Qmusic.nl of in de Q-app. 1 uur en 23 minuten schoon aan de haak. Geniet er nog even van Matty versus Marieke.
1: Ja, je kan de Lord of the Rings kijken. Of je kan de aftervideo kijken. Wel tof hoor, wat er allemaal langs is gekomen.
0: Ja, niet normaal. Echt een leuke week.
1: Ja, ook met al die luisteraars. Ja, fantastisch leuk. Wat ik trouwens ook fantastisch leuk vind, Tom. Ik zit wel eens op social media. En wie ik ook toch altijd wel met liefde volg, dat is jouw lieve moedertje. Jouw lieve moedertje,
0: jongen,
1: volg ik natuurlijk op Instagram.
0: Ik weet soms al waar je naartoe wil. Dit hoef je niet te doen. Vorig weekend heb ik dit ook al uitgebreid besproken met Judith hier. Judith zat op jouw plek en die gooide dit ook op. Ja.
1: Kijk, en soms is het wel hartstikke handig dat ik jouw moeder volg. Want dan zie ik, oh ja.
0: Jij hebt de inside information.
1: Een familielid van jou is jarig, dus dan feliciteer ik je even. Maar nu kreeg ik ineens een fotoreeks om mijn tijdlijn. Toen dacht ik, oh, die heb ik wel eens eerder gezien.
0: Weet je dat?
1: De familie op de foto. Maar deze kende ik nog niet. En wat zag ik dan? Nou, ik zag de hele familie van de Weert op het strand. Met hond Olly, met baby Isa. Rennend door het zand met de blote voetjes. Met op kander, hand in hand rennend. Ja, ik heb zitten gieren in mijn
0: eentje. Ik ben ook zo'n rat, ja. Ik wist al van de week dat mijn moeder heeft dit geplaatst op haar Instagram. Heeft een slotje, dus je kan het nu opzoeken. Je gaat het toch niet vinden. Ik zag daar, Bram Krikke heeft dit geliked. Toen dacht ik al, ik zit het komend weekend met die vent op de radio. Dat gaat zaterdag of zondag worden besproken. Nou, barempel, het is vrijdagavond, het wordt nu al besproken.
1: Ja, kijk, ik vind het heel schattig, hè. Maar iedere keer als ik zo'n shoot zeg maar bij anderen zie, dan denk ik, welke debiel gaat dit nou doen, joh? Wie gaat dit zijn toch helemaal geen leuke foto's. Met elkaar rennend door dat zand heen.
0: Ja, joh, dat is
1: en dan,
0: toch...
1: pardoes, wie zie ik daar ineens?
0: Ja, ik.
1: Met de wind in zijn haren. Mm. Tom van der Weert, met zijn blote kakkies.
0: Mijn moeder wilde dit zo graag. We gingen een weekje met z'n allen naar Texel. En mijn moeder die wilde zo graag een fotoshoot met z'n allen. We hebben dat jaren geleden wel een keer gedaan. Maar toen was Olly nog niet in beeld. Toen was Isa nog niet in beeld. Nee. Mijn moeder wilde actuele foto's hebben.
1: Ja, daar was ik net van bekomen, van het lachen. En toen kreeg ik de 2.0 versie voor me kiezen.
0: Moet je er eentje op canvas hebben?
1: Ja, die wil ik wel. Ja, uitsluitend op canvas. Ja,
0: die krijg je hoor.
1: Ja, zo'n lillig schilderij.
0: Jongen, kijk, ik ben ook niet groot fan van. Ik voel wat je zegt, maar dat is toch mijn lieve moeder. En ik ga dan toch staan in die duinen.
1: Dat is ook zo. Maar ik vind het jammer dat er een slotje op zit. Want ik wens iedereen om die foto te zien.
0: Oh. Gaat niet gebeuren.
1: Oh, wat
0: dat gaat
1: grappig.
0: Niet gebeuren.
1: Ja, smullen. Nee, maar het is hartstikke schattig. En wat heb je een lieve familie?
0: Ja, dat is toch fantastisch.
1: Ja. En je kan ook zien dat jullie familie zijn aan die horrelvoeten. Met het zand tussen de kakken.
0: Jongen, plan jij daar ook maar zoiets in met je?
1: Ja.
0: Het is voor later. Het is toch, je gaat er echt op terugkijken en dan zeg je van nou. Goed dat we
1: ja, dat was een slecht idee. Ja, nee, goed, staat genoteerd.
0: Nou, je hebt geluk dat mijn moeder aan het werk is, want dan heeft ze dit nu allemaal niet gehoord. Oh.

0: Bam hier. Mocht je er vaker bij zijn op vrijdagavond, dan weet je, eten is hier altijd een groot onderdeel in de show.
1: Zeker.
0: Het hoofdgerecht is inmiddels, de tafel is afgeruimd.
1: Ja, Chinees.
0: Het dessert is binnengebracht.
1: Ja, kijk, Chinees is natuurlijk al niet heel gezond. Dat is natuurlijk al vooral vet.
0: Saus. Lekker.
1: Ja. Nou, het dessert, wat is het, Tom?
0: Een verse bossenbol.
1: Van Jan de Groot. Ja, die kan je niet laten staan. Maar dat is ook weer even 800 calorieën. Zo
0: Een klapper.
1: Wat is die lekker, hè, Tom?
0: Ja, smaakt die goed? Ik heb nog niks gehad.
1: Heerlijk. Ja, jongen, het is echt een klapper.
0: Kunnen ze wel daar, hè, in Den Bosch.
1: Oei. Hier. Heerlijk.
0: Kijk eens even zo, die giegel in. Nou, zal ik dan even vertellen wat we gaan draaien?
1: Ja, doe dat maar.
0: Vanmiddag was tussen 2 en 6 Stefan te horen met de top 40. En hij sprak Donnie, want ja, die kwam weer eens nieuw binnen in de top 40.
2: Zij mogen zich ook enorm vereerd voelen. Want Donnie, jij bent kind aan huis in de top 40 de laatste tijd. Dat is niet normaal. K3 daarentegen, de laatste keer was in 2009. Dus dankzij jou hebben ze weer hun eerste top 40 hit in 16 jaar tijd.
3: Nou, dankzij mij weet ik niet. Maar het is sowieso fantastisch.
2: Oké, laat ik het anders zeggen. Ondanks jou...
3: Is misschien beter verwoord. Ja, is misschien beter.
4: Dit is het.

0: nieuw binnengekomen in de top 40 vanmiddag op plekje 38.
1: Nou, wat leuk. Knap gedaan. Ja.
0: Zometeen bij Q Music, muziek van onder andere Coldplay en ook Kygo komt eraan.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
3: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze.

0: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modi. Fast.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Coldplay bij Q Music. En Paradise.
1: Ja, het is aftellen en dan gaat het toch echt beginnen. Het WK voetbal 2026.
2: Oh, wat fijn dat jij er weer bent en dat Judith weg is. Want daar kon ik je dit helemaal niet mee bespreken.
0: Nee, nou gelukkig. Het kan weer, het kan weer.
3: Maandje?
0: Nee, ja, een maandje minder. Nog. En dit is natuurlijk ook de periode dat de bondscoaches een beetje hun elftallen bekend gaan maken. Of elftallen, de teams bekend gaan maken. Zo zijn er best wel grote spelers in Engeland die thuis blijven. Maar zo hebben weten we ook inmiddels dat Ronaldo meegaat. We weten ook dat Neymar Junior meegaat met Brazilië. Ja, dat zijn natuurlijk leuke berichten. Maar Tom, ik moet eerlijk zeggen, het heeft lang geduurd voordat ik een beetje die WK-koorts kreeg.
2: Oh, hoe komt dat?
0: Nou, dat komt omdat de WK-song die werd uitgebracht verschrikkelijk is. Heb je die gehoord?
3: Nou, niet Die Die, toch? Die is fantastisch.
0: Nee, ik heb het over Lighter.
3: Van, hoe heet die? Jelly Roll.
0: Ja, dat is, dus dit is het nummer waarvoor iedereen lekker in de WK-sfeer komt. Een soort motorbende-film.
3: Leren jassen
0: AI-muziek.
3: Ja, het is een beetje ongezellig.
0: Ja, het is een goede zanger, hoor, daar niet van.
3: Zeker.
0: Ja, dus ik zat een beetje in zak en as van, nou, ik heb die koorts nog niet te pakken. Maar toen was daar gelukkig ons aller Shakira. Hoe kan het ook anders? Zij heeft al twee keer eerder natuurlijk grote WK-hits gehad. Waarvan de grootste natuurlijk Waka Waka was.
3: Waka, 2010.
0: Ja, 2010, mooie herinneringen aan. Ach, die teen. Goed, in ieder geval.
3: Die teen.
0: Nou, net nu eigenlijk de hele wereld somber was dat Lighter de WK-song was, is daar gelukkig Shakira met Die Die. En het is ook de alarmschijf geworden, hè?
3: Komt-ie.

0: holding me back. Shawn Mendes bij Q-Music. There's nothing holding me back. Hij is van de markt, die Shawn.
1: Shawn Mendes is van de markt?
0: Van de markt, niet meer beschikbaar voor de vrouwen.
1: Ach, hoe kan dat nou?
0: Ja, hij heeft een nieuwe vriendin, heeft hij.
1: Wie?
0: Zij heet Bruna Marquezine. Een vrouw van 30, een Braziliaanse. En ze is actrice.
1: Ach, Rebecca Looyen van het nieuws.
2: Ja.
1: Dat is wel even jammer.
2: Nou, dat is echt balen. Ik ga Shawn Mendes. Het hele weekend van stuk zijn.
1: Ja, dat snap ik. Ja, Shawn Mendes niet meer beschikbaar. Nee. Ja, wel een leuke vrouw.
0: Hele mooie vrouw.
1: Ja, ja, ja.
0: Ze lijkt wel een beetje op Robin.
1: Ah, maar die is veel leuker.
0: Shawn Mendes hoorde je net op Q-Music. En nu Olivia Dean. Nou, hoe toepasselijk. Man I Need bij Q-Music.

0: music. Olivia Dean, Man I Need. Nieuws van 8 uur komt eraan. Rebecca, goedenavond.
1: Goedenavond. Opletten als je wilde weekendplannen hebt, want er gaan een hele hoop SOA's rond.
0: O jee. En ook zometeen op je music, muziek van Afrojack.
2: Tijd is gestreden.
3: Marieke wint deze hele week Mattie versus Marieke Challenge.
4: Yeah! Lieverd, van harte gefeliciteerd.
5: Geweldig. Wat ben ik trots op jullie. Yeah!
2: Mattie versus Marieke zit erop. Kijk alles terug in de Q-app. En of ze er dinsdag weer zijn.
6: Mattie, zijn we nog goed?
7: Ja, we zijn goed.
2: Denk het wel.
8: Zonnealarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
10: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl. Corendon.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
18: Kippie.
19: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
20: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze. Met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
26: Manutan.
25: Bestel op manutan.nl.
27: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
28: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
29: Honor the craving.
28: Domino's.
30: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
31: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
32: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: de stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen. Voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kiss All The Time. Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time. Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Zo, waar is het warm?
23: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
32: Goedenavond, het is 8 uur.
33: Een hele goede avond.
32: Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
34: Goedenavond. Relschoppers die worden opgepakt bij anti-asielprotesten krijgen in de meeste gevallen helemaal geen straf. En als dat wel zo is, dan gaat het om een boete. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De afgelopen jaren werden er ruiten ingegooid, agenten zwaar belaagd met zwaar vuurwerk en is er brand gesticht. Maar in nog geen 10% van die gevallen werd er iemand veroordeeld. In Hilversum is een jongen van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij door een hond in zijn gezicht werd gebeten. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Buurtbewoners vertellen bij de Telegraaf dat de hond uit een tuin is ontsnapt omdat de deur niet goed dicht zat. Die hond zou al vaker agressief gedrag hebben laten zien. Er is op dit moment een record aantal SOA's in Europa. De afgelopen 10 jaar zijn mensen ook in Nederland vaker besmet geraakt met ziektes als gonorreu en syfilis. Want jongeren zouden nu niet goed weten hoe je zo'n SOA voorkomt. En ook worden er minder vaak condooms gebruikt. Toch zijn er ook ouders die juist erg druk zijn met de voorlichting, vertelt ook deze moeder bij RTL Nieuws.
35: Toen mijn zoon kleiner was, ging ik naar Google. En dan ging ik allemaal plaatjes opzoeken voor alle SOA's die je kon bedenken. En dat liet ik aan hem zien en zei ik tegen hem, luister dan, als jij je piemeltje zonder een condoomtje erin stopt, gaat dit met jou gebeuren?
33: Nou ja. Wat goed zeg. Nou, topper. Ik denk wel dat het werkt.
34: Ja, eind dit jaar wordt er trouwens ook nog een campagne gelanceerd over veilige seks. En de eindexamens zijn nog steeds in volle gang, maar in Spijkenisse leek het vanmiddag even mis te gaan. Door werkzaamheden in de buurt viel de stroom namelijk uit en daardoor was er ook geen licht meer op school. Voor scholieren was het even spannend, want er stonden examens economie en geschiedenis op het rooster. Die konden gelukkig wel gewoon doorgaan. Er werd namelijk een hele slimme oplossing bedacht. De eindexamens zijn verplaatst naar lokalen met daglicht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond is er nog lang zon en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en zonnig en het wordt dan 24 tot 29 graden.
33: Thanks Rebecca! Flitsmeister dan, 1 file gemeld op de A27. Gorkum-Utrecht bij Everdingen. Het komt door een ongeval. 4 kilometer vertraging, kwartier.
36: En flitsers niet gezien.
37: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger. Ja, lekker hè? Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
38: Q Music. Tom en Bram.
33: Zometeen, grote kofferspel.
36: Laten we dat doen.
33: Leuk, ook muziek van Kensington. Live in 4 komt eraan na Never Forget You van Afrojack. Q.

0: Kensington, Mac Your Music, Living Ford. Het is 9 minuutjes over 8. Tom en Bram hier. Met,
1: het ouderwetse grote kofferspel.
0: Het origineel.
1: Hoe is dat eigenlijk gegaan toen jij met Judith hier zat?
0: Nou, ging best goed.
1: Kon zij een beetje goed dat
0: zij
1: woord?
0: Nee, dat moest ik dan doen. Maar zij kan wel goed omgaan met die koffertjes, hoor.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat lukt dan wel. Goed, we gaan het weer spelen. We hebben hier 4 koffers gevuld met waanzinnige prijzen. En ik kan vertellen, het zijn zomerse prijzen. Nou, waarom zomerse prijzen?
0: Nou, kijk, vertel.
1: Kijk naar buiten.
0: Ja, het is heet, hè?
1: Kijk naar buiten en ook de komende dagen. Het is lekker warm en heet.
0: God, jongen, dit heb je allemaal verzonnen in die 30 brainstorms.
1: Zeker. Ja, daar zijn we goed in hier. In ieder geval, wil jij nou gewoon lekker een prijsje winnen op de vrijdagavond? Stuur dan het woord koffer via de Q Music app. Ik herhaal het woord koffer. Via de Q-Music app. Het schijnt dat hij nog harder kan, toch?
0: Ja, hij kan nog wel harder, maar
1: kan je dat eens
0: gaat
1: proberen?
0: Hij helemaal overstuur.
1: Even kijken. Het woord koffer. Nou, stuur dat in en wie weet speel je mee.
0: Morgen. Ik moest er even bij komen.
1: Ja.
0: Morgen de Q-top 500 van de zomer. Een voorproefje, Pitbull en Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: Taylor Swift bij Q Music Open Light. Hey Samantha, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Is het Samantha of Samantha?
1: Samantha, maar ja. Iedereen zegt Samantha omdat je Samantha schrijft.
2: Kijk, het is Samantha.
0: Samantha.
2: Ja, ja, ja. Samantha, hoe is je dagie?
1: Ja, lekker rustig. Ik heb vandaag bij mijn moeder in de tuin gezeten. Lekker van de zon genoten.
2: Lekker en ingesmeerd.
1: Beetje verbrand. Nee. Ach. Ik ben dat helaas... Nou ja, ik was bezig om onkruid te wieden. Want mijn moeder die had helaas even geen tijd. En ik dacht, ik zit toch in de schaduw. Dus dan is het niet nodig.
0: En maar dan uiteindelijk, gaat het mis.
1: Dan gaat het mis. Ja, ja. Dat klopt.
2: Ja, dat zal je altijd zien.
0: Dus nu ben je een krabbetje.
1: Ja, het valt mee. Oh. Maar het zijn eigenlijk alleen mijn armen en mijn benen. Maar het doet wel pijn.
2: Een rozijntje.
1: Ja, precies.
2: Daar maar op. Nou goed, in ieder geval leuk dat je meespeelt met het grote kofferspel. Tom, hoe werkt het?
0: Ja, 4 koffers liggen hier bij Bram klaar. Bij iedere koffer hoort een cryptische hint. En als die hint is gegeven, Samantha, dan mag jij roepen ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende koffer. Roep je ja, gaan we de koffer openmaken. Gaan we kijken wat je wint.
1: Ja, dat is helemaal goed.
2: Ja, zo simpel is het.
0: Zomerse prijzen.
2: Zomerse prijzen. Ja, ik heb hier koffer 1 voor je, Samantha. En daarvan is de hint... Met dit ding is iedereen je beste vriend.
1: Nee.
2: Jij houdt niet van vrienden.
1: Ja, ik hou wel van vrienden. Het trekt me niet.
2: Nee, spreek je niet aan. Even kijken, wat zit erin? Het was een ijsblokjesmachine.
1: Oké.
2: Ja, kan je missen, toch?
1: Ja, die kan ik wel missen. Ik heb ijsblokjes in de vriezer, dus...
2: Oh, nou. Dikke prima. Gaan we snel door naar koffer 2. En daarvan is de hint... Vooral Tom gaat hierbij hard.
1: Nee.
2: Oké.
1: Okay. Bijna twijfel, maar toch nee.
0: Wat denk je dat het is?
1: Ja, ik heb geen idee, eigenlijk.
2: Het is een buikschuifbaan.
1: Oké, dat is het, maar goed, die kan ik niet kwijt.
3: Omdat Tom zo'n groot oppervlak heeft.
2: Nee, dat zou ik nooit zeggen, Tom. Nee. Dat zou ik nooit zeggen. Goed, koffer 3. En daarvan is de hint. Tom is hier jaloers op.
1: Ja.
0: We hebben bingo.
2: Nou, kijk aan, zeg.
0: Tom is hier jaloers op.
2: Beste... Mag ik een galmpje?
0: Een galmpje, komt hij aan, hoor.
2: Beste Samantha. Jij wint een... barbecue pakket.
1: Hey, kijk, dat is altijd goed.
2: Dat is altijd
1: goed. Die
2: is wel
1: heel erg welkom.
2: Maar dan vraag ik mij af, wat zit er in dat barbecue pakket? Yes.
0: Ja. Is dat vlees, vis,
2: een garnaaltje,
0: broodje? Of zijn het,
2: wat is het?
0: Of zijn het accessoires zoals een tang?
2: Even kijken. Ah, de producer tikt nu live mee. Hij zegt
0: stokbrood.
2: Wat je wil. Stokbrood. Vlees.
0: Wat je wil.
2: Toch die barbecue. Hè?
1: Nee, doe maar gewoon vlees, vis. Dat is lekker. En barbecue heb ik.
0: Jij hebt een barbecue?
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan wij gewoon een vlees-vispakket regelen. Toch?
2: Met sausjes.
1: Super. Ja,
2: en dat soort dingetjes.
1: Lekker.
2: Nou, wat heerlijk zeg. Het komt allemaal jouw kant op.
1: Dat is heel fijn.
2: Kijken, ja, koffer 4 heb je dan laten staan. En daarvan was de hint. Dit is een superprijs. En het was een subboard. Met een pedal. Ken je dat?
1: Dat is ook leuk geweest. Ja, ik ken het wel. Ik zal er niet goed in zijn, want ik heb het nooit gedaan. Maar ik kijk het wel regelmatig, zie ik het bijlag omhoog video's voorbij komen.
0: Het is veel te actief, je moet gewoon lekker baden, joh.
2: Dan zit je
1: mijn werk is wel actief genoeg. Dus.
2: Ja, en dan zit je te peddelen tussen de ratten. Nou, nee,
1: ja,
2: hoor.
1: Nee, joh, doe maar niet.
2: Gewoon lekker een barbecue pakket.
0: Samantha, leuk dat je meedeed. Nou, alvast eet smakelijk dan.
1: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
0: Fijn weekend. Doei.

0: En Jax, Told You So bij Q Music. Zometeen gaan we op zoek naar de Boom en de Knal. Een liedje om het zomerse weekend echt mee af te trappen. En ook Miles Smith van Nye Horn hoor je zo direct. Life is wrong, Drive Safe komt eraan bij Q Music.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: worden in sportvoeding.
1: Kiss All The Time, Disco Occasionally is het nieuwe album van Harry Styles. Met de hitsingles American Girls en Aperture. Nu te zien met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles is nu te beluisteren op Spotify.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Koorts. Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Tom en Bram.
10: Hallo, trompetta komt eraan. Eerst Miles.

0: Ja, we gaan weer het weekend inluiden door middel van een lied.
1: Een lied.
0: Ja, dat doen we altijd.
1: We gaan een lied ten gehore brengen.
0: De boem en de knal.
1: Ja,
0: ja, we zoeken een nummer om het weekend lekker mee in te luiden. Dat doen we altijd aan de hand van een thema. En Tom, we hebben al zoveel dingen met zomer gehad. Het is een beetje saai nu.
1: Het zou uiterst niet creatief zijn als we nu weer over zomer gaan zitten.
0: Nee, dus dat gaan we dus ook mooi niet doen.
1: Nee, ik zit even na te denken over... wat zeg jij van bijvoorbeeld een overwinningsnummer voor Marieke?
0: Hé, hey, ja, dat vind ik wel leuk.
1: We hebben natuurlijk Mattie versus Marieke gehad deze week. 10-9 heeft ze uiteindelijk gewonnen. Vanochtend was daar de finale van te horen en te zien. Een overwinningsliedje voor Marieke. Ik zag trouwens net op Instagram. Zij zit volgens mij gewoon in het gips.
0: Ja, ik zag het ook. Ja, die heeft toen met een opdracht met het leger...
1: Ja.
0: Is ze door de enkel gegaan. Toen riep ze nog, oeh, ik ben
1: mijn voet,
0: afschuwelijk door mijn enkel gegaan. Maar ik zie inderdaad een foto in het gips, die arme Marieke.
1: Die lieve, ja, inderdaad, ja.
0: Maar zullen we dan inderdaad een overwinningssong?
1: Ja.
0: Of een lied wat je onoverwinnelijk maakt?
1: Ja.
0: Wat
1: gewoon een heel
0: dan?
1: Bombastisch ding of een...
0: Ja, stel je hebt op je werk een mooie klus binnengehaald... waarvan je denkt, ja, kom op, hè, dat kan alleen ik.
1: Ja, of zo'n liedje wat je altijd afspeelt als je met je team hebt gewonnen. Bijvoorbeeld met de voetbal of de volleybal. Ja. Of
0: je hebt net je eindexamens gehad en dat wil je gewoon even lekker vieren. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Nou, stuur zo'n overwinningssong via de Q-Music app. En wie weet gaan we hem wel draaien. Weet je wat mijn overwinningssong is?
1: Nou?
0: Fine Place to Die. Van Alex Warren.

0: Lady Gaga op Q Music.
1: Daar zijn we weer. Ja,
0: we gaan weer.
1: Een hinderlijke onderbreking van Lady Gaga.
0: Nee hoor, nee, grappig.
1: Echt een klapper.
0: Echt een klapper, ja.
1: Hey, we zoeken de boem en de knal, een liedje om het weekend echt even mee af te trappen. En dat is vanavond een thema, nou eigenlijk voor onze lieve Marieke Elsinga. We zoeken een overwinningsnummer voor Marieke, omdat ze natuurlijk Mattie versus Marieke gewonnen heeft met 10-9.
0: Ja, ik zie Niels, die zegt We Are The Champions.
1: Ja, uiteraard. Ja, deze van Mark, ja, die komt meerdere keren binnen. David Guetta en Sia, Titanium.
0: Oh ja, even kijken. John die zegt, vroeger in mijn kickbokstijd luister ik op de terugweg in de auto naar Roy Jones. Can't be touché.
1: Can't be touché.
0: Ik denk niet dat het can't be touché is.
1: We schrijven hem op.
0: Nou, we schrijven hem op.
1: Ilse zegt hier, Celebration van Mika.
0: Ja, can't be touched. Dat bedoel ik.
1: Can't be touched.
0: Er stond geen D achter.
1: Oh ja.
0: Ja, nou ja, kan gebeuren. Even kijken, ik zie Sven zegt de bongo song.
1: Ik zie Nava zegt de shirt uit en... Wat staat er nou? Zwaaien.
0: Ja, leuk. En ik zie ook een berichtje binnenkomen van Joost. Hallo Joost.
2: Hallo dan.
1: Goedenavond vriend. Hallo. Hoe is het daar?
2: Ja, op dit moment eindelijk even wat rustiger.
0: Oh!

0: Dan was er paniek.
1: Nee, geen paniek, maar we zijn een behoorlijke tijd door geweest om de halve winkel in te pakken. Want we hebben er morgen een markt in Haaksbergen. Voor onder andere de wensambulance sponsor.
2: Hey, wat goed zeg. Dat wordt de opbrengst dan, denk ik.
1: De opbrengst van ons die gaat gewoon lekker naar de winkel, maar de opbrengst van hun die gaat naar de wensambulance.
2: Het klonk zo mooi. En maar vlaggen met de wensambulance. Het gaat gewoon lekker in de kas.
3: Ja, schoorsteen moet roken.
1: Ja, nee, dat.
3: Maar hoe zit het dan precies, Joost, die markt?
1: Ja, dat is een markt in Haaksbergen. Mm-hmm. En het gaat uit van rijden voor geluk.
2: Ja.
1: En wat ik zeg, dat is een stichting die de wensambulance dus heel erg sponsort.
2: Ja, maar in dit geval lekker je eigen geluk.
1: Wij leveren natuurlijk ook onze bijdrage. Nee, want wij moeten natuurlijk ook wel de kosten betalen.
2: Nee, dat snap ik toch ook allemaal. Nee, Joost, je hebt helemaal gelijk. En wat breng je zoal naar de markt?
1: Edelstenen, mineralen, kristallen. Nee. Stenen beeldjes.
2: Wat leuk. Ben je een Moon Brother?
1: Nee.
2: Oh, ken je die? De Moon Sisters?
1: Ja, die ken ik wel.
2: Oh ja, maar dat ben jij dan niet?
1: Nee.
2: Zijn er wel veel mensen in jullie winkel, Moon Sisters, die, kristallen halen?
1: Ja hoor.
2: Oh ja. Geloof jij in de werking daarvan?
1: Inmiddels wel. Ik heb er heel sceptisch tegenover gestaan, maar inmiddels wel.
2: Oké. Okay.
3: Uit eigen ervaring, of?
1: Ja, eigen ervaring.
2: Nou, ik zit hier permanent met een soort dikke knorrenpot in de studio. En welke steen kan ik hem nou meegeven?
1: Wisselend. Het ligt eraan hoe vaak is er ruzie, want anders heb ik er wel eentje die is accuraat tot op 20 meter.
2: Ja, die is wel goed. Die is wel goed.
3: Wij hebben nooit ruzie, man, vent.
2: Nee, die is goed. Nou, Tom, als jij daar even 3 van opvreet, dan komt het wel goed. Nee, maar wat goed zeg. Waar kunnen we je vinden? Weet je al waar je ongeveer gaat staan daar op die markt?
1: Nee, dat heeft mijn vrouw allemaal geregeld.
2: Oké. Okay.
1: Ja, precies. Nee, dat is haar winkel, dat mag zij doen.
2: Juist. Nou, mocht je in de buurt zijn, dan kan je dus ook nog geld voor het goede doel.
3: Geef het niet aan de wensambulance, geef het aan Joost.
2: Met zijn stenen. Nee hoor, nee Joost. Zeker ook aan de wensambulance.
3: Ja,
1: tuurlijk.
2: Nou, Joost, kom lekker bij. Maar we zijn er natuurlijk
3: Waar
2: niet.
3: Bellen we eigenlijk voor?
2: Ja, jij had een overwinningsnummer ingestuurd. Wanneer is de laatste overwinning die je hebt gevierd met dit nummer?
1: Met dit nummer? Dat is alweer een tijdje geleden.
2: Okay.
1: Dat ik dit nummer heb gedraaid.
2: Nou, dan moeten wij hem gewoon voor jou gaan draaien. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Nou, hier is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.
2: Kijk, fijn weekend!

0: Boom in de Knal, speciaal voor Marieke. En natuurlijk een overwinningsnummer. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Juist. Goed, bij ons aangeschoven. Niemand minder dan Kane Slobbe. Hallo Kane.
2: Hallo Bram.
0: Oh, wat Kane Slobbe.
2: Heerlijk. Matig applaus.
0: Ben jij... Godsjongen. Hey, je komt hier net om de hoek kijken, man.
2: Ja, nou, ben ik ook inmiddels alweer 4 jaar.
1: Met de boeken gekaft, joh. Ja.
0: Net stagiair af. Dan nou alweer een groot applaus.
1: Nou, dat geef ik
0: nou vooruit. Kane Slobbe.
2: Dankjewel.
1: Ben jij ook van de mineralen en van de stenen?
2: Nee. Nee, dat heb ik echt helemaal.
0: Zometeen. Waar geloof jij in?
2: Waar geloof ik in?
1: Jezus, zeg wat diepgaand.
2: Jeetje, wat stellen we ineens diepgaande vragen op de vrijdagavond. Waar geloof ik in? Ik geloof niet per se in een god. Ik geloof wel in het lot. Dus ik denk wel, het zal allemaal maar zo moeten wezen.
1: Mooi. Mooi.
2: Nou, waar geloven jullie in?
1: Nou, ik sluit me daar wel erg
3: aan. Ja, ik sluit me ook aan, ja hoor.
2: Maar niet religie, is dat niet religie?
1: Hey jongens, wat is dit voor gesprek?
2: Ja, hallo, Tom begint hier ineens over.
1: Doe ja,
0: jij wil het over de Moon Brothers en de stenen hebben.
1: We staan voor het fantastische weekend.
0: Ja, ja, zonnig weekend.
2: Zonnig weekendje, ja.
0: Goed, die mix.
2: De mix, zometeen vrijdagavond mix. Nou, ik heb
1: het zal weer zomers zijn,
2: nee,
1: thema zomers.
2: Nee, want Stefan Bouwman heeft de mix gemaakt. Dat is natuurlijk Stefans vrijdagavond mix.
1: Ja, ja.
2: Dat dit echt een bijzonder lekkere mix is. Bovengemiddeld, heeft hij gezegd.
1: Met een thema.
2: Met een thema.
1: Nou, het zal de zomer zijn.
2: Nou, je gaat het zo horen. En de pianobar met Moolah Jones. Maar dat zal jullie niks zeggen.
1: Moolah B?
2: Nee, dat dacht ik dus ook. Ik vind het wel vet dat je dus als naam hebt dat je naar geld bent vernoemd. Haar broer en zus zullen waarschijnlijk Saaf en Vloes heten, denk ik. Maar,
1: Het wordt tijd dat we naar...
2: Ja, is goed. Wie ben ik?
0: Morgenmiddag zijn wij terug. Weg. Top 500 zomer. Hoi.
1: Hoi.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Novamora.nl, een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.
3: Grando.
18: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
21: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes, naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
22: Dat wordt genieten.
20: Ja, dus. Aldi.
23: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
24: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
25: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
28: Kom maar verder.
27: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
28: Hij is weer klaar.
27: QuickFit en weer verder.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: 9 uur geweest, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
4: Goedenavond. Relschoppers die worden opgepakt bij anti-asielprotesten krijgen in de meeste gevallen geen straf. En als dat wel zo is, dan gaat het om een boete. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De afgelopen jaren werden er ruiten ingegooid, agenten belaagd met zwaar vuurwerk en is er brand gesticht. Maar in nog geen 10% van de gevallen werd er iemand veroordeeld. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan buiten tientallen mensen te wachten en zij hebben nog geen slaapplek voor vannacht. Het Drentse plaatsje Gieten schoot gisteren te hulp en wil dat vannacht ook weer doen. Maar er ligt nog geen officieel hulpverzoek. De Amerikaanse president Donald Trump zal dit weekend niet aanwezig zijn bij de bruiloft van zijn zoon. Hij zegt dat hij er graag bij was geweest, maar dat het niet lukt door overheidszaken en door zijn liefde voor de Verenigde Staten. Over welke belangrijke zaken Trump het dan heeft, is onduidelijk. En veel mensen hebben vandaag het vakantiegeld weer op hun rekening gekregen, maar aan vakanties, daar geven het eigenlijk helemaal niet aan uit. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. We zetten het extraatje liever opzij op onze spaarrekening en dat is juist verstandig, vertelt het Nipput.
5: Mensen maken daar verschillende de keuzes in. En dat is natuurlijk helemaal prima. Maar daarom zeggen wij, kijk eerst even goed naar of je de buffers hebt om de toekomst aan te kunnen. En wat er dan nog over is, ja, ik zou zeggen, heel veel plezier. Ga lekker mee op vakantie.
4: Ja, veel mensen kopen van het vakantiegeld ook nog iets leuks voor zichzelf. Bijvoorbeeld Lego, een elektrische fiets of zelfs een ooglidcorrectie. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon bij maximaal 29 graden.
3: Oh, 29 graden, wat lekker! Dankjewel, Rebecca.
4: Graag gedaan.
3: Ik kijk er zo naar uit. Flitsmeister verkeersinformatie. 1 file op de A12 van Oberhausen richting Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Zevenaar heb je 21 minuten vertraging. Komt omdat de afrit daar is afgesloten. Controles vind je op de A4 van Amsterdam richting Leiden bij hectometerpaal 15.3. De A12 Zoetermeer richting Den Haag bij 2.4. De A16 Breda-Dordrecht staan ze bij 42.6. En oplet op je snelheid op de A28 van Zwolle richting Amersfoort bij 80.1. Hey, en over die 29 graden gesproken.
6: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
7: Ja, lekker hè?
8: The summer is magic.
6: Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
3: Nou, en we gaan dat zonnigste weekend van het jaar zo far in. Dus om dat te vieren heb ik ook maar alvast een lekkere vrijdagavondmix meegenomen. En dan hebben alle tracks in de mix ook nog eens iets met elkaar gemeen. Dus als jij weet te achterhalen wat het thema is, stuur het dan even in de Q Music app. Maak je kans op een Q Music prijspakket. We beginnen met Dr. Beat.

0: weekend.
1: En zo is het. Vrijdagavond betekent de vrijdagavondmix. Sverre, goeie avond.
2: Goeie avond.
1: Wat denk jij dat deze liedjes met elkaar verbond? Wat is het thema van de mix vanavond?
2: Ik denk dat het thema is Beat It.
1: Beat It? Ja, Beat It natuurlijk. Michael Jackson hoorde je. Miami Sound Machine, Dr. Beat en Justin Bieber met Beauty and the Beat. Dat maakt het natuurlijk als antwoord Beat. Sverre, gefeliciteerd. Ik ga sowieso het Q-Music prijspakket naar je opsturen. Ben ik ook even benieuwd. Je hoorde net natuurlijk Nicki Minaj. En zoals Nicki Minaj zou zeggen, let's go to the beach each. Let's go get away. Ga jij nog naar het strand dit lekkere weekend?
2: Nee, we gaan niet naar het strand, maar we zitten wel in Friesland.
1: Dat is ook ver weg van het strand. Dat maakt het ook moeilijk. Ga je wel genieten van het lekkere weer? Wat staat er te wachten op je?
2: Zeker, we zitten lekker op. We zijn een soort vakantie.
1: Oh, wat heerlijk. Ben je een week weg?
2: Nee, weekend.
1: Weekend, nou dan heb je een ideaal weekend gekozen.
2: Ja.
1: Dus het wordt flink terrassen, denk ik dan.
2: Zeker.
1: Check. En hoe ver ben je dan nu van huis dan, als je nu in Friesland zit?
2: We moesten 2 uur rijden, dus...
1: Oké, dat is wel een flinke rit. Maar goed, dan zorgen we dat we nog heel even wachten met het prijzenpakket versturen, zodat we zeker weten dat als hij thuis bij je aankomt, dat je hem netjes kan ontvangen. Wens ik je voor nu wel ongelooflijk veel plezier en een heerlijk weekendje in de zon en sferre.
2: Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
2: Hoi.
1: Zometeen live muziek in Stefans Pianobar. Eerst Samber. Dit is Homewrecker.

0: Mix en Reggaeton Lento bij Q Music. Zometeen meer live muziek in Stefans Pianobar met de Britse Moolah Jones. En Somjeu. Hoor je ook binnen een paar minuten.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
18: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu

0: Nu bij Eyewear Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
4: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: upgrade van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Geen slobben. Live muziek in Stefans Pianobar. Hoor je naar Somjeu en Dark Before the

0: Tuesday, Jack Style en Joan Turn the Lights Off bij Q-Music. Daarvoor nog Bon Jovi en It's My Life. Ik zie net op de Instagram van Marieke Elsiga. Wacht, ik moet even de juiste term moet ik hierbij pakken. Dat zij haar... Even kijken hoor. Pak even de juiste story erbij. Midden voetjesbeentje heeft gebroken. Dus zij zit nu met gips om haar voet heen op de bank. En dat komt allemaal door Mattie versus Marieke deze week. Dat is het spel dat je afgelopen week hier hoorde op Q-Music. En wat dus nou klaarblijkelijk een beetje uit de hand is gelopen. Waardoor Marieke gewoon nu met gips om haar been op de bank ligt. Wat er precies is gebeurd waardoor Marieke daar nu mee zit, dat hoor je zo meteen. En ook David Guetta hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Geeft ruimte.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
26: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
0: 10 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Vakbonden dreigen met acties bij Schiphol. Dat doen ze vanwege roosterproblemen bij een beveiligingsbedrijf. Die krijgen nog een week de tijd om het op te lossen. Anders gaan de vakbonden actie ondernemen. Maar wat dat precies inhoudt, willen ze nog niet bekendmaken. Begin deze week waren er lange rijen op Schiphol na een andere werkwijze bij de beveiliging. En veel werknemers zijn ontevreden over de gang van zaken. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hanta-virus. Het gaat om een minder gevaarlijke variant dan op het cruiseschip Hondenjus. Dat meldt RTV Oost. De vrouw zou het virus opgelopen hebben doordat ze in contact kwam met muizen of rattenpoep terwijl ze aan het hout hakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Er is op dit moment een record aantal SOA's in Europa. De afgelopen 10 jaar zijn mensen, ook in Nederland, vaker besmet geraakt met ziektes als gonorreu of syfilis. En deskundigen maken zich daar zorgen om. Dat vertelt ook de stichting SOA AIDS bij RTL Nieuws.
3: Bijvoorbeeld gonorreu, dat kan hartstikke naar zijn. Daar kan je verminderd vruchtbaar van worden. Kan je overigens ook hele nare klachten al snel voor krijgen. Maar als je dat in je oog krijgt, kun je echt schade krijgen aan je ogen.
1: Jongeren zouden nu niet goed weten hoe je zo'n SOA voorkomt. En ook worden er minder vaak condooms gebruikt. Eind dit jaar wordt er daarom opnieuw een campagne gelanceerd over veilige seks. En Formule 1 dan nog, want bij de vrije training in Canada heeft Max Verstappen vanavond de 5e tijd neergezet. Hij kwam met zijn wagen niet in de buurt van de tijden van de Mercedes'en. Kimi Antonelli was vanavond het snelste. Over een half uurtje mag Max weer aan de bak, want dan begint de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon bij maximaal 29 graden.
0: Och, als muziek in mijn oren. Dankjewel, Rebecca.
1: Graag gedaan.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat een file op de A12 van Oberhausen richting Arnhem. De afrit is daar afgesloten tussen Beek en Zevenaar. Daarom heb je een vertraging van 20 minuten. En er is nog één flitser gespot op de A4 van Amsterdam richting Leiden. Bij hectometerpaal 15.3. Het is goed om te weten voor mij, want daar moet ik straks langs.
4: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger. Ja, lekker hè? Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
0: Mijn lieve collega Marieke Elsinga die heeft haar enkel gebroken door een iets wat uit de hand gelopen spel. Je hoort zo hoe dat is gekomen na David Guetta. Q.

0: weg.
1: Zoe Lief, I Back Your Music, sluit me in je armen. Zometeen hoor je direct en nieuwe muziek van Madonna met Sabrina Carpenter. Maar eerst...
2: Q-Music. Mattie versus Marieke.
1: Deze week stond Q-Music volledig in het teken van Mattie versus Marieke. Zie het als een soort gezelschapsspel on steroids. Het speelveld was heel Nederland. En met een grote rode bus reden Mattie en Marieke van de ene plek naar de andere plek in Nederland om daar challenges uit te voeren. De winnaar van elke challenge die won dan een vlag. En wie als eerste 10 vlaggen wist te hijsen, die won Mattie versus Marieke. Nou, het werd uiteindelijk echt een fanatieke strijd. Dusdanig fanatiek zelfs, dat Marieke inmiddels met gips om haar voet thuis op de bank ligt. Want ze heeft haar enkel gebroken. Hoe dat is gekomen, dat ga ik je laten horen. Dit is deze hele week Mattie versus Marieke in Vogelvlucht.
2: Mattie versus Marieke.
3: We staan op het TT-circuit Assen.
4: Jullie gaan straks om de beurt het circuit op. De snelste tijd, die wint. Oh ja, de auto die mag alleen achteruit over het circuit.
5: Nee!
6: Holy moly, dit is wel ook heftig.
7: Je moet gewoon durven. Gewoon gas geven. Ik zie dat Max ook altijd doet.
6: Maar heb niet de overmoed dat je denkt dat je Max bent.
8: Jullie gaan met jullie teams 4 hebben.
7: Daar gaat Jolien. Oh nee. Oh, ze valt in het water. Oh, ze valt in het water. En ze gaat ook echt helemaal kopje onder.
6: Het staat 1-1.
9: We zijn nu neergestreken in de sleutelstad Leiden.
6: Oké, de tweede sleutel. Hij draait. Ja!
9: Daarmee staat het na dag 1, staat het 3-1 voor jou.
6: 3-1.
10: Hier in Bershoek staat de hoogste kunstmatige klimberg van Nederland. 34,6 meter hoog.
11: Ja, ik sta op het hoogste punt. Ik heb zojuist mijn rode vlag hier gehesen.
12: Ik heb het huilend afgelegd. Ik vond het echt dood eens.
11: Ach, mot toch.
12: Ik vond het echt heel eng.
10: Jullie krijgen zo een lange lijst met opdrachten die met Brabant te maken hebben. Wie weet er in anderhalf uur tijd de meeste punten te verzamelen?
6: Zing het nummer Brabant met een Guus. Mannen, heet iemand van jullie Guus? Namelle, Namelle.
13: In het is vele stad.
4: Jullie gaan op speeddate met een onbekende die naast je in het karretje zit.
7: Doe je aan sport?
4: Nee, maar ik heb wel badminton gespeeld.
7: Wat heb je gedaan?
4: Badminton.
14: Vind als eerste de juiste koe.
7: En de 250 dames, ze trekken een sprint, jongens. Het lijkt wel de start van de Rotterdam Marathon. Zo bang als Marieke gisteren was op die

0: met je voetgolf dwars door de stad. Het is de bedoeling dat je in zo min mogelijk schoppen de bal in het doel van de tegenstander krijgt.
1: Tom en Joe! Ja!
2: Dit gaat niet goed!
3: Hij zit water.
4: We liggen nu in de patatzaak met onze bal.
3: Oei,
4: die man mist wel zijn uitlaat.
5: In de Wisseloord Studio's hebben jullie allebei een hit geschreven.
6: Oh, hallo, ik had je niet gezien, maar iedereen is trots op jou.
5: Nederland heeft gestemd, Marieke Elsie.
1: Ja! Kijk je papi, we hebben hem! Hallo, heeft gewonnen!
5: De tussenstand op dit moment 7-8 in het voordeel van Marieke.
7: We gaan een militaire challenge doen.
8: Wij zijn volledig gecamoufleerd, we hebben een kompas bij ons.
9: Ik heb zoveel zin dat je allemaal dingen kwijtraakt.
4: Alles is vast, lieverd. Ik kan niks kwijtraken.
10: A few moments later.
4: Kut, waar is mijn briefje? Dat ga je niet menen, dit. Zeg.
11: Dat is jammer.
4: Dat is jammer, ja.
1: Au, au, ik ben op mijn voet gegaan. Marieke, medic, over. Marieke, medic, over.
7: Marieke, jij hebt gewonnen.
1: Ja! Oh, te gek! En dan staat het dus 9-7.
7: Moeten zo deze kudde schapen door een parcours heen drijven.
8: Het gaat best wel goed. Ik heb ze door het eerste setje pionnen heen.
12: Ai, ai, ai, ze missen die slalom. Ze missen die slalom ook.
7: De winnaar is geworden...
2: Team Matty.
1: Ja! Yes, 9-8.
8: Yes. We hebben hem!
5: Welkom op het strand van Zandvoort.
13: De vlag ligt simpelweg onder jullie voeten in het zand.
8: Don't.
5: Nee, ga weg.
1: Jij hoe krijg je het voor elkaar? Worden.
14: Jullie zijn bij Marinekaap Horen. Samen met jullie teams hebben jullie straks 20 minuten om een zo sterk mogelijk vlot te bouwen. Om je vlag op te halen bij een steiger in het Markermeer. De snelste tijd is de winnaar van Matty versus Marieke.
1: Er wordt gepaddeld. Ze zetten koers richting de vlag.
8: Het duurde even, maar we zijn er.
1: Iedereen is nat voor mijn team. Maakt wel dat ook dit weer een fotofinish gaat worden.
14: Team Matty, 12 minuten 17 seconden. Team Marieke, 7 minuten en...
2: Dat betekent dat Marieke de winnaar is van Matty versus Marieke.
15: Dit was Matty versus Marieke. Wil je alle beelden erbij zien? En geloof mij, dat wil je. Check qmusic.nl.

0: Hit is Q Music.
1: Jester, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

0: Shakira en Zoo bij Q-Music. Het wordt de komende week heerlijk weer. Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Tussen de 25 en de 30 graden zelfs. Grote kans dat je lekker een terras gaat opzoeken. Mocht je wel wat budget kunnen gebruiken voor op alle terrassen komende dagen, dan kan je je nu aanmelden voor Knok tegen de Klok. Je maakt straks namelijk de kans op een mooi zakcentje als jij met stalen zenuwen weet stop te zeggen voordat de klok afgaat. Nou, denk je dat je dat wel aan kan en kan je dus wel het budget voor op het terras gebruiken? Stuur dan nu Klok met een berichtje via de Q-Music app. En wie weet bel ik je zo terug. En ook Bruno Mars hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
16: Aldi, straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks.

0: 20. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Geen slobben. Zometeen spelen we klok tegen de klok. Eerst hoor je Bruno Mars.

0: zit helemaal de tafeltennis door het liedje heen. Ik zal ermee ophouden. Enrique Iglesias. En Do You Know bij Q-Music. Daarvoor nog Shabuzi en Miles Smith, Blink Twice. Hey, Sienna.
1: Hoi.
0: Zeg ik dat goed, Sienna?
1: Ja, dat klopt. Sienna.
0: Het is een naam die ik nog nooit eerder in mijn leven voorbij heb gekomen.
1: Nee, ja, klopt. Dat hoor ik vaker.
0: Maar ik moet zeggen, ik heet Kane. Dat schrijf je C-A-I-N. Dus ik vermoed dat wij er allebei last van hebben dat je ofwel uit moet leggen hoe je het uitspreekt, ofwel uit moet leggen hoe je het schrijft.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Dan kunnen wij elkaar de hand al schudden. Sienna is het dus, toch?
1: Sienna.
0: Oké, dan ga ik dat hierbij onthouden. Sienna, gefeliciteerd. Jij bent vanavond de kandidaat in Knok tegen de Klok.
1: Ja, wat leuk.
0: En wat ik elke week altijd even doe met de kandidaat van dienst is toch eerst even kennis maken. Heb jij wellicht drie leuke feitjes over jezelf? Mogen totaal willekeurige feitjes zijn?
1: Zeker. Ik hou heel erg van murder mysteries oplossen. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het puzzelen. En ik ben echt dol op pistache-ijs.
0: Nou, ik vind dit alle drie al ontzettend leuke feitjes. Laat ik even beginnen bij de murder mystery. Hoe uitzicht dat? Is dat dan Agatha Christie boeken lezen? Is dat Cluedo spelen? Is dat echt van die murder mystery avonden die je hebt?
1: Ja, ik doe wel eens murder mystery avonden met vrienden. En dan onder andere dus Cluedo spelen.
0: Hé, maar wat vet. En moet ik me daar ook echt zo'n rollenspel bij voorstellen? Dat iedereen zo'n heel document krijgt met allemaal verhalen en rollen die je dan invult?
1: Nee, het is echt gewoon, we hebben verschillende versies van Cluedo. En dan op een avond kiezen we die versie en dan weer die versie. En dan, ja, dan houden we een beetje scores bij. En dan de volgende keer dan gaan we verder waar we gebleven waren.
0: Wat geweldig. Maar het zit hem dus wel echt in het bordspel. Het is niet per se dat je echt een rollenspel speelt.
1: Nee, wel echt het bordspel.
0: Wat waanzinnig. Daarnaast hou je dus ook nog van puzzelen. Dat zijn dan met name legpuzzels, denk ik.
1: Ja, Jan van Haasten, et cetera.
0: Ja, dat kan nooit teleurstellen. En tot slot ben je dus dol op pistache-ijs.
1: Zeker. En voor te pooien.
0: Waarom pistache-ijs?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon altijd een smaak. Kun je nooit fout doen.
0: Nou, wat goed. Wat heerlijk. Ik heb helemaal niks met pistache-ijs. Ik ben toch eerder te porren voor meloen. Of ik heb vorig jaar dus cookie dough ontdekt. Cookie dough, ik kan het iedereen aanbevelen. Het is echt alsof je gewoon beslag aan het eten bent. Nou, dat is toch heerlijk. Ja, dat is toch geweldig. Kan ik heerlijk van genieten. Sienna.
1: Yes.
0: Ben jij klaar om zometeen een potje Knok tegen de Klok te spelen?
1: Zeker.
0: Dan geef ik jou nog even 3 minuten mentale voorbereiding. Kom ik zo bij je terug na heerlijke zomerse muziek van de Bauza. Dit is Magnetic.

0: De Bauza bij Key Music en Magnetic. Knok tegen de klok spelen we met Shiana Bos. Ze houdt van puzzelen. Ze is goed in Cluedo, is dol op murder mysteries. En ze houdt van pistache-ijs. Ik gaf daarbij aan net dat ik zelf dol ben op meloen-ijs. Er wordt allemaal kritiek geleverd in de Key Music app. Manouk stuurt, ik heb nog nooit iemand gehoord die meloen-ijs lekker vindt. En Cindy die stuurt, nee, je moet limoncello-ijs eten. Heb je daar wel ervaring mee, Shiana, limoncello-ijs?
1: Ja, maar die kan ook wel heel snel chemisch worden, ben ik bang.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En meloenijs, heb je dat wel geprobeerd?
1: Nee, het zal niet mijn eerste keus zijn, maar ik ga van het weekend een meloenijsje eten.
0: Kijk, zo hoor ik het graag. Geef het een kans, ik kan het alleen maar aanraden. Het is heerlijk. En als het ergens van pas komt, dan is het wel komende dagen met die 30 graden.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Sterker nog, Shiana, het zou zomaar kunnen dat je ook nog nu budget van mij krijgt, waarmee je het meloenijs kan aanschaffen.
1: Dat zou leuk zijn.
0: We gaan knok tegen de klok spelen. Je hoort zo meteen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Het is aan jou de taak om stop te roepen voordat de klok afgaat. Maar ja, het is natuurlijk de vraag wanneer de klok afgaat. Mm-hmm. Want als jij stop roept, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Doe je het te laat en gaat de klok uiteen, spat het helemaal, bombardeert het, dan blijf je helaas met lege handen achter. Is dat duidelijk?
1: Zeker.
0: Hoe is het met de zenuwen?
1: Ik ben wel weer zenuwachtig.
0: Oké, komt helemaal goed, hè? Komt helemaal goed. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie aan.
2: 46 euro.
0: Zo, gaat er gelijk in.
2: Mm. 92 euro. 115 euro. 139 euro. 174 euro.
0: Top! Wow! Wat een mooi bedrag, 174 euro, Shiana.
1: Ja! Yeah.
0: Wat heerlijk. Dan is natuurlijk de grote vraag, wat ga je ermee doen?
1: Nou, op terras zitten. Ja. En een ijsje halen.
0: En een ijsje halen. Nou, ik heb even snel uitgerekend. 174 euro met de inflatie van tegenwoordig. Kan je daar gewoon een mooie 87 ijsjes mee halen, hoor. Oh, nou, wacht. Ik wil wat liedje instarten. Maar dat, nee, zo werkt het spel helemaal niet. We moeten natuurlijk ook nog even luisteren hoeveel geld er in de klok had gezeten. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: 203 euro.
0: Nou, mag ik zeggen dat je het heel netjes hebt gedaan?
1: Ja, nou, dankjewel.
0: 174 euro komt jouw kant op. Als die 203 euro was bereikt, dan had je echt pasboem erop moeten zitten. Anders was die klok ook alsnog uiteengespat. Dus ik denk dat je het echt heel sterk hebt gedaan. Ga lekker genieten op het terras komende dagen.
1: Dankjewel.
0: En heel veel plezier met het meloenijs. Kan het echt alleen maar aan iedereen die nu luistert aanbevelen. Meloenijs, zo lekker. Fijn weekend, Shiana.
1: Hey, fijn weekend.
0: Hoi, hoi. Dankjewel. Foute anthem van dit jaar komt eraan. Na Banners, Someone to You bij Q.

2026, K3 en Donnie. En schaduw bij Q Music. Er komen ondertussen allemaal berichtjes binnen in de Q Music app van mensen die uit het Gelredome ofwel de Johan Cruijff Arena rollen. Ja, de grote concerten zijn natuurlijk klaar. Suzanne en Freek traden op in het Gelredome. Krijgen onder andere een bericht van Mette Tiemens, Janine van het Woud, Limke Huisman die daar zijn geweest. En bij Harry Styles zijn Sanne van der Pol, Marit Rodenburg en Nienke Kroon bijvoorbeeld weer in de auto gestapt. Heel leuk om te zien allemaal. Zometeen ga ik allebei draaien. En ik ben dus vandaag achter een soort lifehack gekomen. Waardoor je eigenlijk gewoon helemaal voor niks Harry Styles zijn concert mee kan krijgen. En dat is iets waarvan ik nog nooit had gehoord. En het is blijkbaar een steeds groter wordend ding. Ik heb het niet over livestreams in de concertzalen. Maar het is echt iets wat ook voor een bepaald...

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
2: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
3: Lot, je bent op de radio, hè?
2: Weet ik, heb een belangrijke mededeling.
3: Over de vakantiegeld supersaleweken?
2: Ja, dat wou ik dus zeggen.
3: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
2: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
6: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
7: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: Pinkster deals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
17: Boost yourself. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
22: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
25: Hey, ik kan niet werken vandaag.
26: Hoezo?
25: Sorry, het is WK.
27: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
28: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
29: Ben je ook nieuwsgierig?
0: secondlove.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: 2:11, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
9: Goedenavond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid aan te passen. Daar is veel om te doen. Zo is de vakbond van plan om volgende maand te gaan staken in het OV, omdat ze het niet vinden kunnen dat de pensioenleeftijd omhoog gaat en de WW verkort wordt. Premier Jette staat ervoor open om er iets aan te doen, maar wil dan wel dat werkgevers en de bonden mee gaan denken over hoe de sociale zekerheid dan wel betaalbaar kan blijven. Vakbonden dreigen met acties bij Schiphol. Dat doen ze vanwege roosterproblemen bij een beveiligingsbedrijf. Die krijgen nog een week de tijd om het op te lossen, en anders gaan de vakbonden actie ondernemen. Wat dat precies inhoudt, willen ze nog niet bekendmaken. De veranderingen bij de beveiliging zorgden deze week ook al voor lange rijen op Schiphol. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugshandel. Hij zou meerdere transporten geregeld hebben naar verschillende Europese landen, waaronder ook naar Nederland. Bij een huiszoeking werd er ruim 10 kilo cocaïne gevonden. Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Nederland. En een extra reden dan nog om vitamine D bij te slikken als je zwanger bent. Want uit een nieuw onderzoek blijkt dat kinderen daardoor mogelijk een beter geheugen krijgen. Bij vrouwen die een dosis van 70 microgram vitamine D bijslikten, scoren de kinderen na 10 jaar beter op het verbale en het visuele geheugen. Dat betekent dan dat ze woorden en plaatjes gemiddeld beter kunnen onthouden.
6: Wat hebben we gisteravond gegeten, Rebecca?
9: Ja, geen idee meer.
6: Ah, ja. Als je moeder meer vitamine D moet eten. Ja.
9: Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot de graad of 12. Morgen weer veel zon bij maximaal 29 graden.
6: Ja, je kan het niet vaak genoeg zeggen, Rebecca. Ik heb hier zo ongelooflijk veel zin in. Dank je wel. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld. Wel nog een paar flitsers. Eentje op de A2 van Maastricht richting Echt.
11: Dat is echt.
6: Bij hectometerpaal 253.7. En de ander vind je op de A4 van Amsterdam richting Leiden. Bij hectometerpaal 15.3.
26: Eigenlijk is de zomer nog niet eens begonnen. Maar de temperaturen worden steeds hoger.
29: Ja, lekker hè?
30: The summer is magic.
26: Daarom vanaf morgen alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
30: Oh.
26: Music.
6: Kan wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen. Hey, de Q Music App stroomt vol met mensen die bij Harry Styles en Suzanne en Freek zijn geweest. Je hoort ze zo allebei.

0: Lady Gaga. En Just Dance bij Q-Music. Zo, het stroomt steeds voller in de Q-Music app met mensen die bij Harry Styles of Suzanne en Freek zijn geweest. En een hoop mensen die ook vaststaan in de parkeergarage. Waaronder Marieke Hendriksen die zegt: wat was het super gaaf bij Suzanne en Freek. Nu in de file op de parkeerplaats. Ja, dat is toch wel altijd het meest verschrikkelijke wat er gebeurt na afloop van zo'n concert. Dan heb je zo'n leuke avond achter de rug. Mag ik in ieder geval hopen. En dan blijf je toch nog een half uur even buurten in de parkeerplaats altijd. Of de parkeergarages. Ik kwam vorige week aan bij de Johan Cruijff Arena. Toen was ik naar Harry Styles. Dan mag ik overigens zeggen dat ik, voor wat ik heb gekregen die avond, Ik heb er echt een godsvermogen voor betaald. Weet je hoeveel ik ervoor heb betaald? Ik heb uiteindelijk gewoon, €100 uiteindelijk heb ik er gewoon voor betaald. Het is echt ongelooflijk hoeveel geld ik ervoor neer heb gelegd. En dan moet ik zeggen, ik vond het een leuke avond. Was knap gezongen door Harry. Maar ik vond niet echt dat het zoveel geld waard was. Maar wat ik wel in de Johan Cruijff Arena tegenkwam, is een bordje met als je mee wil luisteren met audiodescriptie, ga dan naar johancruijffarena.nl/audio. En wat blijkt dus, voor slechtziende mensen wordt de show continu als een soort sportverslaggever, als een soort commentator wordt het voor je uitgelezen wat er allemaal gebeurt. Dus ik heb vanavond ook even kort mee zitten luisteren. Nou, dan hoor je dus bijvoorbeeld dit.
1: Harry staat met zijn rug naar het podium en met zijn gezicht naar zijn band. Hij heeft nog steeds zijn gitaar om, draait zich nu weer om en zijn fans zwaaien naar hem. Zo met het koper erbij is dit een magisch moment en dat is ook zichtbaar aan de gezichten van de fans in de zaal.
0: Ja, zo zie je maar weer. Ook concerten geven is gewoon echt hartstikke topsport. Echt een topsport. Maar ook als je dus thuis aan het zitten bent en je denkt, ik wil eigenlijk nog meekrijgen wat er gebeurt met Harry Styles, je kan dus gewoon naar johancruijffarena.nl/audio. En dan kun je gewoon de hele show lang luisteren naar de audiodescriptie over wat Harry Styles op dat moment doet. Zet je daarbij ook nog even een livestream aan op YouTube, want dat gebeurt ook tegenwoordig, wordt alles van alle hoeken gefilmd. Dan heb je eigenlijk gewoon, ben je eigenlijk gewoon alsof je daar zit. En dan heb je ook nog deze muziek, Harry Styles, American Girls.

0: Bizar lange rij in Arnhem, parkeerplaats. Suzanne en Freek stuurt Lucas Mulder in de Q-Music app. Nou, ik hoop dat dit een kleine pleister op de wonden is. Saskia en Demi sturen ook dat ze er net zijn geweest. Goud hoorde je bij Q-Music. Ja, en ze waren niet de enige die deze avond op het podium stond. Ik ben overigens zo benieuwd, hè. Ik ga aanstaande zondag. Ik kijk hier al heel lang naar uit. Ik ben zo benieuwd. Ik zie al die beelden voorbij komen op social media. Het is volgens mij echt een waanzinnig concert. En een voorprogramma is dus niet alleen Hanna May, maar daarvoor ook nog Ruben Hillen. Ruben Hillen heeft afgelopen seizoen The Voice of Holland gewonnen. Die zat ook in het team van Suzanne en Freek. En die mag dus, naast dat hij The Voice of Holland heeft gewonnen, ook als een soort verrassing daarbij, het voorprogramma verzorgen voor Suzanne en Freek in het Gelgedoom.
1: Dat is echt geweldig. Ik ben wel heel erg wennen zo'n ander podium. Want ik ben feestentjes gewend waar 200 man in staat. Dus dit is wel even wat anders. Maar ja, een hele eer. De eerste keer ben je wel heel zenuwachtig, maar de tweede keer herken je het een beetje. Bij de derde keer gaat het eigenlijk helemaal goed. En dan is het gewoon, gewoon gaan.
0: Ja, en misschien is dit wel gewoon een grote nieuwe superster in de dop. Want hij ging nog maar 2 weken geleden met de winst naar huis van The Voice of Holland. Nou, inmiddels staat hij dus in het Gelredome als voorprogramma voor Suzanne en Freek. Er is een tour die hij door heel Nederland gaat doen, een clubtour. En als kers op de taart is hij dus vanmiddag ook al binnengekomen in de Nederlandse top 40. Stefan Bouwman die belde hem, mijn lieve collega, om hem het goede nieuws te vertellen.
2: Wij zeiden dat we gingen bellen als tip voor de top. Een liedje waarvan wij denken, joh, dat liedje zou zomaar de top 40 binnen kunnen komen. Maar het is al zover.
3: Echt niet.
1: Nu al.
2: Je zegt het heel goed. Nu al, ja. Inderdaad, nu al in de top 40, Ruben.
3: Ja, dat had ik echt niet verwacht. Echt
2: het is toch bizar. Jij hebt gewoon je eerste top 40 hit te pakken.
3: Ja, fucking lijkt echt super sick.
0: Ja, het is wat ik zeg. Misschien wel een grote nieuwe Nederlandse superster in the making. Maak kennis met Ruben Hillen. Ook 10 rondes repeat of niet doorgekomen. En nu dus al een top 40 hit. Dit is 20 seconds. I've got

0: Leuk feitje over dit liedje is dat hij, als het liedje nog exact 20 seconden duurt, hij dan ook zingt I got 20 seconds. Nou, vind ik toch geinig.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rintje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helene Hendricks?
8: Kane! Who the fuck is Kane?
0: Oh! Volgende week is Stefan Bouwman er weer. Ik mag al 3 weken lang op zijn cockpitplaatsje zitten. En dan kunnen we eindelijk weer het origineel spelen met z'n tweetjes. Maar tot die tijd moet je nog even met mij alleen doen. We spelen Who the fuck is Kane? Eigenlijk gewoon wie ben ik? Ik ben namelijk Kane. Maar ik kruip nu, ook gewoon nu letterlijk zo. Oh, ja, ja. In de huid van een bekendheid. En het is aan jou de taak om te raden wie ik ben. Dat kan je doen met een ja of nee.

0: House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket. Kane met een berichtje in de Q-Music app. En Taylor Swift hoor je ook binnen een paar minuutjes.
1: De strijd is gestreden.
2: Marieke wint deze hele week Mattie versus Marieke Challenge.
3: Yeah! Lieverd, van harte gefeliciteerd.
4: Geweldig! Wat ben ik trots op jullie! Yeah!
1: Mattie versus Marieke zit erop. Kijk alles terug in de Q-app. En of ze er dinsdag weer zijn?
5: Mattie, zijn we nog goed?
6: Ja, we zijn goed.
1: Denk het wel. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Mattie versus Marieke wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Altijd de beste vakantiedeals.
8: Want wil jij meer vakantie voor je geld? Profiteer dan nu van de Corendon vakantiegelddeals en krijg tot €600 extra korting. En boek je nu. Betaal je later. Check het snel op corendon.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: beste in sportvoeding.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop

0: Kijk op odido.nl/business. Tot zo! Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.

0: Q-Music met Taylor Swift.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
1: Rinsje Ritsma.
2: Ricky Martin.
4: Kaartje Papi.
5: Ben je Helene Hendricks?
6: Game. Who the fuck is Game?
0: Nee, dat geef ik je wel alvast weg, Rick. Ik ben niet Taylor Swift vanavond. Dat is ook al een gratis hint die je krijgt.
7: Ah, dat is een mooie hint, ja.
0: Ja, hè? Wat we wel weten is dat ik vanavond een artiest ben uit de top 500 van de zomer. En de grote vraag is wie jij denkt dat ik ben. Je mag eerst een ja of nee vraag stellen en dan een gokje wagen. Dat zit ik jou nu wel hier uit te leggen, Rick. Maar dat weet jij, want jij bent een vaste klant op de vrijdagavond, hè?
7: Ja, ik ben er wel aardig bekend mee, ja.
0: Je bent er aardig bekend mee.
7: Ja.
0: Sterker nog, het is al wel eens eerder voorgekomen dat je het in één keer hebt geraden.
7: Ja, volgens mij was dat zelfs nog een paar weken geleden.
0: Wie weet. En ja, we hebben ook nog maar 500 max mensen die over zijn om uit te kiezen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het vandaag weer gebeurt. Rick, wat is jouw ja of nee vraag?
7: Kom je uit Nederland?
0: Kom ik uit Nederland? Nee, ik kom niet uit Nederland.
6: Who the fuck is Kane?
7: Ben je dan Louis Fonsi?
0: Ben ik dan Louis Fonsi? Rick!
7: Ja?
0: Nee, ik ben niet Louis Fonsi. Jammer. Jammer, maar wel een heel fijn weekend. Werk ze nog even, in de bakkerij.
7: Hey, dankjewel, fijne uitzending.
0: Hoi, dankjewel. Yo. Victor!
8: Hi, goedenavond.
0: Wat ben jij aan het doen zo later op de vrijdagavond?
8: Ik ben onderweg naar huis van mijn werk.
0: En wat voor werk doe je?
8: Ik werk bij Remia.
0: Bij Remia? Is dat van de sausen?
8: Ja, klopt inderdaad.
0: Wat leuk, en wat doe je dan bij de sausen?
8: Op het moment ben ik senior. En dan moet je zeg maar leiding geven aan ongeveer 20 man.
0: En dan werk je in een fabriek, moet ik dat dan zo voor
8: ja,
0: me zien?
8: Ja. Drie ploegen ook.
0: Vind je het leuk?
8: Ja, zeker. Goed.
0: Goed. Nou, kijken of er ook nog wat saus te verdienen is vanavond in Who the Fuck is Kane. Wat is jouw ja of nee vraag?
8: Kom je uit Spanje?
0: Kom ik uit Spanje? Nee, ik kom niet uit Spanje.
6: Who the fuck is Kane?
8: David Guetta.
0: Oh, David Guetta. Geen gekke gok. Maar nee, ik ben helaas niet David Guetta.
8: Jammer.
0: Ik wens je een hele fijne avond, Victor. Oh, nou, Victor is ook gelijk maar opgehangen. Die dacht, ik ben er ook helemaal klaar mee. Wil je meegokken? Dan kan je nu even Kane sturen met een berichtje in de Q-Music app. C-A-I-N. En dan komen we er zo achter of jouw antwoord dan misschien wel een goede is. Na Three Doors Down, dit is Kryptonite bij Q-Music.

0: Three Doors Down bij Q-Music. Zometeen hoor je Offenbach met Miles Away. Maar we zitten nog midden in een potje Who the Fuck is Kane? Of eigenlijk gewoon Wie ben ik? Ik ben vandaag een artiest uit de Q Top 500 van de zomer. Omdat die vanaf morgen weer gewoon te horen is op Q-Music. Voor het eerst dat in de lente de Q Top 500 van de zomer wordt gedraaid. In verband met het heerlijke weer. Ik zou het wel weten hoor, als je morgen lekker op het terrasje zit. Gewoon lekker allemaal verschillende zomerhits aan. Maar goed, dat allemaal morgen. Rick, we zitten nu gewoon nog in de dag van vandaag. We weten al dat ik niet uit Nederland kom en niet uit Spanje kom. Ik ben wel dus een artiest uit de top 500 van de zomer. Ik ben niet Louis Fonsi en ook niet David Guetta. Welke ja of nee vraag? Oh, je gaat toch gelijk met gestrekt been erin,
1: Rick? Ja, ik ben
0: er al. Maar wil je eerst nog even een ja of nee vraag stellen?
1: Nou ja, als jij zegt dat je zanger bent, dan denk ik dat jij Don Omar bent.
0: Ja, maar Rick, je moet toch altijd eerst even afkaderen? Laat me je nou het advies geven. Stel dan eerst een vraag waarmee je kan afkaderen of ik inderdaad Don Omar ben. Dan weet je of ik waarschijnlijk al Don Omar ben of niet. Dan kun je daar toch mee uitsluiten. Of zeg je nee, ik ga er gewoon met gestrekt been in. Het moet wel Don Omar zijn.
1: Ik ga altijd met gestrekt been erin.
0: We gaan gewoon met gestrekt been erin. Jij denkt dat ik Don Omar ben. Waar is Don Omar ook alweer van? Is dat Danza Kuduro?
1: Jazeker, ja.
0: Ja, sorry. Ik ben helaas niet Don Omar, Rick.
1: Ja, helaas.
0: Ja, nee, maar ik vind het wel goed dat je gewoon met gestrekt been erin gaat en met volle overtuiging gewoon zegt, nou, dan moet jij dit wel zijn.
1: Ja, ik ga er altijd mee gestrekt been in, dus ja.
0: Nou goed, fijn weekend, hè, Rick.
1: Fijn weekend.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Sharon.
2: Hey, hallo, Kane.
0: Wil jij wel een ja of nee vraag stellen?
2: Ja, graag, ja.
0: Wat is dan jouw ja of nee vraag?
2: Ja, even kijken. Hoor. Kom jij uit Nederland?
0: Komt jouw groep uit Nederland? Ik ben ook ineens een groep. Oké, ik ga alvast als tip geven, Sharon. De eerste vraag was al of ik uit Nederland kwam. Ik kom niet uit Nederland.
2: Och.
0: Ik zal dan wel antwoord geven op de vraag of ik een groep ben. Want dat hadden we eigenlijk ook nog niet ontfrutseld. Ik ben geen groep, dus ik ben één artiest.
2: Mm.
0: Dan is de vraag... Who the fuck is
2: Kane? Ja. Ja, ik wilde zeggen of je de Venga Boys was, maar dan kan dat natuurlijk niet.
0: Nee, dat kan dan niet.
2: Nee, Teaspoon is ook met z'n tweeën.
0: Het klinkt helemaal alsof je met een notitieboekje op de bank zit.
2: Ja, maar ik zou het niet weten.
0: Noem een random artiest met een zomershitje.
2: Enrique Iglesias.
0: Vind ik helemaal geen gekke gok. Sterker nog, ik zal je zeggen, Sharon, ik heb het overwogen vanavond om hem te zijn, maar ik dacht, ligt toch te voor de hand, dacht ik bij mij. Dus helaas, ik ben niet Enrique Iglesias.
2: Nou, maakt niet uit.
0: Maar ik denk dat je Marlinde wel vooruit hebt geholpen met jouw vraag.
2: Nou, succes Marlinde.
3: Dank je.
0: Nou, dat is sympathiek. En Marlinde, welke ja of nee vraag wil jij stellen?
3: Lastig. Heb je, want net Louis Fonsi al genoemd, heb je daarmee samengewerkt?
0: Heb ik samengewerkt met Louis Fonsi? Gok dat jij op de Daddy Yankee Tour zit. Nou, dit is eigenlijk best wel een goede vraag. Ik zou dit even... Ik geef je heel even een klein wachtmuziekje hoor. Eén momentje. Heb ik samengewerkt? Wat zeg je?
3: Je hebt al gezegd op welke tour ik inderdaad zit.
0: Ja, jij zit op de Daddy Yankee Tour, hè?
3: Ja.
0: Nee. Deze mensen hebben niet met elkaar samengewerkt. Who the fuck is Kane?
3: Oh, wat moeilijk dan. Ja.
0: Ja, Daddy Yankee is het dus niet.
3: Nee. Verder heb ik eigenlijk niet zo'n naam voor. Ja, ik dacht eerst nog Shakira, maar dat... Ja, volgens mij ben je een man, wat ik er net van hoorde. Dus... Maar toch, ik zeg Shakira dan.
0: Jij zegt Shakira?
3: Ja.
0: Nee, ik ben helaas niet Shakira. Helaas. Maar wel bedankt voor het meespelen, Marlinde. En wel thuis, hè?
3: Fijne avond nog.
0: Dankjewel. Dank je. Nou, wil je meespelen met Who the Fuck is Kane? Dan even Kane met een berichtje in de Q-Music app. Dat schrijf je C-A-I-N.

0: Way.
1: We zitten nog steeds midden in een potje Who the Fuck is Kane? Ik zeg hallo tegen Michelle.
2: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond, Michelle. We weten dat ik een artiest ben uit de Q Top 500 van de zomer. Die overigens vanaf morgen weer begint. Vanaf 7 uur kan je de komende hete, warme dagen gewoon genieten van de Q Top 500 van de zomer. Ik kom niet uit Nederland, ik kom niet uit Spanje. Ik ben geen groep, ik ben dus één artiest. En ik heb niet samengewerkt met Louis Fonsi. Dat betekent dat ik niet Daddy Yankee ben. Ik ben ook niet Louis Fonsi, ben niet David Guetta, niet Don Omar, niet Enrique Iglesias en ook niet Shakira. Zitten erg in de Spaanstalige hoek, merk ik. Welke ja of nee vraag wil jij aan dit rijtje toevoegen, Michelle?
2: Ja, ik vond het echt super lastig, maar ik heb wel, ik heb echt geen idee eigenlijk, maar ik gewoon, staat hij misschien bekend als Mr. Worldwide?
1: Staat hij bekend als Mr. Worldwide? Staat hij bekend als Mr. Worldwide? Nou, ja.
3: Who the fuck is Kane?
1: Nou, dan zal het moeilijk wezen, Michelle.
2: Ja, ik denk, is het Pitbull?
1: Michelle, ik ben Pitbull! Gefeliciteerd!
2: Dank je.
1: Een van de hofleveranciers van de Q Top 500 van de zomer.
2: Ja, helemaal geweldig. Leuk.
1: Weet jij wat je hebt gewonnen?
2: Ja, ik hoorde het net op de radio, maar laat het maar horen.
1: Michelle, jij hebt gewonnen. Een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket.
2: Ja, super. Helemaal leuk.
1: Heerlijk genieten. Misschien zelfs wel een leuk uitje komende week in het lekkere weer. Zou ik lekker daarna een terrasje nog pakken erachteraf?
2: Ja, nou helemaal lekker genieten.
1: Klinkt heerlijk. Genieten van hem, Michelle. Fijn weekend, hè?
2: Dankjewel. Hetzelfde.
3: Dit is Q Music.
4: Daddy Swims.
3: En dit is Q Music.
4: Another and 54 Ultra.
3: En dit is nieuw. De Q Music. Alarmschijf.
4: Shakira en Burna Boy.

Let's go. Ja, het klinkt niet alleen als een heerlijk zomers hitje, maar het is ook nog eens het WK-anthem van dit jaar. En daarom ook een hartstikke verdiende alarmschijf deze week. Je hoort hem extra vaak. Shakira en Burna Boy met Die Die bij Q Music. Zometeen heel veel plezier met de Q-nacht. Die gaan we onder andere in met Sam Fender en Olivia Dean. En de Backstreet Boys komen ook voorbij.

0: maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op Celesta.nl.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

Goeienacht. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er twee bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Gisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goeienacht.
1: Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Juste, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.

Goeienacht. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in, vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.